0: Deel in Amsterdam is onder controle. Het vuur begon gisteravond in een kruipruimte van de parkeergarage. Het hele stadion moest ontruimd worden. Het blussen duurde lang doordat de brandweer er moeilijk bij kon. Er kwam veel rook vrij, maar er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Steeds meer mensen betalen voor nieuws en daarom is bij kranten de omzet al meerdere jaren op rij gestegen, heeft ABN AMRO uitgezocht. De meeste mensen hebben alleen een digitaal abonnement en krijgen dus geen krant meer in de bus. Vooral het aanbod van podcasts zou mensen over de streep trekken om te betalen. Het publiek mag straks toekijken bij de executie van Nedal Hassan, melden Amerikaanse media. Hassan schoot in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood op Fort Hood in Texas. Op 3 december staat hij op diezelfde plek zelf voor het vuurpeloton. Amerika heeft al 90 jaar geen openbare executie meer gehad. En meer dan 3000 scholen doen vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Dat zijn er meer dan ooit. Ze vieren dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht geaardheid, geloof of huidskleur. Het COC denkt dat het vooral komt door een onderzoek van vorige maand. Toen bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren flink is gedaald. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dan de situatie op de weg. Q-verkeer van Flitsmeister met geen vertragingen deze nacht. Dus je kan lekker doorrijden. Moet je wel oppassen op je snelheid, want er staan wel controles. Onder andere de A2 Weert richting Echt bij 202.3. Dan de A4 Leiden richting Amsterdam staan ze flitsen bij 3.8. De A27 Hilversum richting Almere bij 108.8. En dan de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 212.8. Ja, waarom drinken mensen in een realityprogramma vaak uit een niet doorzichtige beker, zoals een gouden beker bij Love is Blind? Dat ga ik je zo meteen vertellen. Q.

music and all the things she said. Waarom drinken mensen in een realityprogramma vaak uit een niet doorzichtige beker? Zoals een gouden beker bij A Love is Blind. Ja, ik ben dus het programma net aan het kijken, aflevering 1. Het is eigenlijk een datingprogramma waarin deelnemers met elkaar daten zonder elkaar te zien. Super verslavend. Ja, het is echt super verslavend. En nu viel me op dus dat deelnemers in het programma drinken uit een gouden wijnglazen zijn het eigenlijk een beetje. En dat ziet er natuurlijk verder hartstikke feestelijk ziet dat eruit. Maar het heeft dus nog een reden. Ja, nu komt het. Ik ben er even ingedoken. En dat doet de productie doet dus dit expres. Dat je dus niet ziet hoe ver ze zijn met hun glas drinken. Omdat er onwijs veel wordt geknipt en geplakt in de beelden. Ja, en anders zie je dus als kijker ineens dat een glas leeg is en dan weer vol is. En dan in één keer weer half leeg van, nou, noem maar op. Ja, je wordt gewoon helemaal in de maling genomen. Want alles wordt geknipt, geplakt en gedaan natuurlijk. Eigenlijk zijn het gewoon gluiperds. Ja, maar goed, het is eerlijk gezegd wel heel slim gedaan. Dat moet ik dan wel weer meegeven. En ik ben op dit moment pas bij aflevering 2. Maar als het aan Olivia Dean ligt, dan heeft iedereen zo een relatie. Want volgens haar is het heel makkelijk om verliefd te worden. Dit is Olivia Dean en So Easy to Fall in Love bij Q Music.

Ja, dat is een goede vraag. Ik heb daar helemaal niet over nagedacht. Stuur dan even een emoji. Ja, maakt niet eens uit welke. Stuur maar gewoon lekker een emoji of jouw meest gebruikte emoji. Gewoon een emoji in de Q-app. Mag alles zijn. Een hartje, een smiley. Het mag echt van alles zijn. Gewoon één emoji. Dan weet ik dat ik je kan bellen dat je mee wilt doen aan een spelletje. Ja, het is een... ik moet wel zeggen, het is een spelletje waar je wel even de hersens voor moet laten kraken. En het heeft ook nog eens te maken met vandaag. Het is vrijdag 9 oktober. En het is vandaag internationale dag van het ei. Kippenei. Ja, kippenei. En daar heb ik natuurlijk iets mee. Had ik al eerder deze nacht verteld. Ik ben namelijk allergisch voor kippenei. En ik zei ook, ja, dan kan ik met de pakken neer gaan zitten. Maar ik kan ook gewoon lekker een spelletje ervan maken. Dus ik heb vandaag een eenmalig spelletje bedacht. En dat kan echt complete chaos worden. Maar er valt zeker iets te winnen. Dus als je zin hebt om mee te spelen, stuur dan even een emoji in de Q-Music app. En dan ga ik je zo meteen terugbellen. En dan gaan we eigenlijk samen het spelletje spelen. Of nou ja, samen tegen elkaar. Dat wordt het een beetje. Ah, het wordt heel leuk. Dus kom maar door met een emoji in de Q-Music app.

0: Q-Music, Roxette en Joy Rides. Ja, vandaag is het de internationale dag van het ei. Ja, internationale dag van het ei, als in omelet, gekookt ei. Nou, noem maar op. En nu heb ik daar zelf vrij weinig mee. Ik kan het gewoon eigenlijk gewoon niet eten. Eigenlijk niet eten. Want ik ben ontzettend allergisch voor alles met kippenei. Maar juist daarom leek het me leuk om daar een spelletje mee te doen. Want ja, zoals ik al zei, ik kan wel een beetje mineur gaan zitten hier. Maar ik kan er ook gewoon een leuk spelletje van maken. En dat ga ik doen samen met Henry. Goedenacht.
1: Goedenacht.
0: Hey Henry, hallo, goedenacht. Jij bent nog wakker, want je komt net van je werk. Je bent teamleider bij DPD, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Kijk, en hoe was de avond? Hoe is het verlopen?
1: Ja, rustige avond.
0: Rustige avond, oké. Okay. En hoe zit het met jouw focus?
1: Ja, die is nog wel goed.
0: Die is nog wel goed, oké. Okay, dat is erg belangrijk. Want wat is het geval? Wij gaan namelijk zometeen tegen elkaar spelen. Dat doen we in een tijdsbestek van een minuut. En zoals ik al zei, het is internationale dag van het ei. Dus wij moeten om de beurt een woord geven met ei in het woord. Dus met de ei-klank, als een EI. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, zeker.
0: Duurt het langer dan 3 seconden voordat je een nieuw woord hebt gezegd, dan heb je verloren. Je hebt ook verloren wanneer de beurt bij jou is, de tijd om is. Of als je een fout antwoord geeft. Als je bijvoorbeeld zegt, ijsberg sla, dan is dat natuurlijk niet goed, want dan is het IJ, niet EI.
1: Nee, ik snap hem.
0: Oké. Nou, dan ben ik blij mee. Dan gaan we van start. Ik ben wel een beetje zenuwachtig, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, ik ook.
0: Oké, dat is goed. Kijk, ik wil ook even erbij zeggen, als je luistert, ook voor jou Harry, maar ook als je luistert, dit is een totale experiment. Dit kan echt compleet chaos worden, maar we gaan het gewoon doen. Ik dacht, ik heb er wel zin in. En ik hoop jij ook.
1: Jazeker, okay. Proberen.
0: Hè? We gaan het gewoon proberen. Wie gaat er beginnen?
1: Begin jij maar.
0: Weet je het zeker?
1: Ja, dat is goed.
0: Oké. Nou, dan gaan we dan. Komt ie aan. 3, 2, 1. Oké, dan zeg ik trein.
1: Eigenwijs.
0: Dan zeg ik eigenlijk.
1: Eigen.
0: Meisje.
1: Klein.
0: Oh, nu begin ik te stressen. Wacht even. Klein.
1: Ja, dan zei ik net klein.
0: Oh, zei je dat net? Oh nee, oh, dan heb ik het al fout. Oh, erg. Oh, wat erg. Nou, wist je er nog meer anders of niet?
1: Ja, nog klein.
0: Oh ja, klei ook nog. Zo, echt niet scherp. En nog meer, ik zit ook nog te denken. Maar verder.
1: Ja, ik zit ook te denken, maar.
0: Ik denk, nou, hier gaan wij nog wel. We kunnen hier 60 seconden zeker mee verder, dacht ik.
1: Ja, dat is lastig om te denken.
0: Oh, dat is echt even lastig. En ik dacht eerst nog, nou, ik heb wel een paar woorden in mijn hoofd. Trein, meisje. En toen dacht ik, nee, de adres komt later wel. Maar, dit was nog wel een moeilijke, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Zo, maar goed, eigenlijk is het heel goed nieuws voor jou, Harry.
1: Kijk
0: ja. Jij hebt gewoon hartstikke dik gewonnen. Dus jij wint het Q-prijzenpakket.
1: Kijk jou.
0: Q-prijzenpakket. Ik zorg in elk geval dat hij goed gevuld is. Met allemaal leuke dingen, leuke prijzen. Heb je nog iets? Wat vind jij nou heel lekker? Dan doe ik er ook gewoon even een lekkere snack bij. Vooral in de avond als je moet werken, dan is het wel lekker als je nog een extra snack hebt als je naar huis rijdt.
1: Ja,
0: een chippy
1: of zo.
0: Een chippy. Oké, nou, komt goed. Dan doe ik ook nog even lekker chippy bij. Heb je nog een voorkeur voor een bepaalde smaak?
1: Paprika.
0: Paprika. Oké, nou, dan ga ik dat helemaal voor je regelen, Henry.
1: Dankjewel, leuk.
0: Nou, jij bedankt. En dan veilige rit nog naar huis. En zometeen slaap lekker dan, hè?
1: Ja, jou straks.
0: Dankjewel. Doei.
1: Doei.
0: Chris Kost Amsterdam. Dit is My Oh My.

0: Q-Music Martin Garrix en Jackson Told You So.
1: Het snacknieuws met snacks uit binnen- en buitenland. Hier is je presentatrice Judith Eijk.
0: Welkom bij het snacknieuws van vrijdag 9 oktober. Met dit keer een snack lekker in ons eigen kikkerlandje. Want zie ginds komt, kan je wel eigenlijk zeggen. Het gaat om kruidnoten. En nee, geen kruidnoten met een aparte smaak, want die kennen we nu wel. Nee, het gaat om popcorn met kruidnotensmaak. En dit is even iets nieuws. Dit is even weer wat anders. Ja, in het najaar kan je bij de bioscoop terecht voor een bak popcorn met deze lekkere smaak. Althans, ik denk dat het lekker is. Is een samenwerking tussen Pathé en Bolletje. Nou, eerder deden ze dit al met augurk. Toen deed Pathé dat popcorn met augurksmaak. Nou, dan lijkt me de kruidnotensmaak toch wel iets lekkerder, moet ik zeggen hoor. Ben ik ook even benieuwd, hè? Want wanneer eet jij de popcorn als je naar de bioscoop gaat? Want 12% van de mensen begint aan hun popcorn pas als de film begint. De rest begint dus al bij de trailers. Nou, ik denk dat de popcorn met kruidnotensmaak bij mij al op is voordat ik überhaupt de bioscoopzaal inloop.
1: Het snacknieuws.
2: Dit is Q Music.
3: Adela.
2: En dit is Q Music.

0: Cressip back you.
1: Like you.
0: And I would stay. Ben even benieuwd. Wat denk jij? Hoe oud is Bruno Mars? Denk je? Schat je zo'n beetje in? Nou, ik dacht echt, nou, deze man is misschien, wat zijn, 35, 36 of zo. Ziet er echt nog goed uit, weet je al? Nee, niks is minder waar. Hij is vandaag, of nou ja, eigenlijk donderdag 8 oktober, is hij 41 jaar geworden. Ja, dat zou ik hem dus echt niet geven, 41. Nee, echt niet. Maar goed, ook voor iedereen die vandaag jarig is, gefeliciteerd. Je hoort de jarige Job nu, Bruno.

en Adela en Ain't in L.A. Dat allemaal zometeen in de Q-nacht. Eerst nog muziek van Hugo en Solto. Dit is Jamaican Bam Bam. En natuurlijk een

Goeienacht. Nederland wil drugscrimineel Bolle Jos binnen een jaar gepakt hebben, schrijft de Telegraaf. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone, dat weigert mee te werken. Daarom wil het kabinet de politie in buurland Ghana helpen om het netwerk van Bolle Jos op te rollen. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet bekend. De Suurhofbrug in de Rotterdamse haven blijft ook vandaag nog deels afgesloten. Er is een extra nacht nodig voor werkzaamheden. Er worden aanpassingen gedaan aan de A15, zodat verkeer de verzwakte brug ernaast makkelijker kan mijden. Het werk zou vanmorgen klaar zijn, maar nu kan de brug morgenochtend pas weer helemaal open. De politie op Sint Maarten krijgt hulp van Nederlandse militairen. Het eiland heeft voor de 5e keer in 2 jaar tijd bij Nederland om hulp gevraagd om de criminaliteit aan te pakken. 2 maanden geleden hebben mariniers nog de gevangenis op Sint Maarten binnenstebuiten gekeerd op zoek naar drugs en steekwapens. En de regenboogvlag hangt zondag gewoon aan het gebouw van de Tweede Kamer op Coming Out Day. SGP probeerde dat te voorkomen, maar de Kamer stemde gisteravond in met het idee van pro-Kamerlid Piri. Volgens de SGP hoort alleen de Nederlandse vlag aan het Kamergebouw. Ook Forum voor Democratie stemde tegen. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.

0: 29.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
1: Q. Het Q-Music nieuws. 4 uur.
3: Goedemorgen. De Rotterdamse vrouw die vorige maand overleed bij een ongeluk op Aruba zat zelf achter het stuur van de terreinwagen die verongelukte. Dat blijkt volgens het OM op Aruba uit videobeelden. De terreinwagen sloeg over de kop tijdens een rit over een zandvlakte. Volgens familie was de vrouw altijd heel voorzichtig achter het stuur. De brandweer in Amsterdam had gisteravond 6 uur nodig om de brand in het Olympisch Stadion onder controle te krijgen. Het vuur begon aan het begin van de avond in een kruipruimte van de parkeergarage en het hele stadion werd ontruimd. Er kwam veel rook vrij bij de brand in het Olympisch Stadion, maar er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Bij de rechtbank in New York hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen seksueel geweld. Daar diende de zaak van een studente tegen 7 mannen en haar universiteit. Volgens de vrouw hebben mannelijke studenten haar drugs en alcohol gegeven en haar daarna als groep seksueel misbruikt. Op spandoeken stond dood aan de verkrachtingscultuur. En de executie van een oud-psychiater van het Amerikaanse leger wordt misschien live uitgezonden op internet. De man komt op 3 december in Texas voor een vuurpeloton te staan, op de plek waar hij zelf in 2009 13 militairen doodschoot. Openbare executies zijn sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer voorgekomen in Amerika. En dan nog het weer. In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: 29.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
1: Q. Het Q-music nieuws. 5 uur.
3: Goedemorgen. Nederland wil drugscrimineel Bolle Jos binnen een jaar oppakken, schrijft de Telegraaf. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone, dat tot nu toe heeft geweigerd om hem uit te leveren. Ook nu de financiële steun aan het land is stopgezet. Het kabinet wil daarom de politie in buurland Ghana helpen om zijn netwerk op te rollen. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba verongelukte, zat zelf achter het stuur. Volgens het Openbaar Ministerie op het eiland blijkt dat uit videobeelden. Het ongeluk gebeurde met een terreinwagen op een strand. De vrouw was met haar vriend en een Nederlandse militair. Haar familie twijfelde over wie er reed. De burgemeester van New York gaat van president Trump eisen dat immigratiedienst ICE stopt met alle acties in de stad. Agenten van ICE zouden in staddeel de Bronx een man hebben neergeschoten. Volgens de burgemeester omsingelden ze hem en een kind van 5 in een auto. Het kind lijkt ongedeerd. En de zuurstofbrug in de Rotterdamse haven blijft ook vandaag nog deels afgesloten. Die zou vanmorgen weer open gaan voor verkeer, maar er is een extra nacht nodig voor werkzaamheden. Er worden aanpassingen gedaan aan de A15, zodat verkeer de verzwakte brug ernaast makkelijker kan mijden. Morgen moet de brug wel weer helemaal open gaan. En dan nog het weer. In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: lekker Zeeuwse bolus van me. Het is weer happy.
1: Oh, mooi. Mooi.
0: Friday.
1: Lekker, Robin.
2: Hey, Lucky. Goedemorgen. Happy Friday. En wat ga je doen voor het weekend? Ga je voetballen?
3: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Ja, ik zou het willen roepen, Happy Friday, maar je hoort het aan mijn stem. Het lijkt wel alsof ik net van de afterparty van de televisiering kom gerold, joh. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar de afgelopen 2 dagen heeft mijn stem alvast weekend genomen. Dus het moet echt deze dag een beetje van jou komen. Wilma, goedemorgen.
4: Hey, Lucky. Ik zeg goedemorgen, jongen.
1: Ja, goedemorgen.
4: Hey, het is weer vrijdag.
1: Ja.
4: En als het vrijdag is, dan is het happy, happy, happy Friday!
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
4: Hey, biecht eens even op. Heb je nog wat leuke dingen op de planning staan voor het weekend? Nou, succes, jongen!
1: Dankjewel, dankjewel. Ja, ik heb zeker wat leuke dingen op de planning staan voor komend weekend. Ik ga vanavond naar een concert van Simple Plan. Simple Plan zou je kunnen kennen van Summer Paradise. Hey!

of Your Love Is A Lie. Dus daar ga ik vanavond heen met twee vrienden. Echt even een trip down memory lane. Morgen heb ik nog een wijnproeverij met mijn familie. Dat is leuk, gezellig gaan met het hele gezin ergens lekker eten en een beetje wijnproeven. En zondag natuurlijk voetballen bij VV Voorwaarts, zondag 3. En dan hoop ik maandag hier terug te komen en weer een beetje goed bij stem te zijn. Dat wordt mijn weekend.

0: Robin Schulz, Q Music, Young Right Now. Er komt een heel lief appje binnen van Freddy.
1: Morgen, Lucky. Hey, fijne vrijdag, hè, Goza. En doe een beetje rustig aan met je stemmetje, hè. Fijne vrijdag.
0: Komt goed. Komt goed, Freddy. Ik ga erop letten en ik ga je zo meteen dan niet zelf vertellen hoe jij 2.500 euro kan winnen. Maar dat ga ik je gewoon laten horen. Hoe kan jij 2.500 euro winnen later deze ochtend? Komt er nog een appje binnen van Danny?
2: Lukje, als ik jou zo hoor en ik hoor jouw stem, dan doe jij straks van het weekend helemaal niks. Want jij bent uitgeschakeld straks. Oh ja, happy Friday!

0: Agda en Munnik, Q Music, niet of nooit geweest. Rinse, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Even een kopje thee met honing. En ik zeg, happy Friday.
0: Nou, dat is precies wat ik hier voor me heb. Iedere ochtend maak jij kans op 2.500 euro bij Q Music. Je krijgt van ons vier woorden en daarbij willen we jouw vier eerste associaties. Heb je nou de vierzelfde associaties als Bram, dan win jij 2.500 euro. Even een klein voorbeeldje. Lisette, die speelt samen met Bram en ze krijgen de volgende vier woorden. Positief, knippen, paprika en vleugel. Zou jij vier op een rij hebben gehad met Bram?
2: Hallo. Bram, het eerste woord is positief. Negatief. Knippen. Plakken.
3: Oh. Hè?
2: Die zag ik niet aankomen.
3: Knippen, plakken.
2: Knippen, plakken.
3: Wat is het dan? Wat heb je met knippen?
2: Lisette?
4: Ja, ik had schaar.
2: Schaar?
3: Ja.
2: Knippen. Doe je natuurlijk met een schaar.
3: Hè?
2: Jammer.
3: Ik dacht echt, dit plakken. Jammer.
2: Wat had je gezegd bij paprika?
3: Rood.
2: Had goed geweest. En vleugel?
3: Piano.
2: Oh, oké. Okay. Nee. Daar zei Lisette dan weer vliegen.
3: Ja,
2: twee van de vier, dat is niet genoeg.
0: Dat is inderdaad niet genoeg. Het moeten er vier op een rij zijn. En dan ben jij 2.500 euro later deze ochtend om half.

Er zijn nu al veel mensen in de FNQ Music die zich afvragen of Bram Krikke er deze ochtend wel is. Waarom iedereen zich dat afvraagt, hoor je zo meteen na 6 uur. Let's go.

0: waard 29.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
0: Goedemorgen, 1 over 6, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
3: Ja, goedemorgen. De reality-spelshow De Bondgenoten heeft de gouden televisiering gewonnen.
4: Maar er kan er maar één de winnaar zijn. De Bondgenoten!
3: Ja, presentator van het programma Jan Versteeg is erg trots.
5: Oh, wat een avond, hè. Ik wil een aantal mensen, ik wil beginnen bij de mensen thuis. De kijkers, dank. Dank voor het in jullie hart sluiten van De Bondgenoten. Want zo kijken elke dag en het stemmen, want zonder jullie hadden we deze niet.
3: Ja, hij won zelf ook nog een prijs, de ring voor beste presentator. En er werd ook nog een oeuvreprijs uitgereikt. Die was voor oud-televisieproducent Jo van den Ende.
6: Dit vind ik een hele grote eer, dat ik dit krijg. Ik vind het echt fantastisch. Televisie is het mooiste vak van de wereld. Koester het en ik mis het enorm. Ik vind het prachtig.
3: Nou, hij kreeg ook een minutenlange staande ovatie. Ander nieuws, er was gisteravond brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam. Vuur woedde in een kruipruimte van de parkeergarage. Alle mensen die in dat stadion waren moesten eruit. De brand is inmiddels geblust. Dan is er weer nieuws over een executie in Amerika. Binnenkort wordt een executie van een oud-psychiater van het Amerikaanse leger misschien live uitgezonden. Het gaat om een man die in 2009 13 militairen doodschoot. Het zou de eerste openbare executie in Amerika sinds de Tweede Wereldoorlog zijn. En een heldendaad in Duitsland. Er heeft in Berlijn een man een meisje van 6 opgevangen dat uit het raam was gevallen. Het meisje viel van zo'n 10 meter naar beneden. En de man zag het kind al bij dat raam staan, ging er voor de zekerheid onder staan. De ouders waren niet thuis, die waren boodschappen doen. Het weer nog van Buienradar. Een grijze en natte dag voor de graadje of 16.
2: Luc van de redactie.
0: Waar oh waar is Bram Krikketoch? Is hij hier in de studio van Q Music of zit hij nog in München?

0: Olivia Dean en Man I Need, Q Music. Een hele goede morgen. Het is Luc van de redactie hier. De ochtend die is al begonnen op Q Music. Ik zou zeggen Happy Friday. Maar zelf kan ik het deze ochtend niet echt uit volle borsten meeroepen. Dus Terrence,
1: Happy Friday!
0: En zo is het, Happy Friday. Dat betekent dat je Bram samen met Mattie hoort deze ochtend. Maar is Bram wel op tijd bij de studio van Q Music? Want hij kon niet bij de uitreiking van de Televisie Awards zijn gisteravond, omdat hij weg moest.
2: Hey Mattie! Ik ga meteen even ter zake, Bram.
3: Oh.
2: Ja, ik ben zo verbaasd. Ik heb jou geappt. Succes bij de televisiering.
3: Ja.
2: En jij stuurt mij terug. Dank je wel, maar ik ben er niet.
3: Nee, ik ben er niet. Ja,
2: maar het is wat het is.
3: Jammer.
2: maar wat moet je doen, Bram?
3: Nou, ja, kijk, ik zit nu nog lekker thuis, maar ik moet zo naar Duitsland. Dan heb ik een draaidag.
2: Maar wacht even. Een draaidag in Duitsland, Bram. Wat moet je daar dan doen? Wat moet je daar dan opnemen?
3: Ja, nee, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Dat zien jullie later allemaal. Maar daar kan ik nu niet over uitweiden.
0: Maar waar in Duitsland dan? Waar moet je heen dan?
3: Nou, het is wel echt richting München. Het is wel echt ver.
2: Richting München?
3: Ja, richting.
2: Maar ga je een Duitse krimi opnemen? Wat ga je doen daar dan?
3: Mat, je weet toch hoe dat gaat in de wereld. Als ik dat had kunnen zeggen, had ik het verteld. Maar dat kan ik nu niet vertellen.
2: Oké.
3: Maar goed, ik zit daar lekker te draaien. En helaas ben ik er dan niet bij vanavond.
2: Maar mag ik... Ja, Bram, ik ga ook eerlijk zijn. Kijk, jij hebt ook tegen mij gezegd... Ik vind het leuk dat ik genomineerd ben. Ik vind het een grote eer. Ik heb niet per se heel veel zin in die avond in Carré.
3: Nee, ik had inderdaad ook niet... Het komt er ook wel lekker uit, inderdaad. Ik had er ook niet heel veel zin in. Echt iets voor mij.
2: Dat je een draaidag hebt in München, bedoel je?
3: Ja, ja, maar dat stond al, hè. Ik wist natuurlijk niet dat ik genomineerd zou worden. Anders had ik zitten schuiven.
0: Het is echt 8 uur rijden, hè, München. Je moet wel echt vertrekken.
4: Ja, als
0: je...
3: het is richting München. Het is niet in München. Maar ik kan er niet te veel over zeggen.
2: Nee, precies. Oké.
0: Gelul.
2: Oké.
0: Gelul.
2: Maar Bram, wie zit daar dan vanavond? Is er dan vanavond een lege stoel?
3: Nee, ik heb wel een waardig vervanger. Dus Daan Boom, die zit op mijn plek. Dat was nog wel even een ding, want ja, hij zit natuurlijk ook in het seizoen van de mol. Hij was de mol. Dus we hebben eerst wel even aan een vertrouwensband gewerkt... voordat ik hem daar neerzet natuurlijk.
2: Maar hij zit op jouw stoel vanavond?
3: Ja, hij zit vanavond op mijn stoel en hij neemt de honneurs waar.
2: Oké, en als hij... Maar goed, als jij dan wint, dan moet hij het podium op ook.
3: Ja. Dus dan zit ik lekker in München en dan zie ik op mijn telefoontje dat Daan Boom naar boven
4: voorloopt.
3: Bijna München.
0: Maar ben je dan morgen wel op tijd, want dat is 8 uur rijden, voor de ochtendshow?
3: Ja, uiteraard. Morgen ben ik er gewoon.
0: Okay. Maar vanavond zit je nog in München?
3: Vanavond zit ik in München, dus dat, ja.
2: Oké, ja, ik ben reuze benieuwd. Neemt Daan Robin ook mee, of niet?
3: Nee, die zit lekker thuis.
2: Ja, die zit lekker thuis. Oké, goed.
3: Die zit lekker bij mij op de... Die zit...
2: Die zit in ieder geval thuis.
3: Zit thuis. Ja, precies. En ik zit te draaien.
0: En nu is natuurlijk de grote vraag. Is Bram Krikke op tijd terug uit München voor de ochtendshow deze ochtend op Q?

0: The Backstreet Boys, Q Music, Quit Playing Games.
1: Ach, jongens.
0: Ja, ik weet het, jongens. Ik weet het, ik weet het.
1: Nee, maar uit pure medelijden.
0: Dankjewel.
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel. Wat heb je gedaan?
0: Helemaal niks. Dat is het meest frustrerende. Ik voel me kip lekker. Alleen de stem werkt niet mee. Ja. En ik vind het echt ongelooflijk irritant.
1: Ja, dit is natuurlijk ook voor onze luisteraars vrij taai. Iedereen die er nog is, goedemorgen.
0: Ja, alle drie. alle drie zijn ze er nog.
1: Ach, jongen toch.
2: Ja, het is wel een beetje onprofessioneel. Nee, maar er is toch wel een aanleiding?
0: Nee, nul.
2: Dit kan toch niet zomaar ineens? Wat heb je gedaan? Heb je gezongen? Heb je gezopen? Heb je
0: niks van alles. Was het maar.
1: Klein poliepje.
0: Nee, ik hoop het niet. Dat is helemaal vervelend.
2: Je hebt het ook vaak.
0: Ja, af en toe heb ik het.
2: Nee, echt veel.
0: Oh, zo nu en dan.
1: Ja. Maar wat is nu de beste remedie? Honing?
2: Ja, bubbelen.
0: Bubbelen. Ik zit de hele ochtend al aan de thee en honing hier.
1: Goed. Laat ons het maar even overnemen dan, Luc.
0: Dat lijkt me verstandig.
1: Deze ochtend, we gaan het natuurlijk nog heel even hebben over de televisiering. Wat ongelooflijk fijn, Bram, dat het gelukt is om vanuit de omgeving München hier op tijd te zijn voor de ochtendshow.
2: Dankjewel, ja, het was
1: ongelooflijk fijn. Het is ongelooflijk fijn. Verder ga je deze ochtend een appje horen van onze nieuwslezer Danny. Ja. Danny, jij hebt dat appje gestuurd naar Bram.
3: Ja.
1: En daarin valt de tekst hier met dat geld.
3: Dat klopt, ja.
1: En in welke context dat verstaan moet worden, dat gaan we later deze ochtend uit de doeken doen.
2: Maar het is wel woest, hoor. Je hoort echt een woedende Danny.
1: Maar je hoort een woedende nieuwslezer, een woedende Danny inderdaad.
0: Dat vind ik onprofessioneel.
1: Even muziek, lekker zeg.
0: Kondig jij hem even aan.
1: Hier is Somnieu.

0: Somjeu en Feels Part 2 op Q Music. De hele ochtend kan je natuurlijk al je appjes sturen. En dan is het leuk als die beginnen met...
1: Hey, Matty!
0: En dit komt er zo op een ochtend binnen.
2: Hey, Matty! Hoe is jouw dag vandaag?
3: Hey, Matty! Wij beheren al 20 jaar de allergezelligste voetbalkantine van heel Noordoostpolder.
4: Hey, Matty! Ik ben een keer staande gehouden omdat ik te hard reed. En net toen ze de boete uit wilden gaan schrijven, werden ze weggeroepen voor een noodgeval.
5: Hey Matty, draai eens even een paar lekkere nummers voor in die fucking zwielers hier zo. Dankjewel.
0: Yo. Ik wil ook even wat vragen.
6: Ja.
0: Hey Matty.
6: Ja.
0: Wil je alsjeblieft een stokje van me overnemen?
7: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
11: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
13: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
14: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
15: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
16: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
15: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
14: Ja, bij je Dreamland

0: Maatwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
12: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
14: Hands van voordeel.
13: Aldi.
15: Later en altijd.
16: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
18: Alleen nog dit weekend 2 merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
19: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: Alleen nog dit weekend 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
20: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
21: Daardoor word ik snel geholpen.
20: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
22: Goedemorgen, 6:30. Dit is je music met verkeersinformatie van Flitsmeister. Een opvallende vertraging A15 Ridderkerk Oostvoorne tussen de havens 5500, 5700 en de Merwedebrug en de havens 6200, 7000. Daar staat een defect voertuig op de rijbaan. Zorgt voor een file van 4 kilometer en 25 minuten vertraging.

0: Jij had een eerste date op een plek.
1: En wij zijn in bad gaan zitten en verdwenen onder het sop. En daar hebben wij elkaar leren kennen. Daar zijn we kennis gaan maken.
0: Nee. Nou ja, zeg. Jillian, gewoon. Jullie gaan naar mij. Ja!
2: Padel is een sport voor mensen die niet kunnen tennissen en te lui zijn voor squash.
0: Wat?
3: Ja, het is een beetje hoe je er naar kijkt, hè? Maar in principe klopt het wel. Ja, ja.
0: Een blik witte monster met twee shotjes espresso erin. Glas er bijna op. Hoi, mams.
4: Dat is niet gezond, hoor. Niet meer doen. En Luc ook niet.
1: Ja.
4: Ik kan beter in bad gaan zitten.
0: Vrijdag de 9e van oktober. Goedemorgen, Bram.
5: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Danny Vos.
6: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
7: Goedemorgen.
0: En happy Friday. Happy Friday. We beginnen meteen met een berichtje voor jou, Bram. Dat is een berichtje van Chris.
8: Ik vraag hem af, hè. Hoe was het in de buurt van München?
0: Ja, hoe was het in de buurt van München? Gisteren sprak ik met jou, Bram. Toen zei je, ja, ik kan donderdagavond niet bij de uitreiking van de Gouden Televisiering zijn.
5: Nee.
0: Want ik heb een opname in München. Nou, daar werden wat vraagtekens achter gezet, door ons vooral.
5: Ja, heel flauw. Heel flauw werd dat gedaan. Ja, jongens, ik moest gewoon werken. Ik had een draaidag in Duitsland. Dus ik kon niet bij het televisiergala zijn.
0: Nee.
5: Maar ik ben, gelukkig wel op tijd nu weer hier.
0: Wat fijn. En als je je afvraagt, wat heeft Bram dan in Duitsland gedaan? In de buurt van München?
5: Daar kan ik niks over zeggen. Nee, daar kan ik niks over zeggen. Maar je weet, je doet net alsof dat heel raar is in het wereldje. Je weet hoe dat gaat, maar daar kan ik niks over zeggen.
0: Natuurlijk.
5: Maar terwijl we dat daar gisteren over hadden, krijg ik op een gegeven moment een pushbericht. Een pushmelding.
0: Ja.
5: En dat luidt als volgt. AD Show. Bram Krikke heeft ondanks nominatie totaal geen zin in televisiering gala en verzint smoes om afwezig te zijn.
0: Ja, dat is zo verkeerd geïnterpreteerd bij het AD. Want jij hebt duidelijk je verhaal gedaan op de radio.
5: En dat wordt dan zo in twijfel getrokken.
0: Ongelooflijk. Helemaal platgeslagen alsof jij je leugens vertelt.
5: Ja, dat is natuurlijk niet.
0: Maar goed, hoe was het op de bar? Ik bedoel, in München. Goede opnames gehad?
5: Goede opnames gehad, was wel veel regen. Een beetje koud. Ja, München.
0: Ja, precies. ondertussen gisteravond in Carré gebeurde er dit.
9: We laten jullie niet langer in spanning. We gaan de envelop openmaken.
10: Bram is aan het werk. Dus precies. Daarom is zijn vriend Daan Boom hier.
5: Precies.
10: Daan en Frank.
5: Ja.
10: Daar gaan we.
9: En de winnaar van de televisiering Talent is... Daan!
0: Ja, Daan heeft gewonnen.
5: Ja, geweldig.
0: Echt wel leuk, toch?
5: Echt heel erg leuk. Ja. Ik was ook voor Daan.
0: En
5: had ook een hele mooie speech nog.
0: Ja,
5: dat vond ik zeker. Echt mooi.
0: Ja, die hebben we dan niet. Ik moet wel heel erg lachen om de reactie die hij later gaf bij RTL Boulevard. Hij had toen die award in zijn handen.
11: Wat een ding, hè? De tering. Dat weegt ook, hoor. Er is budget, hoor. Hey.
0: Ja, wat een heerlijke vent, toch? Oh, trouwens, en Peter Pannenkoek had voor jou nog een soort salvende woorden, Bram.
12: Gefeliciteerd, Daan Halvering. En Bram Krikke, kop op, over 6 jaar is er weer een kans.
0: Ja, hij refereert ermee naar het feit dat jij 6 jaar geleden ook genomineerd was.
5: Ja, als talent, dus blijkbaar verjaart dat niet. Inderdaad, over 6 jaar zit ik... Dan heb ik ook toevallig wel een draaidag in München.
0: Ja, maar... precies, die zie je nu al staan. Ja, ja, dat snap ik. Ja. Dit is Turkey Music. Over 10 minuten hebben wij iets bijzonders. Dat heeft te maken met het geluid. Wij gaan namelijk voor het eerst een audiotour doen door het huis van de foute antwoorden. Er staat ergens een huis in Nederland van het geluid. En daarop, ja, daar gebeuren eigenlijk alleen de foute antwoorden.
5: Ja, in iedere kamer wel weer iets.
0: Precies, we gaan je zo...

0: Let Your Music Talk To You. Het geluid is waard 29.000 euro. Wij gaan iets unieks doen. We gaan je meenemen op een audiotour door het huis van de foute antwoorden. We hebben een, even een denkbeeldig huis gemaakt met alle foute antwoorden die je daar kan doen. Er zijn namelijk al heel veel foute antwoorden gegeven. En stel je even voor dat je ze in één huis zet. Dus in de verschillende woonkamers, schuurtjes. Gewoon een normaal eensgezinswoning. Wat kun je daar dan allemaal doen? Bram, zijn we er klaar voor om onze luisteraars rond te leiden in het huis van de foute antwoorden?
1: Zeker, dus alles wat wij daar aantreffen is dus fout.
0: Dat is allemaal fout.
1: Oké. Okay.
0: Daar gaan we. We beginnen in de woonkamer.
1: Ach, weer zo'n visgraat.
0: Zo.
1: Oh, weer zo'n visgraat vroeger. Ja,
0: zwarte deuren.
1: Ja. Nou, ik zie hier bijvoorbeeld, je kan onder andere een videoband in een videorecorder stoppen.
0: Even kijken, je kunt hier ook de grote wijzers van een klok vooruit tikken. Dat is dus niet goed, maar dat kun je hier wel doen.
1: Ja, of de playknop indrukken van een platenspeler. Zo is het ook niet, maar je kan het wel doen.
0: Wil je door naar de keuken?
1: Ja, dat is goed. Ach, weer zo'n Japan, die keuken. Dat is ook helemaal hip, hè, nu.
0: Wel een mooie afzuigkap.
1: Ja. Nou, je kan er bijvoorbeeld een mes steken in een
0: Wat zeg je?
1: Messenslijper.
0: Je kan hier huishoudfolie afsnijden uit een foliedispenser.
1: Je kan hier ook een dadel ontpitten met een ontpitter.
0: Wat zijn ze aan het koken eigenlijk?
1: Nou,
0: zie je dat?
1: Ja, wat is het?
0: Ja, stamppotje denk ik.
1: Ik denk het ook.
0: Je kunt hier een bierflesje openen met een bieropener. Maar dat is dus allemaal niet goed.
1: Nou, ik heb die Japan die keuken wel gezien. We gaan lekker naar de badkamer.
0: Ja, wat kun je hier doen? Nou, je kunt de badkamerdeur op slot draaien, maar dat is dus niet goed.
1: Nee, of het kapje van een wegwerpscheermesje halen. Ja, dat is dus ook niet goed.
0: Je kunt hier ook een opzetkammetje vastklikken op een scheerapparaat, maar dat is dus niet het geluid.
1: Nee, er staan hier nog veel meer dingen, maar laten we gewoon lekker naar buiten gaan, naar het schuurtje.
0: Je kunt hier een schuifslot sluiten van een tuinpoort. Mooi tuintje trouwens, maar het is niet goed.
1: Ja, of een opzetstukje van een tuinslang op de kraan klikken is het ook niet.
0: Je kunt hier de sleutel uit een fietsslot trekken. En dat is het dus ook niet. Nou, dit is dus het huis van de foute antwoorden.
1: Ja, als jij hier nog eventjes in die tuin blijft, Matt, dan ga ik zelf nog even snel naar de wapenkamer.
0: Wapenkamer?
1: Ja, er is hier ook een wapenkamer.
0: Nee, die heb ik nog niet gezien.
1: Nee, maar ik wel.
0: Ga jij in je eentje?
1: Die zit beneden. Ja, ik ga in mijn eentje. Kijk, dit is een collectie. Nou ja, wat het bijvoorbeeld dan niet is, is het waterreservoir terugplaatsen van een waterpistool of nou, een Nerf gun herladen. Maar hier bijvoorbeeld het grovere werk. Een kermisgeweer doorladen is het dan ook niet. Of een kogelgeweer laden. En ik zie hier ook nog een hele mooie knikloopbux die je dan kan knikken. Dat is het geluid ook niet. Maar ja, ik zie hier ook nog een M1 Garand staan. Maar die heeft niemand nog ingezonden. Dus die heeft nog geen bestemming.
0: Wauw, indrukwekkend. Zijn we klaar met het huis rond zo?
1: Ik zou zeggen, sluit hem lekker af.
0: Wat is het geluid? Denk je het te weten? Meld je aan in de Q-Music app. En zometeen om 8 uur de tweede hint voor het geluid van Q-Music. Het is nu waard 29.000 euro.

0: Electro Becky Music en Ordinary. Ja, en daarvoor kreeg je dus een tour door het huis van de foute antwoorden van het geluid. Gisteren overigens, over huizen gesproken, kregen wij als een soort van bijvangst ook even een kijkje in jouw huis, Bram. Want ja, ik sprak jou gisterochtend hier in de uitzending en toevalligerwijs werd er op dat moment iets geleverd voor jouw tuin.
1: Oh, trouwens, ondertussen worden de tegels even geleverd. Ik denk dat ik even een krabbeltje moet doen,
0: Max. Oh, oké, neem je tijd.
1: Wacht even, hoor. Wacht ik even. Een krabbel... Sorry, hallo.
2: Mag ik uw naam erin zetten?
1: Ja, dat is Bram Krikke. Zo. Ja, ondertussen ben ik op de radio. Thank you, music. Wilt u nog de groeten doen aan iemand?
2: Nee, dank je.
1: Nee? Oké.
2: Okay. Een krabbeltje maar bol aan, vind ik ook goed.
1: Ja?
2: Oh.
1: Zo.
2: Mooi.
1: Hey, super. Ja, dank u wel. Ja. Fijne dag. Doeg.
0: Nieuwe tegeltjes in de tuin.
3: Ja, nieuwe tegels. Het terras wordt eventjes nieuw aangeveegd en gelegd. Het wordt hartstikke mooi.
0: Ga je die zelf leggen?
3: Nee, natuurlijk niet. Nee, dat kan ik toch allemaal niet.
0: Nee, ik vraag naar de bekende weg ook natuurlijk. Hé, wat heerlijk. Maar een beetje zo, omdat het winter wordt, dacht je, ik ga mijn terras opnieuw...
3: Nou, de plannen waren al eerder, alleen de tegels kwamen nu pas aan.
0: Ah,
3: en die kwamen ook wel onverwacht, hoor. Dus, maar goed, ze staan er nu, dus ik kan me nu lekker focussen op het terras. Heerlijk.
0: Hé, wat gebeurt er verder nog in Casa, die Krikke, in jouw huis? Zijn er nog dingen die we moeten weten, die spelen?
3: Nou, eigenlijk heb ik alles wel op orde. Of nou ja, als we toch die home tour nu doen... Dan moeten we eigenlijk nu eventjes naar de kelder lopen.
0: Oké.
3: Want in mijn kelder staat nu wel iets wat ik heb gekregen van mijn ouders. Een enorm ding met emotionele waarde ook.
0: Ja.
3: Maar ik vind het monsterlijk lelijk.
4: Heb je het gehoord?
5: Oh, is het waar? Is het waar?
4: Is het waar?
5: Ja, het is waar.
4: You're about to reach the glory. Only one step away.
5: Na 15 weken worden Shakira en Burna Boy eindelijk van de troon gestoten. Vanmiddag heeft de top 40 een nieuwe nummer 1. Maar wie heeft dan nu de grootste hit van Nederland te pakken? Dat hoor je vanmiddag vanaf 2 uur in een nieuwe Nederlandse top 40.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
7: Morgen.
6: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Autotaalglas is partner van de top 40.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.

0: en keukenspecialist.
1: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49. Op uitgekookt.nl.

0: ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
0: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
6: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
5: Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Is het zo geregeld.
6: Wow.
7: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Het is vandaag vrijdag visdag, tijdens de Week van Ons Eten. Heb jij vandaag ook vis op het menu? Met de hashtag vrijdag visdag ontdek je waar je vis vandaan komt tijdens de Week van Ons Eten.

0: is vandaag vrijdag visdag tijdens de week van ons eten.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
6: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
7: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
8: 29.000 euro.
7: Weet jij al wat het is?
9: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
8: Q. Goedemorgen, 1 over 7, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
10: Ja, goedemorgen. Wie heeft de televisiering gewonnen?
11: Maar er kan er maar één! De winnaar zijn.
10: Ja, dat zometeen. Eerst ander nieuws. Drugscrimineel Bolle Jos moet binnen een jaar zijn opgepakt. Dat wil het kabinet, schrijft de Telegraaf. Jos Leidekker, zoals Bolle Jos echt heet, zou in Sierra Leone zitten. Dat land wil hem niet uitleveren. Het kabinet wil nu onder meer dat Ghana, dat is een land in de buurt, gaat helpen hem toch op te pakken. Er was gisteravond brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het vuur woedde in een kruipruimte van de parkeergarage van het stadion. Alle mensen die in dat stadion waren moesten eruit. Brand is inmiddels geblust. Amerika helpt Oekraïne niet genoeg in de oorlog tegen Rusland. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. De oorlog duurt inmiddels meer dan 4 jaar. En Zelensky vindt het dan vooral niet kunnen dat Amerika wil bemiddelen in de oorlog, terwijl het ook wil samenwerken met Rusland. En de reality-spelshow De Bondgenoten heeft de gouden televisiering gewonnen.
11: Maar er kan er maar één! De winnaar zijn De Bondgenoten!
10: Gisteravond was de uitreiking. Er werd ook nog een oeuvreprijs uitgereikt. En die was voor oud-televisieproducent Joop van den Ende.
12: Dit vind ik een hele grote eer. Dat ik dit krijg. Ik vind het echt fantastisch. Televisie is het mooiste vak van de wereld. Koester het en ik mis het enorm. Ik vind het prachtig.
10: En Joop van den Ende kreeg een minutenlange staande ovatie. Het weer nog van Buienradar. Grijze, ook natte dag. Graadje of 16.
8: Verkeersinformatie van Flitsmeister. Eén opvallende vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Linnen en Maasbracht. Daar is de afrit afgesloten. Zorg voor een file van 3 kilometer en 25 minuten vertraging.
7: Music. Hey Mattie.
8: Met over een uurtje hint nummer 2 voor het geluid van Q Music. En eerst Marshmallow en Kane Brown.
13: New truck, big lift.

0: Marshmallow, Kane Brown, Becky Music en Miles on it. 6 over 7, vrijdag de 9e van oktober. Goedemorgen Bram.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen Danny Vos.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: En happy Friday. Yes.
1: Yeah.
0: Het is bijna weekend en dat is goed nieuws voor de stem van onze eigen Luc. Luc's stem die haalt net de finish van de week.
3: Luc, goedemorgen. Friday.
0: Ja, het gaat toch wel iets beter. Het gaat wel iets beter.
3: Maar ik moet mijn woorden sparen.
0: Ja, ja, het zegt veel, jongens. Want de laatste woorden die Luc nog kan geven met zijn stem, die wil hij besteden zometeen aan een kijktip. Nou, dat zegt wel iets over hoe goed je het vond. Ik zou zeggen, Luc, warm nog heel even je stem op met thee en honing. Dan krijgen we zometeen die kijktip van jou. Eerst even naar Kaza, die krikken. Bram, jij zei net, ik heb iets gekregen van mijn ouders. Het staat in de kelder. En ik vind het...
1: Nou, monsterlijk lelijk. Monsterlijk lelijk.
0: Wat ja,
1: het is verschrikkelijk. Kijk, mijn ouders die gaan verhuizen, die gaan wat kleiner wonen. Dus die gaan van een mooie gezinswoning nu naar een appartement.
0: Ja.
1: Dus ze zijn lekker aan het opruimen. Je krijgt al regelmatig appjes van... Hey, heb je nog dit nodig? Nog potjes, pannetjes? Nee hoor, mam. Ik heb eigenlijk alles al wel, dus maak je niet dik. Kom wel goed. Nou, zo gaat dat eigenlijk al weken. En dat gaat ook lekker. En op een gegeven moment werd de zolder aangepakt. En ja, de zolder staat eigenlijk vol met dingen die mijn vader verzamelt in de loop der jaren.
0: Oh, je hebt het niet van een vreemde dus.
1: Ik heb het niet van een vreemde. Nou, sommige dingen heb ik overgenomen, zoals de postzegels. Is toch leuk.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook dingen waarvan ik denk, nou, die hoef ik niet. Geef maar aan de kringloop. Nou, dat heeft hij ook gedaan. Maar er is dus één ding wat hij niet aan de kringloop wil geven. En dat is zijn levensproject.
0: Oh.
1: En zijn levensproject, dat is een, nou ja, een staande klok uit het jaar. Ja, wat zal het zijn? 1700, zoiets. Voel je lelijk, hij werkt niet. Het is een verschrikkelijk ding. Een sta in de weg.
0: Oké. Okay.
1: Maar die wil hij niet wegdoen, want hij wordt op een dag nog heel veel waard.
0: Daar is hij van overtuigd.
1: Ja, ja, ja, hij heeft hem nooit in het huis gezet. Hier heb je hem. Hij heeft hem nooit in het huis gezet, nee. Maar hij wordt ooit veel waard. Dus het is een soort piekbeweging, hè? Het is een golfbeweging.
0: En wat voor klok moet nou precies voor me zien dan?
1: Ja, echt zo'n ouderwetse, klassieke klok, weet je, die je bij grootmoeder ziet staan.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: En hij wil hem dus niet wegdoen, want klokken gaan in golfbewegingen, Mattie Valk. Je hebt hypes, je hebt trends. En nu is de trend eventjes laag.
0: Ja.
1: Niemand wil die klok hebben. Sterker nog, de kringloop haalt hem niet op.
0: Het is een soort bitcoin-koers.
1: Het is een soort bitcoin. Maar er komt een dag en dan is hij veel waard. Nou, dus op een gegeven moment werd gezegd, Bram, wil jij die klok hebben? Waarvan ik zei, nee, ik hoef dat lelijke ding niet. Dus geef hem weg, ja. Maar die wordt nog ooit veel waard.
0: We zitten gewoon even op een lage golf.
1: Juist.
0: Maar, juist.
1: Nou, ik dacht dat ik op die manier hem wel aardig had afgeketst, die klok. Dus op een gegeven moment kom ik nog de laatste spullen halen. En wat ligt daar tot mijn grote verbazing tussen de dozen die ik wel zou meenemen? Die godvergeten lelijke klok ligt daartussen. En nee, het was al te laat. En hij kan toch wel in jouw kelder. En joh, daar ga je later veel plezier aan hebben. Dus ik ben er gewoon ingeluisterd.
0: En nu staat hij beneden, in jouw kelder.
1: Ja, dus ik inderdaad met dat lelijke ding. Nou ja, ik laat hem aan Robin zien. Ja, die schrok zich dood. Zo lelijk is het. Ik denk, als die klok voor de poorten van de hel staat, wordt hij weggestuurd, wordt hij weggebracht naar de kringloop. En
0: nu zit jij ermee. Maar je bent een soort opslag geworden natuurlijk voor je ouders.
1: Ja.
0: Ja.
1: En mijn kelder is een opslag met eigenlijk afgekeurde dingen die ik van Robin niet in huis mag zetten. Maar nu staat er dus ook een ding in die ik zelf niet wil. Namelijk die oerlelijke, godvergeten klok.
0: Ja, Bram, dan is het toch wachten op de dag dat die veel waard wordt.
1: Nou, ik kijk nu even naar de koers. Hij is momenteel... Nee, het is nog steeds in de min.
0: De tijd zal het leren.
1: Ja, nee, als
0: de tijd zal het leren.
1: Mochten er mensen zijn die antieke, lelijke klokken sparen, meld je in de Q-app. Ik kom hem op de fiets brengen met een strik eromheen.
0: Nou, die staat er in ieder geval. Hey, even heel even checken hoe het is met het stemmetje van Luc. Luc, ben je er klaar voor om zo meteen jouw kijktip te geven?
3: Ja, zeker wel, zeker wel. Kom maar goed, kom maar goed. Het is een kijktip die gaan jullie allebei heel leuk vinden. Bram, ik weet, jij bent een voetballiefhebber.
1: Zeker.
3: Mattie, jij niet.
2: Nee.
3: Maar ik weet zeker dat jullie dit allebei fantastisch vinden.

0: Alarm schrijft deze week Suzanne en Freek bij Q-Music en Pijnstiller. Kijk, soms wordt er een cover gemaakt van een echte klassieker. En dan denk je, poeh, moet je dit nou wel doen? Want het is zo'n monument, het origineel. Moet je hier je vingers aan branden? Ik vind dat het Asscher wel gelukt is. Die heeft zometeen een cover gemaakt van Groente en Fruit. Ja, en dat is toch.
1: En brood.
0: En brood.
1: Zeker.
0: Ik moet eerlijk zeggen, dat is best wel goed gelukt.
1: Ja,
0: en dat hoor je zo meteen. Eerst even naar Luc. Luc, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het zijn de laatste zinnen die je Luc deze ochtend hoort zeggen, want zijn stem is eraan.
2: Ja.
0: Het heeft niet echt een reden, maar nee. Ja, het is gewoon op.
2: Het is gewoon klaar.
0: Je hebt alles gegeven.
2: Ja, de werkweek zit er bijna op.
0: Ja, jij wil je laatste woorden besteden aan een kijktip. Het is natuurlijk weekend, dus Nederland heeft de tijd. En je zei net, het is leuk voor Bram, want hij is voetballiefhebber. En voor mij ook, ik ben geen voetballiefhebber, maar we gaan er toch allebei van genieten.
2: Ja, het gaat over een verhaal van de grootste oplichter in de voetbalwereld van deze eeuw.
0: Oh.
2: En dit verhaal begint bij een voetbalpodcast waarin de 25-jarige Bernio Verhagen te gast is. En hij vertelt in die podcast over zijn voetbalcarrière bij een Moldavische club.
3: Hoe ging je eerste training?
4: Oh, fucked up. Ik train altijd met een t-shirt. Dus ik ging met een t-shirt naar buiten en dacht, nee, dit is niet te doen. Ben ik weer naar binnen gegaan.
3: Dat was te koud.
4: Maar veel te koud. Mist opgezet. Super koud. De eerste bal die ik kreeg, kon niet aannemen, was echt koud. Wat me opviel, warming-up was echt 3 kwartier bijna. Ik werd moe.
3: Dus je was wel moe voordat de training begon?
4: Warming-up duurde echt lang.
0: Ja. Hij heeft het hier over een carrière bij een Moldavische voetbalclub.
2: Ja, klopt. Deze podcast die richt zich op Nederlanders die in rare buitenlandse competities spelen en daar grote sterren worden.
0: Okay.
2: En je hoort hier meteen smoesjes. Ja, de warming-up, het was koud, ik kon de eerste bal niet goed aannemen, ik was meteen moe.
0: Ja.
2: Want deze Bernio is helemaal geen profvoetballer. Hij ligt constant de boel op in het buitenland. En dat doet hij niet 1 keer, dat doet hij 4 keer. Bernio Verhagen die heeft helemaal geen talent. Weinig voetbaltalent. Maar hij tekent in een half jaar tijd bij 4 verschillende profclubs. In Moldavië, in Zuid-Afrika, in Chili en in Denemarken. En elke keer trappen die clubs erin. Die zien online. Hij heeft een Wikipedia-pagina voor zichzelf aangemaakt. En hij heeft heel veel followers online. En hij post allemaal dingen met voetbal en weet ik wat.
0: Dus hij heeft online een soort omgeving voor zichzelf gecreëerd als een soort van bewijslast van kijk, ik ben wel degelijk een echte profvoetballer.
2: Ja, ja, en elke keer vertrekt hij weer bij die club nog voordat hij ook maar een minuut gespeeld heeft met smoesjes. Oh, geen ruzie met de coach. Racistische bejegingen in de kleedkamer.
0: Dus hij speelt geen wedstrijd?
2: Ik kreeg mijn geld niet. Nee, hij speelt geen wedstrijd. En dan komt hij dus aan in Denemarken. En in Denemarken duiken meerdere journalisten in. Denken, nou, dit is raar in een half jaar tijd. En dan komen er steeds meer verhalen naar boven over hoe hij de boel constant oplicht. En in het begin is dat nog leuk. Je hebt een soort van Robin Hood-achtige vibe. Grappig, een gozer zonder voetbaltalent gaat toch spelen bij voetbalclubs. Maar het wordt wel echt van kwaad tot erg, want hij wordt uiteindelijk ook opgepakt door de Deense politie voor geweldpleging.
0: Maar heel even, kan hij nou voetballen of niet?

0: 18 dat hij een aardig balletje kon trappen, gezien zijn cv. En daarom startte hij ook meteen in het eerste elftal. Maar toen dat tegenbleek te vallen, is hij vanzelf teruggezakt naar het tweede en vervolgens in de derde elftal terechtgekomen.
1: Hé, maar ik heb zoveel vragen.
2: Zo, wat een bizar verhaal is dit. Ja, maar ja. Is dit nou een podcast of wat is dit?
3: Dit verhaal is ooit begonnen met die ene podcastaflevering. Toen kreeg die maker van die podcast heel veel verhalen van: je moet deze gozer niet geloven. Hij heeft ook creditcardfraude gepleegd. Hij heeft mijn vriendin opgelicht. Ik zit nog achter hem aan. Deze gast ligt de hele boel bij elkaar. En toen is er dus besloten: oké, we gaan een documentaire van een maker door BN en Vara. Die hebben dat gemaakt. Die hebben zelfs deze week nog een rechtszaak gewonnen omdat ze het om het echt uit te mogen zenden. Daar had deze Bernio nog snel zich kwaad over gemaakt. Het staat nu online. Het zijn 3 afleveringen voor ongeveer 3 kwartier. Het is fantastisch. Het is echt smullen. Ook als je niet van voetbal houdt, is het gewoon fantastisch om te zien hoe die jongen de hele boel probeert op te lichten.
2: Ja. Wow. Zoals Catch Me If You Can.
1: Dat gevoel houdt er ook een beetje aan over. Die film, ja.
3: Zo. Ja, ja, dat. Maar dan wel iets minder lief, want hij doet, het is echt geen lievertje, deze gozer.
1: De docu heet?
3: De Spookvoetballer.

0: 29.000 euro. En Danny, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Nou, antwoord op de vraag: op welke maandenlange wachtlijst staan veel kinderen in ons land?
2: Ja, het is waar. You're about to reach the glory, only one step away. Na 15 weken worden Shakira en Burna Boy eindelijk van de troon gestoten. Vanmiddag heeft de top 40 een nieuwe nummer 1. Maar wie heeft dan nu de grootste hit van Nederland te pakken? Dat hoor je vanmiddag vanaf 2 uur in een nieuwe Nederlandse top 40.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Autotaalglas is partner van de top 40.
7: Begon jouw dag met ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Weer of geen weer? Het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel 150 euro korting op de nieuwe. Dat is mooi weer. Van Jumbo Golfweer.
10: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
9: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders.

0: Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Velsink-advies.
2: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
3: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies. Dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
1: Dat is een Velsink-advies.
4: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldsink.nl.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja, uit een broodje.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
12: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
13: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
14: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
16: Voor de makers. Praxis.
17: Het is vandaag vrijdag visdag tijdens de Week van Ons Eten. Heb jij vandaag ook vis op het menu? Met de hashtag Vrijdag Visdag ontdek je waar je vis vandaan komt tijdens de Week van Ons Eten.
18: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
17: Het is vandaag Vrijdag Visdag tijdens de Week van Ons Eten.
18: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: De jackpot van

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Goedemorgen, 3:30, Q-Music met verkeersinformatie van Flitsmeister. Twee opvallende vertragingen. A4, Den Haag-Rotterdam. Tussen Rijswijk en Den Hoorn is een ongeluk gebeurd. Het zorgt voor een file van 3 kilometer en een kwartier vertraging. En de A73, Nijmegen-Maasbracht. Tussen Linnen en Maasbracht, daar is de afrit afgesloten. Zorgt voor een file van 3 kilometer en 20 minuten vertraging. Het wordt vandaag een grijze en natte dag, een graad of 16. Danny heeft het laatste nieuws.
6: Nee, goedemorgen. Kinderen moeten nog altijd erg lang wachten voor ze kunnen beginnen met zwemles. Daar schrijft Trouw over. Gemiddelde wachttijd is 7 maanden. Komt onder meer nog door corona. Wachtlijsten die toen zijn ontstaan zijn nog steeds niet opgelost. Vooral kinderen in armere gezinnen moeten lang wachten. Want bij goedkopere zwemscholen zijn de wachtlijsten nog langer.
5: Ik vond zwemles echt verschrikkelijk. Ik vond dat zo niet leuk.
6: Oh?
5: Ja, ik was altijd toch bang. Ja,
7: als kind.
5: Ja. Ik weet niet hoe dat komt, maar dat diepe bad.
7: Ja.
5: En dan moest je 7 meter onder water zwemmen. Ik vond het gewoon helemaal niks. Ik vond het goed dat mijn ouders er natuurlijk erop hebben gezet.
6: Ja, zo verstandig, ja.
7: Maar dat we dan nu ook nog steeds een soort afterparty hebben van corona, dat is toch ook bizar?
5: Ja, dat is ook, alweer ook bizar, ja.
7: Zo lang geleden en nog steeds niet weggewerkt.
6: Nee, dat klopt inderdaad. Mm. Het is vandaag Paarse Vrijdag. Op scholen dragen leerlingen en docenten paarse kleding. Doen ze om te laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht geloof, huidskleur of geaardheid. Record aantal scholen doen dit jaar mee aan die dag, dik 3000. En volgens deze belangenorganisatie belangrijk, zeker omdat laatst uit onderzoek bleek dat homo-acceptatie onder jongeren daalt.
8: Het feit dat de acceptatie gedaald is, zoals blijkt uit het onderzoek, is natuurlijk verschrikkelijk en baart ons heel veel zorgen. Tegelijkertijd is het feit dat er dus nu zoveel scholen meedoen aan Paarse Vrijdag weer heel hoopgevend.
6: Dat was horen bij Hart van Nederland. En de televisiering is weer uitgereikt. Het reality-tv-programma De Bondgenoten won de belangrijkste prijs gisteravond, de Gouden Ring, voor het beste programma. Er werden natuurlijk een hele hoop andere prijzen uitgereikt. Britt Dekker bijvoorbeeld won de Jeugdring voor de YouTube-serie over paarden. Ja, en als je dan gewonnen hebt, dan moet je natuurlijk naar het podium komen. Moet je even speechen. Ze was alleen de tekst kwijt en dus riep ze maar wat.
9: Bedankt iedereen die gestemd heeft. Bedankt het hele team. Max, mijn man, mijn moeder die me gemaakt heeft. Nog heel veel meer mensen. Ik ben mijn speech vergeten. Ja!
5: Ja, man.
6: Er werd ook nog een oeuvreprijs uitgereikt. Die was voor oud-televisieproducent Joop van den Ende. En André van Duin sprak hem in een filmpje toe.
10: Nou, als een bulldozer ben je door de televisiewereld heen gegaan. Iedereen was blij met je. Ik ken je zo ontzettend goed. Dan kom je bij me. Nou, we hebben elkaar bijna dagelijks aan de telefoon. En we zien elkaar zeker 3 keer in de week. Je bent onmisbaar in mijn leven. En nou ja, ik hou van je. Ik
5: zie nog een appje binnenkomen van Katja van der Heijden. Die zegt, Bram, ik ben vroeg gaan slapen. Heb je die prijs nou gewonnen of niet? Ik zag het televisie gehaald. Ik ben na 15 seconden in slaap gevallen op de bank. Niet mijn ding, dus muntje. Of toch tussen aanhalingstekens je eigen bank. Ik snap hem wel.
7: Ik zat inderdaad. Ik had een draaidag in München. Dus draaidag ik kon helaas niet bij het gala aanwezig zijn. Dus ik zag op teletext dat Daan Alverink hem had gewonnen.
5: Ja, met heel veel felicitaties voor Daan over.
7: Echt, ja, en meer dan terecht. Had ook hele mooie woorden. Ik denk die ook helemaal in lijn staan met Paarse Vrijdag. Echt helemaal super.
5: Ja.
7: Ik heb het verder allemaal gemist. Volgens mij was André van Duin was er ook niet. Die zal ook wel een draaidag in München hebben gehad.
5: Ik heb hem niet tegengekomen.
7: Nee, ben ik niet in München tegengekomen.
6: Het ging natuurlijk nog wel even over jou toen Peter Pannenkoek die het allemaal presenteerde. Het had dus over die prijs, die Talent Award, waarvoor je genomineerd was.
11: Ik heb in het verleden deze prijs wel eens belachelijk gemaakt door de kust des doods te noemen. Maar dit jaar zijn er zowaar 2 charismatische mensen genomineerd en Bram Krikke.
5: Hey, Bram, je wil zo meteen een audio-appje op de radio laten horen. En dat audio-appje dat komt uit jouw persoonlijke WhatsApp.
7: Ja. En die kreeg ik van onze nieuwslezer, Danny Vos.
5: Hey. Oh.
7: Ja, en dat audio-appje dat eindigt dus zo.
12: Hier met dat geld.
5: Nog één keer.
12: Hier met dat geld.

0: Michael Jackson, Back in Music en Bad. Oké, Bram, jij wil een audio-appje laten horen uit jouw persoonlijke WhatsApp.
1: Dat klopt inderdaad. Ja, en dat is een berichtje van Danny Vos, onze nieuwslezer. Ja, Danny, wij spreken elkaar ook veel in de privésferen.
2: Ja.
1: Zijn goede vrienden geworden. Danny is de laatste weken druk bezig geweest met een verhuizing. Hij heeft een huis gekocht, hij woont in een huurwoning. Nou, eigenlijk zoals dat altijd gaat. En op een gegeven moment kreeg ik een audio-appje van Danny. Omtrent het schoonmaken en de borg van zijn huurwoning.
3: Nou, wat ik toch heb meegemaakt, jongens. Net was de overdracht naar de verhuurder. Ja, en die vond het dus op sommige plekken niet schoon genoeg. Terwijl Naomi's hele familie heeft 3 dagen lang met stoomreinigers alles helemaal schoongepoend. Dat huis is schoner dan het ooit was. En die verhuurder zegt dus, ja, ik weet niet of de hele borg terugkomt, want het is niet helemaal schoon. Oh! Zo
0: ja. Wat is dit nou voor verhaal?
2: Nou ja, ik zat wel vrij hoog in mijn emotie. Ja. Op dat moment. Het klopt wat Bram zegt. We zijn inderdaad verhuisd en de afspraak was, wij leveren het professioneel schoongemaakt op. Nou, deal hebben we gedaan. 3 dagen lang, zoals ik net vertelde, schoongemaakt. Mijn ouders, de ouders van mijn vriendin, tantes van mijn vriendin, ooms van mijn vriendin.
0: Echt een goede ploeg er even in gezet, ja, zeg maar.
2: Een enorme ploeg stond. Die zijn bezig geweest met apparaten die ik nog nooit had gezien. Stoomreinigers inderdaad. Na 3 dagen, het was gewoon echt prijswinnend schoon.
0: Ja. Ja.
2: Het was echt, het blonk.
1: Je kon van de vloer eten.
2: Ja, oprecht. Uiteindelijk was dus het verhaal, ja, het is niet zeker bij de oplevering, dus dat de borg helemaal terugkomt. Want ja, een vensterbankje en een raampje, ja, die zijn niet helemaal schoon. Nou, en daar schrok ik toch wel zo van dat ik inderdaad dit appje daarna onder meer naar Bram stuurde.
0: Hey, en de borg is vaak volgens mij 1 keer de huurprijs per maand.
2: Ja, dus het ging om een bedrag, mag je best weten, van €1250.
0: Wow. Dat
2: is wel wat geld.
1: En die willen ze dan inhouden omdat het vensterbankje niet heeft.
2: Nou ja, een deel wilden ze dan. Wisten ze nog niet zeker of dat er terug zou komen. Ja, dat is natuurlijk
1: best wel. Het is toch misdadig? Dat is juist irritant, maar het is toch ook gewoon misdadig? Ja. Mag dat überhaupt? Mag je borg inhouden als het niet schoon genoeg is?
0: Nee, als je van tevoren de afspraak maakt. Want inderdaad, als je gezegd hebt, Danny, je bent van tevoren overeengekomen met het moet professioneel schoon zijn.
2: Ja.
0: En zij beoordelen dat als niet zijn. Ja, maar dat is ook een beetje een raar verhaal. Want je is natuurlijk onwijs grijs. Het is super subjectief, toch?
2: Het is heel erg grijs gebied en er zijn wel hele strenge regels over. Je mag inderdaad niet zomaar een borg inhouden. Dat kan niet zomaar.
1: Nee, nou, maar Danny, ik zou oprecht, als jij die borg niet terugkrijgt, dan zou ik gewoon met terugwerkende krachten dat huis helemaal onder zitten bouten. Dat je gewoon dat huis even binnendringt en er even een bolus laat op de woonkamer.
2: Dat kan toch niet?
1: Als de borg toch niet terugkomt, dan maar vies.
0: Wat hadden ze nou precies, wat beoordeelden ze als niet schoon genoeg? Wat hebben ze dan aangetroffen daar waarvan zij dachten, dit is niet schoon genoeg?
2: Er lag wat stof op de vensterbank.
0: Dat was het.
2: Ja, en er was een raam niet gezeemd.
0: Ja, ik vind het echt. Dit vind ik inderdaad, Bram. Het is zo misdadig. Want ze hebben jouw geld. Dus ze hebben ook eigenlijk een soort buitensporig. Het zit tegen chantage aan, vind ik hoor.
1: Maar ben jij zo'n viezerik?
2: Nee, jij wat het ook lastig maakt. We hebben altijd een vrij goede band gehad met deze mensen.
0: Edwin, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, jij bent woningmakelaar.
4: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Wat vind je van het verhaal van Danny?
4: Ja, volgens mij klopt het van geen kant hoor.
0: En waarom niet?
4: Volgens mij is het zo, of tenminste, het is zo, kijk, Danny die krijgt eerst denk ik een voorinspectie, of niet? Dus die verhuurder die is bij Danny langsgekomen.
0: Mm-hmm.
4: En als het goed is, Danny, zeg ik dat goed?
2: Ja, dat klopt inderdaad. En die zei ook, mogelijk komt er een deel van de borg niet terug, de makelaar gaat er nog naar kijken, et cetera. Maar ja, ik schrok daar natuurlijk wel erg van.
4: Ja, maar als het goed is, heb jij voor jouw eindoplevering ook nog een voorinspectie gehad.
0: Klopt dat,
4: dus dan ga je eerst een rondje met de verhuurder door de woning toe. Van dan kan de verhuurder aangeven van dat moet schoon, die gaatjes moeten dicht.
2: Ja, dat klopt. Nou, zo'n voorinspectie niet. Dit was gewoon de oplevering. Maar jij zegt dus nu dat eigenlijk de voorinspectie was.
4: Ja, eigenlijk moet hij voor die eindoplevering nog een keer door de woning heen met jou. Van die gaatjes moeten dicht, die kleuren of die paarse muur moet weer dicht.
0: Ah, juist. Dat je nog een soort van tweede kans hebt.
4: Ja, precies. En dan bij de eindoplevering is het zo. Kijk, dan mag je kijken van oké, dat wat afgesproken is, is dat gegaan zoals we hadden afgesproken.
0: Ja, helder.
4: En
0: helder.
4: Is dat dan nog niet aan de orde, dan moet jij de gelegenheid krijgen om het dan alsnog
0: Snap
4: op te leveren zoals de afspraak was. Dus je krijgt een soort van tweede kans.
1: Ook een goede tip meteen voor iedereen die hiermee te maken krijgt. Regel dus eerst even zo'n voorinspectie.
0: Ja. Want, Edwin, dankjewel voor de tip. Danny, hoe is dit verhaal uiteindelijk verder gegaan?
2: Nou, dit is inderdaad een hele goede tip. Maar is bij ons dan niet meer nodig, want eindgoed al goed zou ik zeggen. We zijn er heel goed uitgekomen uiteindelijk. Door gewoon wat appjes heen en weer te sturen naar elkaar. Was een meningsverschilletje, maar ze heeft het geld overgemaakt. Zij zijn blij.
0: Oké, ze heeft eerst een beetje met de botte bel gehakt. En nu ben je er eens via een paar appjes ben je er dan alsnog uitgekomen.
2: Ja, zijn we er ook uitgekomen. Dus zo kan het ook inderdaad.
1: En wat voor toon hadden die appjes, Danny? Was dat een dreigende toon?
2: Het was vrij zakelijk.
0: Okay. Hallo Paulien.
5: Hallo.
0: Hallo. Je hebt hetzelfde meegemaakt.
5: Ja, ik heb het ook meegemaakt.
0: Vertel eens.
5: Nou, ik was huurder. En dan denk je, nou, ik heb het allemaal helemaal perfect schoon. En je zit te wachten dat je je huur van, wat was het toen, €500 terugkrijgt. En ze komen met 3 man binnen en ze zeggen, nou, wij vinden het niet schoon, maar jij krijgt je huur niet terug.
1: Wat een stelletje hufters. Dat is echt. Maar het is ook zo subjectief inderdaad. Want hoe kan je nou hier tegen weren? Dat kan niet.
0: En ben je eruit gekomen uiteindelijk, Paulien?
5: Nee, ik heb dat geld niet teruggekregen.
0: Nou ja, ik vind het echt belachelijk.
1: Nou ja, en heb je toen daarna nog een grote bolus in de woonkamer gelegd?
0: Gadverdamme.
1: Ja, dat is wel de truc. Als het niet schoon is, dan maken we het vies.
0: Ja, Bram, ik vind dat vrij ver gaan. Maar,
1: Nee. Zij vervelend, wij vervelend. Paulien, moeten we met terugwerkende kracht anders even lang?
0: Nee, dat hoeft niet.
5: Nou, dat was fantastisch. Maar het is op het moment dat je de sleutel in de hand hebt en je hoopt dat je dan een envelopje met €500 krijgt.
0: Ja.
5: En op dat moment zeggen ze van nee. Wij doen het niet, want wij vinden er wat van. Ja.
0: Ja. Nou ja, goed. Iets om op te letten dus als je momenteel in een huurwoning zit. Ja.
1: En dus een voorinspectie vraagt hij eventjes aan. Zet het zwart op wit.
0: Danny heeft zijn geld. Nou, jij nog. Het geluid is waard €29.000. Er

0: Jonas Blue, Back to Music. Edge of Desire.
1: Het geluid.
0: Het is tijd voor de tweede hint van Het Geluid, het spannendste radiospel van Nederland. Het is nog niet geraden. Ik heb hier een brief van de jury. Bram, vorige week zat je nog aan een ontbijttafeltje met een prachtige dame.
2: Ja, had ik een date.
0: Ja, dat was de eerste hint. Check je even op de site of in de app, mocht je dat gemist hebben. Ik heb hier de brief voor hint nummer 2. Beste Q-luisteraar, het geluid van Q-Music gaat richting een waarde van 30.000 euro. Er zijn inmiddels al 190 antwoorden gegeven op de radio, maar die waren allemaal fout. De jury vindt het daarom tijd voor een tweede hint die je hopelijk gaat helpen om dichter bij het antwoord te komen. Bram.
2: Hé, wat nou weer?
0: Ga uit de studio en loop naar de bandjesruimte. Dat is hier een paar deurtjes verderop. Daar kunnen bands optreden. Daar is de tweede hint te vinden. Succes met het spannendste radiospel van Nederland. Met een vriendelijke groet, de jury van Het Geluid.
2: Nou, ik mag weer de hort op.
0: Ik ben benieuwd wat we aantreffen in de bandjesruimte.
3: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Goeie.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
7: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
6: Nu bij Spar. Onze roomboter-croissant, gemaakt volgens authentiek Frans recept. En elke dag vers gebakken. Dus even ontbijten, even sparren.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
12: Die wil ik en die wil ik en die wil ik
13: en... hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
12: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
11: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van 90 euro Lego... een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
14: Weer of geen weer... Het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in... en krijg tot wel 150 euro korting op de nieuwe. Dat is mooi weer. Van Jumbo Golfweer.
15: De grootste energieslurpers in huis?
16: Wat kost al die kleding nou echt?
15: Wat heb je nog aan zonnestroom?
17: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
14: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
18: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
18: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor 110 euro... tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
20: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
21: Daardoor word ik snel geholpen.
20: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
22: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen... bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar...
23: Kruidvat, sterk.
0: steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
23: Het is vandaag vrijdag visdag, tijdens de Week van Ons Eten. Heb jij vandaag ook vis op het menu? Met de hashtag vrijdag visdag ontdek je waar je vis vandaan komt tijdens de Week van Ons Eten.
24: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
23: Het is vandaag vrijdag visdag tijdens de Week van Ons Eten.
25: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
26: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
27: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
28: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
29: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
30: Een hele goede morgen.
31: Het geluid
30: is waard €29.000. Zometeen de tweede hint. De eerste hint vind je op qmusic.nl en in de Q-app. Laten we nog één keer luisteren, want dit is het geluid.
32: Weet jij al wat het is?
33: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
30: Q. Het is 7:58, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
34: Ja, goedemorgen. Kinderen moeten erg lang wachten voor ze kunnen beginnen met zwemles. Daar schrijft Trouw over. Gemiddelde wachttijd is 7 maanden. Dat komt onder meer door corona. Wachtlijsten die toen zijn ontstaan zijn nog steeds niet opgelost. Drugscrimineel Bolle Jos moet binnen een jaar zijn opgepakt, wil het kabinet, schrijft de Telegraaf. Jos Leidekker, zoals Bolle Jos echt heet, zou in Sierra Leone zitten. Het kabinet wil dan onder meer dat Ghana, een land in de buurt, gaat helpen hem toch op te pakken. Is er weer nieuws over een executie in Amerika? Binnenkort wordt een executie van een oud-psychiater van het Amerikaanse leger misschien live uitgezonden. Het gaat om een man die in 2009 13 militairen doodschoot. De oorlogsminister vertelt even waarom het wordt gestreamd.
35: People need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
34: Het zou de eerste openbare executie in Amerika sinds de Tweede Wereldoorlog zijn. En het woord vanmiddag: extra druk op de weg. Daarvoor waarschuwt de ANWB. Komt doordat in het noorden de herfstvakantie begint.
36: Nou, dat betekent vooral drukte op de wegen vanuit het noorden naar het zuiden. Dus dan moet je denken aan de wegen vanuit Utrecht naar Brabant en via Rotterdam naar Brabant.
34: En vandaag gaat het noorden dus met herfstvakantie. Volgende week is de rest van het land aan de beurs. Het weer nog van Buienradar. Grijze en ook natte dag. Graadje of 16.
30: Verkeersinformatie van Flitsmeister. 3 opvallende vertragingen. A12 Oberhausen-Arnhem tussen Ouddijk en Duiven. 6 kilometer, vertraging 20 minuten. De A67 Venlo-Eindhoven tussen Someren en Geldop. 9 kilometer, vertraging 35 minuten. En de laatste, de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht. Daar is de afrit afgesloten. Zorgt voor een file van 3 kilometer en een kwartier vertraging. Is heel even checken of Bram Krigge er klaar voor is. Bram, goedemorgen.
37: Ja, goedemorgen, hallo.
30: We hebben net de brief opengemaakt waarin de instructies staan voor de tweede hint van het geluid. Ja, hier staat: Bram, ga de studio uit en loop naar de bandjesruimte. Die bevindt zich naast de studio. Ja, daar kunnen logischerwijs bandjes optreden. Wat is de actuele stand van zaken daar?
37: Ik sta voor die bandjesruimte.
30: En de deur is nog dicht.
3: Die zit nog dicht, ja.
30: Oké, nou, zometeen gaat die open. Je kunt meekijken via Kijk Live en RTL 7. Overigens zei Bram achter de schermen, terwijl jij muziek op de radio hoorde, dit.
3: Wat een doodeng, die hints. Ik ga niet naakt, ik ga niet met mijn blote buiken over
30: Bram,
3: een...
30: Je ziet daar een brandende hoepel en een schans.
3: Ja, precies dat. Bram, je mag jezelf insmeren met groene zeep. En je mag over deze biljarttafel glijden.
4: Music.
5: Hey, Mattie.
30: Nou, misschien is het wel een van die dingen. Nogmaals, kijk live of RTL 7. Daar kun je het live gaan meemaken. Na Bluff, dit is Zoutelanden.

0: Backy Music en Zoute Londen. Acht over acht op vrijdag de 9e van oktober. Goedemorgen Bram.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen Danny Vos.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: En happy Friday. Yes, happy Friday. Nou, mocht je net de radio aanzetten, je valt met je neus in de boter.
4: Het geluid.
0: Het is tijd voor hint nummer 2 van het geluid. Bram, je staat op dit moment voor onze, ja, we noemen dat hier de bandjesruimte. Dat is een ruimte waar bands kunnen optreden, logischerwijs.
1: Ja.
0: En daar zegt de jury, kunnen wij de tweede hint vinden voor het geluid. Je staat op dit moment nog voor een dichte deur. Je kunt die bandjesruimte van buiten ook niet, ja, je kan niet naar binnen kijken, dus je weet niet wat je zo meteen gaat aantreffen.
1: Nee, ik ben toch altijd, ik hou altijd een beetje mijn hart vast.
0: Ja, dat snap ik.
1: Want je weet niet waar je in terecht komt. Ik moet toch ook altijd denken aan Luc die ineens naakt op een massagetafel ligt en zo. ik heb daar weinig zin in. Maar goed, we gaan het wel gewoon doen. Zal ik gewoon de bandjesruimte nu inlopen?
0: Ja, laten we dat doen. Je kunt meekijken via Kijklaar. En RTL 7. Bram gaat de deur open doen van de bandjesruimte.
1: Wat leuk, ik zie een mevrouw met een schort. En een, hoe heet het ook alweer? Een klei...
5: Een draaischijf.
1: Een draaischijf, ja. met een homp klei om potten te bakken. We gaan potten bakken, Mat. Dat vind ik wel leuk.
0: Wat gaan we doen? Gaan we potten
5: Zeker.
0: Bakken?
1: Mag ik...
5: Je hebt een schortje voor je, kom zitten.
1: Oh, wat goed.
5: Je stroopt je mouwen op, heerlijk. Ja?
1: Ja, zeker.
0: Hop. Oh, Bram, vergeet je trouwring niet af te doen, hè?
1: Die doe ik af, Mat.
0: Oh, oké, okay, heel goed.
1: Even, ben ik nog hoorbaar?
0: Ja, we horen je nog hartstikke goed.
1: Oké. Okay. Nou, gelukkig is het maatje lekker ruim.
0: Ja.
1: Ik heb het schort om en ik ga lekker zitten. Ja, ik ga gewoon lekker potten bakken.
0: Oh, wat ziet dat er gezellig uit daar.
5: Je mag je handen nat maken?
1: Ja, handjes nat.
5: Kijk, het moeilijkste...
1: Oh, ik ben Bram trouwens, ja, sorry.
5: Hoi.
1: Hallo,
5: Ellen.
1: Ja. Ik heb wel nu natte handen.
5: Ja, ik ook.
0: Het lijkt eigenlijk indirect weer op een date hoor, Bram, als jullie zo zien zitten.
1: Oh, ik hoor je nu weer. Ja, je valt weg.
0: Ah, dat geeft niks. We zien jou en we horen jou.
1: Goed, ik maak de handen nat.
5: Ja. Het bolletje is al gecentreerd. De bedoeling is dat jij een gat gaat maken en er een klein kommetje van gaat vormen.
1: Oké.
5: Okay. Er zit aan de rechterkant een pedaal. Daar mag je je voet op zetten.
1: Ja.
5: Gas.
1: En dan gaat de schijf draaien.
5: Zeker.
1: Ja,
5: dat
1: ja.
5: Is fijn.
1: Ik heb ooit wel eens een keer met Robin, met mijn vrouw, heb ik gepotten bakt. Oh. Dat was hartstikke leuk. Even kijken. Dan maken we een beetje tempo.
5: Ja. Heel hard. Ja.
1: Ga
5: ik een gat maken.
1: Dan ga ik een gat maken.
5: Ja. Netjes.
1: Hop.
5: Op tijd stoppen, anders heb je geen bodem meer.
1: Nee, maar dat lukt wel. Hop. Is
5: heel
1: dit goed?
5: Ja,
1: niet?
5: Fantastisch.
1: Oké. Okay.
5: Nu mag je hem nog een klein beetje wijder maken, die bodem.
1: Ja.
5: Misschien heb je nog een beetje water nodig.
1: Een beetje water erbij, ja.
0: Echt wel ergens op te lijken al.
1: En dan?
5: Vingers erin en dan trek je ze een klein beetje naar buiten.
1: Oh.
5: Ja, de schijf mag draaien. Ja, heel goed. Netjes.
1: Hop.
5: Hey,
1: dit gaat toch hartstikke goed?
5: Ja, joh. Kun je al bijna uit eten.
1: Nou, heerlijk.
5: En wat je nog mag doen is hier deze dikte een klein beetje dunner maken, optrekken.
0: Hey, oh ja, dan echt gaan zien dat Bram het vaker trekken. Gedaan heeft.
5: Ja, knijp je een klein beetje in de wand.
1: Oh,
5: niet te veel.
1: Jongens, dit gaat echt hartstikke goed, joh.
0: Oeh.
1: Nog iets hoger?
5: Een klein beetje kan wel.
1: Oeh. Ja, zo is het eigenlijk wel goed. Ah, jongens, dit gaat veel te goed.
0: Ja, dit is echt waanzinnig, Bram. Er staat gewoon minder dan 2 minuten. Er staat gewoon een prachtig potje daar.
1: Ja, jullie dachten natuurlijk, dit wordt lachen. Die Bram, die boerenlul, die kan er helemaal niks van. Nou moet je kijken, joh. Wat wil je?
0: Ja.
1: Wat wil je, Mat? Wil je een Chinese vaas? Wat wil je?
0: Ja, we hebben zoveel tijd over. Ik denk dat je verzoekjes kan gaan doen. Mocht je nog iets nodig hebben voor thuis, dan kan je Bram gewoon aan het werk zetten. Oké, dus dit is de tweede hint van het geluid. Bram is hier aan het potten bakken. Bram, moet je daar blijven zitten? Mag je stoppen?
1: Nou, ik ga nog wel even door.
0: Leuk, nu je er toch bent. Ja, bak nog even lekker door. Ondertussen nog een appje van Stefan dat binnenkomt.
6: Ik weet het antwoord al, dus bel mij maar gewoon. Dan is het al lang opgelost.
0: Stefan, zo werkt het dus precies niet. Je moet

0: Kijk, nu ben ik echt al lang op zoek naar mijn slapende talent. Maar Bram, jij hebt dat wel gevonden.
1: Nou, dat is toch fijn. Na 32 jaar ben ik erachter gekomen. Ik heb toch enigszins talent voor pottenbakken. Wat leuk.
0: Jij hebt net hint nummer 2 van het geluid uitgevoerd. Je hebt zitten pottenbakken. Nou, ik weet zeker dat de jury jou wat dit betreft echt onderschat heeft.
1: Dat weet ik wel zeker. Ik kwam daar binnen en los van dat ik daar een pottenbak set zag staan, er lag ook een zeil op de grond. Nou, geen grap. Ik denk van, als het 8 meter is, dan ben ik nog bescheiden. Want ze dachten natuurlijk, dat wordt lachen. Bram gaat potten bakken, dat zit hier in iedere voeg tot aan het plafond zit het straks. Nee!
0: Nee!
1: Zeg het, joh, wil je een tulpenvaas? Wil je een tulpenvaas? Ik klei dat zo voor jou, joh.
0: Maar ze hadden natuurlijk gehoopt dat jij eruit zou zien alsof je net een mudrace had gedaan.
1: Ja.
0: Met overal klei over je gezicht.
1: Precies.
0: Maar nee, hoor, helemaal niks. Nee. Stond gewoon binnen 2 minuten een prachtig potje. Waar is dat potje trouwens? Kunnen we dat deze ochtend nog even weggeven? Of kunnen we daar nog mee?
1: Het moet natuurlijk eerst afgebakken worden.
0: Afgebakken.
1: Moet het nog geschilderd worden? Dus dat doet nog wel even.
0: Oké, nou hier gaan we de komende weken, hoor ik al, lekker mee aan de slag.
1: Juist.
0: En dan op een mooie dag geven we dit weg, dit potje. Voor nu maak je dus kans op 29.000 euro. Meld je aan voor...

0: Lost Frequencies, Live It All. 4 op rij komt eraan. En Danny, wat horen we in het nieuws?
1: Nou, vuurwerk afsteken, dat mag natuurlijk niet meer. Toch gaan de vuurwerkwinkels gewoon open.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
2: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
8: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
9: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
11: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting.

0: op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Bij Ducardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Ducardi Juwelier. Gewoon schitterend.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Het is vandaag vrijdag visdag. Tijdens de Week van Ons Eten. Heb jij vandaag ook vis op het menu? Met de hashtag vrijdagvisdag ontdek je waar je vis vandaan komt tijdens de Week van Ons Eten.
10: De jackpot van

0: Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is vandaag vrijdag visdag tijdens de Week van Ons Eten.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Goedemorgen, 1 minuut voor 8:30. Dit is Q Music met verkeersinformatie van Flitsmeister. Eén opvallende vertraging, A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht. Daar is de afrit afgesloten. Zorgt voor een file van 3 kilometer en 20 minuten vertraging. We krijgen vandaag een grijze en natte herfstdag. Het wordt een graad of 16. Danny heeft het laatste nieuws.
6: Ja, goedemorgen. Vuurwerkwinkels gaan dit jaar gewoon open. Ook al is er een landelijk vuurwerkverbod, schrijft het AD. Minstware vuurwerk is wel toegestaan. En ondernemers proberen te overleven door creatief te zijn. Er worden dus sterretjes, kleine sierfonteinen en vuurschalen verkocht bij die vuurwerkwinkels. Maar ook zijn er confettikanonnen te koop. En overwegen steeds meer vuurwerkwinkels ook oliebollen te gaan verkopen.
5: En dan verkoop je toch eigenlijk gewoon het assortiment van de HEMA. Met alle respect. Ja, het is vreselijk natuurlijk voor die vuurwerkhandelaren. Want die zien in één keer heel hun handeltje verdampen. Ja. Van het een op het andere jaar. Maar ja, waarom zou je nu hiervoor naar een vuurwerkwinkel gaan dan?
7: Ja, een confetti-kanon.
5: Ja. Ja,
7: nee. Maar ik ben dus ook heel erg benieuwd hoe deze jaarwisseling gaat zijn. Gaan we echt verschil merken?
5: Nou, in het oosten sowieso niet,
7: nee. Denk
5: ik.
7: Nee.
5: En bovendien, het is toch heel moeilijk handhaven in de grote steden ook.
7: Ja, tuurlijk.
5: Bedoel, het is kijk, laten we wel zijn. Oud en nieuw is vreselijk voor politie en ambulances. Die kunnen namelijk niet op 16 plekken tegelijk zijn. En die politie, dat gaat toch niet?
7: Nee, maar het zal natuurlijk wel echt minder gaan worden. Want je hebt
5: mensen
7: die eventjes gewoon een paar onschuldige pijlen normaal kopen. Die kunnen daar dus nu alleen met een confettikanon aankomen.
5: Ben jij vuurwerkliefhebber?
7: Wel om te kijken, niet om af te steken.
5: Ah, ja.
6: Voor het eerst ooit wappert zondag de regenboogvlag aan het gebouw van de Tweede Kamer. Het is dan coming out day en meerdere politieke partijen willen daarom dat als steun die regenboogvlag daar gaat hangen. Er moest wel nog even over gestemd worden. SGP wilde het namelijk tegenhouden. Nou, gisteravond laat moesten Kamerleden ervoor terugkomen om er dus over te stemmen. Ja, dat was toch wel bijzonder, zeggen deze Kamerleden bij RTL.
8: Het is echt te gek geworden dat we daar allemaal voor terug worden geroepen.
9: Het was 100 meter van mijn huis in Deventer. Dat is ongeveer 150 kilometer. Dus ik ben 150 kilometer teruggereden.
6: Ja, uiteindelijk was er een meerderheid. Op scholen dragen leerlingen en docenten vandaag paarse kleding. Paarse vrijdag is het. Een record aantal scholen doen eraan mee. Dat doen ze om te laten zien dat iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht geloof, huidskleur of geaardheid. Ja, dan wordt er nog geraced dit weekend.
10: Ik ga gewoon zitten en ik doe mijn best.
11: We're underway and racing. And it's all the way to the line. And the line is a long way. Down that straight for George Russell.
10: Dat ik gewoon een auto heb die waarmee het kan.
11: Into the inside line, into the race lead for Max Verstappen.
6: Ja, er wordt geraced in Singapore. We zien het wel. Dat is wat Max Verstappen over die race zegt op de vraag of hij weer gaat winnen, net als afgelopen weekend.
10: Ik ga gewoon zitten en ik doe mijn best. En als de auto een beetje goed aanvoelt en competitief is, dan weet ik dat er altijd een kans is om te winnen. We moeten gewoon even afwachten. En
6: voor Max is het een extra bijzonder weekend. Hij rijdt zijn 250ste race in de Formule 1.
7: Ja, en dan zie ik jou al meteen weer verlekkerd kijken, Matt. Ja, die Max Verstappen die won natuurlijk afgelopen race.
5: Ja.
7: Is het lek boven? Kunnen we dat al zeggen?
5: Nou, het is wel zo dat als die Red Bull Emma op stoom komt vaak, dan is er geen houden meer aan. Net zoals vorig jaar eigenlijk. Nou moet ik wel zeggen, dit jaar, kijk, had vorig jaar echt de comeback ongelooflijk. Toen kon hij gewoon nog wereldkampioen worden op het laatst. Dat gaat dit jaar echt niet meer lukken, want Antonelli die ligt gewoon veel te veel punten voor. Kimi Antonelli wordt wereldkampioen, zoveel is wel duidelijk.
7: Oh,
5: ja, want
7: niet George Russell?
5: Nee, want die start ook deze race weer achteraan. Die heeft een gridstraf vanwege een motorwissel. Je wil dit jaar echt George Russell niet zijn. Die hele gifbeker moet leeg. Het is echt vreselijk. Vorige race ook weer. Toen kapte ze auto ermee in een van de laatste rondes. Kimi ligt 83 punten voor. Ja, dit wordt de jongste wereldkampioen ooit in de Formule 1. Dat is wel echt helemaal te gek. En ik zat vorig weekend te kijken, toen betrapte ik mezelf toch ook weer op dat, en ik weet niet hoe dat zit als je nu zit te luisteren, je bent Formule 1 liefhebber. Toen stonden Max Verstappen en Lewis Hamilton op de eerste startrij. En toen dacht ik toch, ja, eigenlijk sinds 2021 galmt alleen maar dat seizoen na bij mij. Iedere keer als die twee elkaar tegenkomen, en zelfs als start Max tweede en Hamilton op plek nummer 19, gaat mijn brein toch altijd aan, zouden die twee elkaar ergens deze race tegen kunnen komen? En zelfs als er niks gebeurt, dan is dat toch even spannend. Als de ene de ander inhaalt. Ah, daar zijn zoveel van mijn waardes gezet voor de Formule 1. Dat seizoen krijgen we ook nooit meer terug. Maar die twee gasten, die twee titanen, ook allebei zo'n eigen karakter die het dan opnemen in een Ferrari en een Red Bull. Ah, ik vind het magisch. Ja, ik vind het echt magisch, man.
7: Ik zie je helemaal opleven. Maar beschouw je dit dan als een beetje een verloren seizoen? Of vond je het alsnog heel erg?
5: Nee, het is wel echt wel een leuk seizoen. Want ik bedoel, zo'n Kimi, het is natuurlijk fantastisch, hè. Vorig jaar hadden we Lando Norris als wereldkampioen. Dit seizoen dan naar alle waarschijnlijkheid Kimi Antonelli. Het is wel heel leuk dat we een keer andere wereldkampioenen hebben dan Max Verstappen. En ik zou het ook echt fantastisch vinden als Max uiteindelijk weer in zijn Red Bull de weg terugvindt. Want moet je voorstellen dat je even met zo'n club waar je al vanaf race 1 bij bent, dat je even samen door een dal gaat en uiteindelijk, ondanks dat dat hele team is leeggetrokken, want iedereen is bij dat team weggekocht. Hè. Toen zij echt race op race wonnen, kwam iedereen met een zak geld en werd dat hele clubje werd leeggeplukt. Nou, als Max dan samen met Red Bull uiteindelijk, al is het volgend jaar, het jaar daarna, wereldkampioen wordt. Nou, ik heb echt al kippenvel als ik daar aan denk. Ja, dat zou ik zo vet. Dan ga je samen weer door zo'n strenge winter heen en uiteindelijk wordt het weer zon en win je toch. Ah, waanzinnig. Ik heb er heel veel zin in dit weekend. Ja,
7: het is aanstekelijk, dat enthousiasme. En laten we het hopen. Maar ik hoop vooral dat hij natuurlijk dit weekend gewoon weer wint.
5: Ja, nou, dat zit er misschien wel in.
7: Echt?
5: Ja, absoluut leuk. Zometeen, nieuwe ronde, 4 op een rij. Het is jouw kans om met Bram Krikke te 4 op een rij. Wil je meespelen, dan kun je nu bellen. Het is jouw kans op 2.500 euro en een straat staatsloten. Het nummer is 0909 9596.

0: David Guetta en Elva Veel bij Q-Music Forever Young. We gaan naar 4 op een rij en dat gaan we doen met Melissa. Hallo Melissa.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij bent trouwambtenaar Melissa. En klopt. Jij hebt vandaag een verdiepingsgesprek met een van de bruidsparen.
1: Ja, die trouwen op 27 februari 2027. Dus je hebt een hele mooie datum uitgekozen.
2: Kijk, maar dan heb je nog wel even aanlooptijd. Maar wat ongelooflijk leuk dat je dat doet. En wat een verantwoordelijkheid ook.
1: Klopt. Ja, dat klopt. Ja, ja. Jij bent er verantwoordelijk voor om hun ceremonie... een van de meest bijzondere momenten van de dag onvergetelijk te maken. Zo kun je wel zeggen, ja.
0: Precies. Hey, en is het wel eens vreselijk misgegaan, Melissa? Verkeerde naam genoemd, verkeerde leeftijd... Dat soort zaken.
1: Wauw. Nee, gelukkig niet.
0: Nee, je verstaat je vak gewoon heel goed. Ja,
1: Hey,
0: en wat is dan, zeg maar, want dan heb je zo'n verdiepingsgesprek. Waar vraag je sowieso naar? Wat altijd lekker is om te vertellen tijdens die ceremonie?
1: Ja, toch de eerste ontmoeting. Want het is leuk dat ze van tevoren die vragenlijsten invullen. Zelf moeten aangeven hoe ze die eerste ontmoeting dus hebben ervaren.
0: Ja.
1: En dan ga je daar tijdens een verdiepingsgesprek ook weer naar vragen. Dus dan ga je linkjes leggen, gebruiken ze dezelfde woorden. En dan is het gewoon heel erg leuk om het verschil in belevingswereld naast elkaar te kunnen leggen.
0: Dus, ja, precies. Leuk,
1: eerste ontmoeting, aanzoek, ja.
0: Ja, ik zou dan moeten antwoorden... ik heb Kiki ontmoet hier bij de radio... want ze werkte bij dit programma. Bram, wat zou jij moeten antwoorden? Waar was jullie eerste ontmoeting?
2: Ja, in Beeldhoven, station Beeldhoven.
0: Oh, prachtig zeg.
2: Prachtig.
0: Wat romantisch. Je hebt haar opgehaald van de trein daar.
2: Ja, dat klopt, inderdaad. Zo is het dan begonnen.
0: Ja,
2: ja, maar Melissa, echt heel erg leuk. En je hebt natuurlijk zoveel smaken in trouwambtenaren. Sommige mensen die willen hem heel formeel. Anderen willen hem juist lekker losjes. Wat ben jij in dat genre?
0: De grappenmaker heb je ook nog.
2: Ja, die heb je ook nog.
1: Ja, klopt. Maar ik krijg meestal het verzoek van doe alsjeblieft geen roast. Maar ik vind het altijd belangrijk dat mensen het gevoel hebben alsof ze in de woonkamer zitten. Dus de inner circle die bij je zit. Ja, ik zou zeggen speels, een tikje romantiek kan zeker niet missen. Maar dan mag gelachen worden en toch ook wel ruimte voor een traan. Mocht er iets voorgevallen zijn of gebeurd zijn wat... dat toch wel verdient. Dus eigenlijk is het bij mij een mixje.
0: Prachtig, een lekker mixje. Als je net de radio aanzet, het lijkt wel een datingprofiel van Melissa... maar ze is slechts trouwambtenaar en legt gewoon haar baan uit. Oké, ben je klaar om te vieren op een rij, Melis?
1: Superleuk.
0: Dan gaan we dat doen en dan gaat Bram de studio verlaten. Vier op een. Je krijgt 4 woorden van mij. Ik wil graag je eerste associatie erbij. Geef Bram zo meteen 4 dezelfde associaties. Krijg je 2.500 euro.
1: Heerlijk.
0: En die eerste woord is schuin.
1: Recht.
0: Bloed.
1: Zweet.
0: Spaghetti.
1: Pasta.
0: En je laatste woord is varken.
1: Boerderij.
0: 4 woorden genoteerd. Is het

0: en Girl. We spelen vier op een rij met Melissa uit Graven. Dit waren haar vier woorden. Schuin.
1: Recht.
0: Bloed.
1: Zweet.
0: Spaghetti.
1: Pasta.
0: En je laatste woord is varken.
1: Boerderij.
0: Melissa.
1: Ja.
0: Eens even kijken. Het gaat over varken in de appbox bij ons.
1: Ja.
0: En over bloed. Want bij varken wordt ook vaak roze gezegd, waar jij boerderij zegt. Maar er wordt ook wel big gezegd. Of speklap, carbonade.
1: Oh ja, ja, dat is ja.
0: Bij bloed wordt nog rood gezegd vaak. Of bij bloed wordt ook nog wel eens wond gezegd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat, welk gevoel heb je er zelf bij?
1: Ja, nou, ik zou het zo weer zeggen. Ja, bloed, zweet en tranen natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik vond bij bloed. Ja, nee, dat zou ik weer geven. Een boerderij, ja, dan zou ik nu koe misschien nog invullen. Maar nou, ik ben best tevreden. Let's go.
0: Hartstikke goed. Vol zelfvertrouwen gaan we Bram terug de studio in vragen. Hem vier dezelfde woorden geven. En hopelijk komen er vier dezelfde associaties. Daar gaan we.
2: Daar ben ik.
0: Oké, Bram, het eerste woord is schuin.
2: Recht.
0: Bloed.
2: Zweet. Hey, dat is top.
0: Spaghetti.
2: Pasta.
1: Oh my god.
0: Hey, Melissa.
1: Oh my god.
0: Je hebt er nog eentje nodig.
1: Oh ja.
0: Wat zou je doen met 2.500 euro?
1: Ja, ik heb al jaren een tas op mijn lijst, op mijn wishlist staan. Die ga ik meteen bestellen.
0: Mag ik vragen, wat voor tas?
1: Ja, Yves Saint Laurent.
0: Oh, lekker Yves Saint Laurentje.
2: Lekker bescheiden.
1: Oui.
0: Oké, nou super spannend. Nog één woord, het laatste woord, Bram. Is varken.
2: Oeh. Dan zeg ik spek.
1: Oh.
0: Nee. Nee. Dat is wel vaak gezegd.
2: Wat is het?
0: Ja, Melissa die zei boerderij.
2: Ach.
0: Zo, dit was spannend.
2: Ah, maar dat is
1: super spannend.
2: Daar gaat je tas.
1: Die blijft er gewoon even lekker op staan.
0: Ja, je moet ook wat te wensen hebben in het leven. Oh,
2: het is zo,
0: potverdikke jammer zeg.
1: Ja, ja.
0: Ja, Melissa, ja, we kunnen er heel lang bij stilstaan. Het was gewoon niet genoeg. Wij vonden het superleuk om je te spreken en werkte vandaag, hè?
1: Insgelijk, dankjewel. Jullie ook.
0: Dankjewel. Er is echt geen spel dat zoveel pijn kan doen als vier op een rij. Dan ben je zo dichtbij.
2: Ja, het is... Stomme, stomme spel. Ik voel me ook zoveel schulden.
0: Nee, dat moet je niet doen. Er zijn geen foute antwoorden, Bram. Het is de vrijdag van Q-Music en dat is een lekkere vrijdag. Straks om 9:30 starten we natuurlijk met het foute uur. Dan tussen 12 en 2 hoor je dit weer.

0: Adela, Back Your Music en 1 in L.A. Danny, wat horen we zo in het nieuws?
1: Nou, een pijnlijke onthulling over een van onze verzetshelden. Zijn verhaal blijkt niet helemaal te kloppen.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
6: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
7: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
8: Hé, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
7: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
9: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
10: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
11: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
12: Langer mee doen is goedkoper.
11: Zeker, kwaliteit rendeert.
13: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
14: Wen er maar aan.
15: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
16: Ouder worden komt vanzelf.
17: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
16: Eraan wennen is een ander verhaal.
18: Je bent in de overgang.
16: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
19: Ik ga als een phoenix herrijzen.
16: Wen er maar aan. Nu in de bioscoop.
20: Is dit het?
21: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
22: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
23: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
24: Wow!
23: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
25: Super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
26: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen big deals bij Keukenconcurrent. Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
27: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
28: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
29: Voor de makers.
30: Praxis.
31: Alleen nog dit weekend 2 merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
32: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
0: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
1: Alleen nog dit weekend 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
12: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
8: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
14: Het geluid.
18: Het geluid van Q-Music is nu waard
24: €29.000.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Kerstje van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Het kan vandaag wel eens extra druk worden op de weg. Daarvoor waarschuwt de ANWB. Komt doordat in het noorden de herfstvakantie begint. Daardoor wordt het vooral vanavond druk. ANWB adviseert dan ook.
2: Ja, als het kan, probeer het uit te stellen tot na de avondspits vanmiddag. Dan is het een stuk rustiger.
1: En vandaag gaat het noorden dus met herfstvakantie. Volgende week vrijdag de rest van het land. Toch veel onduidelijk over de brand vannacht bij het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het vuur woedde er in een kruipruimte van de parkeergarage of en hoeveel schade er is, dat is niet bekend. En ook is nog niet duidelijk hoe die brand nou kon ontstaan. Brand is inmiddels wel geblust. Dan naar Frankrijk. Daar komen snel duizenden extra mensen die voor de klas kunnen staan, heeft de onderwijsminister beloofd. Nou, op veel plekken in het land zijn lerarentekorten. Al langer zijn er daarom scholierenprotesten in Frankrijk. Meerdere demonstraties liepen ook uit de hand. Ja, een pijnlijke onthulling over een van de laatst levende verzetshelden van ons land. Het gaat om de nu 99-jarige Willem Wilbrink. Hij beweerde zelf altijd dat hij in concentratiekamp Dachau heeft gezeten. En er zijn ernstige twijfels of het wel klopt, zegt een speciaal comité bij RTL Nieuws.
3: Het zijn vermeende gebeurtenissen die hij beschrijft, die op geen enkele manier, op wat voor manier ook, te verifiëren zijn. Daar hebben we heel uitgebreid onderzoek naar gedaan. Nou, laat ik het zo zeggen, het is buitengewoon onwaarschijnlijk.
1: Wilbrink zei laatst ook nog dat hij geëerd was met de titel Held van Polen. Die eretitel zou helemaal niet bestaan. Het weer nog van Buienradar. Een grijze en ook natte dag. Het wordt een graadje of 16.
0: En dan verkeersinformatie van Flitsmeister. Twee opvallende vertragingen. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Grattem en Sint-Joost. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang. Verkeer wordt er omgeleid. Zorgt voor een file van 4 kilometer en 25 minuten vertraging. En de A325 Nijmegen-Arnhem-Velperbroek tussen Elde en Presikhaaf. 6 kilometer. Je vertraging is daar 3 kwartier. Sterkte daar.
4: Music. Hey, Mattie.
0: Inmiddels is de tweede hint van het geluid gegeven. Gaan we je zo meteen nog een keer laten horen. En eerst Afrojack en Aloe Black, In My World.

0: Afrojack en Ello Black Becky Music in my world. 6 over 9, vrijdag de 9e van oktober. Goedemorgen Bram.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen Danny Vos.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: En happy...
4: Happy Friday.
0: Happy Friday. Yes, happy Friday. Even een vraagje. Door wie wordt jouw agenda bepaald? Is dat door je kinderen? Is dat vooral door je leidinggevende? Bij mij zijn het de maaltijdboxen. Die bepalen wanneer ik thuis moet zijn. Wanneer ik niet naar een terras kan. Wanneer ik moet wachten tot ze met die doos voor de deur staan. Want ja, je denkt ik koop gemak in met zo'n maaltijdbox. Maar goed, ze moeten natuurlijk bezorgd worden. Nou, dat gebeurt dan op een bepaald tijdvak. Het voelt toch niet lekker om dan niet thuis te zijn. Want ik woon in een appartementencomplex. En dan zetten ze hem gewoon voor de deur. Maar ja, misschien zitten er dan wel producten in die gewoon meteen de koelkast in moeten.
1: Ja.
0: En ik had dat al een beetje ingewikkeld.
1: Ik vind jou helemaal niet het type voor maaltijdboxen.
0: Nee, ze zijn ook besteld door Kiki.
1: Oh ja.
0: Want zij, ja, echt onwijs lief. Zij kookt elke avond. En ongelooflijk lekker. Ik zie, vorige week waren de uitreikingen van de Michelinsterren. Nou, dat ze niet in Rotterdam zo langskomen voor mijn Kiki. Echt ongelooflijk. Die kookt zo lekker. En ze zei op een gegeven moment van, joh, kunnen we het een beetje ontlasten door even 2 keer zo'n maaltijdbox te laten komen? Ik zeg, natuurlijk, al bestel je er 16. Maar goed, nu moeten wij dus op zaterdagmiddag thuis zijn voor die maaltijdboxen. Dat is nog tot daar aan toe. Maar nu, vorige week, kregen we een soort van Indian Summer cadeau. En wij hebben heel veel kroegjes natuurlijk in Rotterdam en heel veel lekkere restaurantjes. En toen dacht ik, ja, dan gaan we toch lekker naar het terras om daar nog even te genieten van de laatste zonnestraaltjes. Maar ja, dan heb je thuis die maaltijdboxen natuurlijk. Die staan te wachten om opgegeten te worden. Ja, ik vind dat dan geen probleem. Nu hadden we gisteren de discussie. Wij vonden nog 2 wat oudere maaltijdboxen. Bram,
1: ja.
0: In een van die maaltijdboxen zat een hamburger. Tot hoeveel dagen over de datum zou jij die hamburger eten? Want ze waren dus over de datum omdat wij op het terras hadden gezeten.
1: Nou,
0: 1 dag. Laten we daar eens mee beginnen. 1 dag, ja, eet je hamburger.
1: 1 dag denk ik, maar wel ook met ruiken.
0: Oké. 2 dagen over de datum. Eet je hamburger nog?
1: Nee, dan houdt het eigenlijk al wel op. Dan verkleuren ze ook wel een beetje. Dan gaat het een beetje rieken. Nee.
0: Luc, eet jij nog een hamburger met 2 dagen?
4: Tuurlijk.
0: 3 dagen. Bram?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Luc?
4: Ja, jawel.
0: 4 dagen.
4: Ook nog wel, denk ik.
0: 5 dagen.
4: Nou, dan wel een beetje ruiken.
0: Ja, maar eet je
1: een beetje ruiken na 5 dagen.
4: Ja, maar hij zit er gewoon in die verpakking ook nog.
0: Absoluut.
4: Ligt er niet losse hamburger in je koelkast?
0: Absoluut.
4: Nee, natuurlijk. Ja hoor, dat kan best, denk ik.
0: Ik heb die hamburger op 5 dagen na de verstreken datum. Picobello.
4: Je ziet er super uit vandaag.
0: Niks aan de hand. Volgende. Zalm. Zalmfilet.
1: Oeh.
0: Maar één dag.
1: Ook nog rauw.
0: 1 dag.
1: Nou, 1 dag. Ja.
0: 2 dagen.
1: Nee.
0: Luc. 3 dagen zalmfilet.
4: Oh, jawel. Ook weer in de verpakking gewoon.
0: Ja hoor.
4: Ja hoor.
0: Zeg. 4 dagen zalmfilet.
4: Ja, makkelijk.
0: 5 dagen zalmfilet.
4: Ja hoor, komt u maar.
0: Ja, nee. Absoluut. Ja, ik heb ook na 5 dagen de zalmfilet.
2: Maar waarom
0: opgegeten.
2: Denk je dat die datum erop staat, jongens?
1: Die moeten verplicht op, Danny.
2: Ja, omdat het daarna dus niet goed meer is.
0: Nee, dat is niet zo. Kijk, ze geven gewoon de garantie van sowieso tot deze datum is het houdbaar. Maar daarna, als je gewoon ruikt en als je gewoon kijkt naar de kleur, dan kan je dat toch nog eten. Dus ik had thuis een hele discussie van ja, we kunnen dit niet meer eten. Maar dat is toch
1: kan. Ik schrik er ook een beetje van. En Luc, kijk, je doet wel heel stoer, maar je bent wel je stem kwijtgeraakt.
4: Ja, maar hoezo
1: dat nou komen?
4: Nee, hij heeft het gegeten. Hij klinkt als een klok.
0: Ja. Nee, maar het is gewoon, het is een, ik zie aan die datum een advies. Dus niet een soort van, oh, het is nu 9 oktober, flikker maar in de prullenbak, dit kan je niet meer eten.
1: Nee, tuurlijk. Het is ook een advies. En ik, vooropgesteld, ik vind het wel heel goed dat je dit doet. En Luc ook. Want ja, het gaat wel verspilling tegen. Dus het is alleen maar top.
0: Ja.
1: Alleen, ja, ik ben zelf zo hypochonder als ik weet niet wat. Ik ga zeker met rauwe vis en dat soort producten. Dan begin ik hem wel een beetje te zweten als die THT voorbij is.
0: Ja, ik vind het niet zo ingewikkeld. Ik denk dat ook vroeger toen we met een speer achter dieren aan liepen, stond toch ook geen datum op zo'n beest.
1: Goh.
0: Zo kwam je toch ook niet bij een kadaver en dan stond er bij je, ja, dit is maar eetbaar tot 9 oktober. Je moet toch ook een beetje weerstand in het lijfje kweken?
1: Nee, dat ben je goed aan het doen.
0: Ja, ik vind eten weggooien vind ik echt ingewikkeld, kom ik achter.
1: Maar we leven niet in de oorlog, hè, Matt?
0: Nee, dat weet ik ook. Dat weet ik ook.
1: Ja, nee, maar het is hartstikke goed. Nee, maar dat je dat zalmfilet na 5 dagen vragen. Jongens, doe even, echt even normaal.
3: Ja, ik vond dat ook moeilijk. Ik vond de hamburger nog wel oké. Bij de vis, ja, ik heb het maar opgebakken. Maar ik had er ook moeite mee.
1: Het is echt nog net geen witte wormpjes die eroverheen zitten.
3: Ja, Matt vindt het echt moeilijk om dingen weg te gooien. We hebben ook nog ketchupflessen uit het jaar nul. Dat mag gewoon niet weg.
0: Ja, maar dat vergaat allemaal niet, joh. Ketchup, zolang het vloeibaar blijft, is er niks aan de hand.
3: Ja, maar ja, 3 ketchupflessen uit 2008. Dus ja, is ook niet echt nodig.
0: Ja, maar dat maakt er niet uit. We zitten toch niet in de libraaien?
3: Maar
0: bedoel,
3: wel heel eerlijk, ik was er tegen. Ik heb die zalm gegeten. Het was hartstikke lekker en ik heb nergens last van.
0: Dank u wel.
1: Ja, dat het een keer echt fout gaat.
0: Ja, nee, dat gaat niet fout. Ja, kijk eens even hoe blaak het een keer uitzien, zeg.
1: Nou, je bent wel wat afgevallen. Ik denk dat er gewoon een hele zieke lintworm in je ligt.
0: Nee, dat valt allemaal reuze mee.

0: Armin van Buuren, Back Your Music. En this is what it feels like.
1: Hey, Matty, goedemorgen.
2: Joshua.
1: Met deze hint kan ik toch helemaal niks van. Begrijp er niks van.
0: Ja, Joshua die heeft het over de hint die wij een uurtje geleden hebben gegeven. Mocht je het gemist hebben, het was weer zover. Ook voor deze hint werd Bram de studio uitgestuurd. Luister even mee naar wat er een uurtje geleden hier gebeurde. En misschien begrijp jij in tegenstelling tot Joshua er wel wat van. Bram, je staat op dit moment voor onze, ja, we noemen dat hier de bandjesruimte. En daar zegt de jury, kunnen wij de tweede hint vinden voor het geluid.
3: Wat leuk, ik zie een mevrouw met een schort. En een, ja, hoe heet het ook alweer? Een klei...
4: Een draaischijf.
3: Een draaischijf, ja. met een homp klei om potten te bakken. We gaan potten bakken, Mat. Mag ik...
4: Ja, hier heb ik een schortje voor je, kom zitten.
3: Oh, wat goed.
4: Je stroopt je mouwen op, heerlijk. Ja?
3: Ja, zeker.
4: Het bolletje is al gecentreerd. De bedoeling is dat jij een gat gaat maken. Ja. En er een klein kommetje van gaat vormen.
3: Oké.
0: Dit gaat echt hartstikke goed, joh.
3: Nog iets hoger?
4: Een klein beetje kan wel.
3: Ja, zo is het eigenlijk wel goed. Ah, jongens, dit gaat veel te goed.
0: Ja, dit is echt waanzinnig, Bram. Er staat gewoon in amper dan 2 minuten... staat er gewoon een prachtig potje daar. Ja,
3: jullie dachten natuurlijk, dit wordt lachen. Die Bram, die boerenlul, die kan er helemaal niks van. Nou moet je kijken, joh. Wat wil je? Ja. Wat wil je, Mat? Wil je een Chinese vaas? Wat wil je?
0: Ja, dat was de hint van het geluid. Bram, die eerder deze ochtend lekker aan het potten bakken was. We gaan hem nog even afbakken en een beetje beschilderen. Dan,
3: ja, Q-Music rood krijgt het potje.
0: Ja, misschien beeld en geluid. Het museum.
3: Nee. Nou goed, maar dat duurt nog wel even. Hè, voordat het is afgebakken en ingekleurd. Dan is het geluid ook alweer geraden.
0: Dat klopt inderdaad. Wil je nou Bram zien potten bakken? Want misschien zie je op beeld ook nog wel een hint. Zou maar kunnen. Je kan de hint bekijken op qmusic.nl en de app. Over 3 minuten beginnen we aan een nieuwe ronde voor €29.000. Eerst die hele lekkere track van Jamie Miller.
5: Hey, Matty.
6: Jamie Miller met Baby Doll. Wat een heerlijk nummer is dit, zeg.
7: Hey, Matty.
8: Hey, Matty.
6: Beste liedje van het moment.

0: Hey Bas.
1: Hey Matty.
0: Ik ben net aan het manifesteren als alarmschijf.
1: Ja, dat hoor ik afgelopen week. Maar gaat goed, toch?
0: Ik hoop het. Ik hoor het vanmiddag om 3:50.
1: Ja, of het gelukt is.
0: Ja, precies, ja.
1: Het manifesteren gaat in ieder geval goed.
0: Jamie Miller en Baby Doll bij Q-Music. Elisabeth, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je gaat meespelen aan het geluid voor 29.000 euro.
2: Ja, zeker.
0: Heb jij de hint gehoord?
2: Ja.
0: Oh, dan ben ik reuze benieuwd. Het geluid. Hoe jouw antwoord binnen die hint past. Wat denk jij dat het geluid is? En vooral dan, waarom? Hoe past dat binnen die hint?
2: Ik denk dat het een vishengel vastklikken is in een vissenhengelhouder.
0: Het vastklikken van een vishengel in een vishengelhouder. En hoe past dat dan binnen die hint?
2: Bij de eerste met catfish en de date was bij een meer. En bij de tweede denk ik omdat een vis ook glibberig is en pottenbakken is ook glibberig. En je haalt de pot uiteindelijk met een soort visdraad van de schijf af.
1: Volgens mij gaan we zo gaan we het geld al overmaken, denk ik.
0: Ja, rustig aan. Ik moet wel zeggen, hier valt geen spel tussen te krijgen, in alle eerlijkheid. Nou, Elisabeth, laten we nog eens even één keer luisteren.
3: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
4: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja. Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja,
10: een broodje.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
14: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
17: Yes!
18: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
16: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
17: Yes!
19: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
20: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer.

0: uit Marktplaats. Met Marktplaats Zakelijk.
1: Vier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
2: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je een miljoen, dan krijg je een miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
3: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
3: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
5: Deze is voor jou, supermoeder, die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kanzi-appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kanzi. Power to go.
6: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Het is vandaag vrijdag visdag, tijdens de Week van Ons Eten. Heb jij vandaag ook vis op het menu? Met de hashtag vrijdagvisdag ontdek je waar je vis vandaan komt tijdens de Week van Ons Eten.
13: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
12: Het is vandaag vrijdag visdag tijdens de Week van Ons Eten.
14: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
15: Het is 9:30. Goedemorgen. Kimi is ik weer van Buienradar. Grijze en natte dag. Maximaal een graad of 16. Verkeer van Flitsmeister dan met 2 files langer dan een kwartier nog op de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht kom je in 17 minuten en de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht. Afrit is daar afgesloten, kom je in 17 minuten.
16: Het geluid
15: is waard €29.000. We spelen met Elisabeth. Elisabeth, een hele goede morgen.
17: Goedemorgen.
15: Wat was jouw antwoord nog één keertje?
17: Een vishengel vastklikken in een vissenhengelhouder.
15: Een vishengel vastklikken in een vissenhengelhouder. €29.000 staat op het spel. Wil je eigenlijk al bedacht wat je ermee zou doen, Elisabeth?
17: Nee. Ik denk iets leuks met de kinderen en met mijn man.
15: Maar ja, het eten.
17: Acteren op het werk.
15: Nou, dan heb je nog wel wat over.
17: Ja.
15: Eerst maar eens even kijken of het goed is, Elisabeth.
17: Ja.
15: Jury, laat ons weten dat het bij de foute antwoorden komt te staan, helaas.
17: Ja, helaas. Maar leuk om een keer een poging te wagen.
15: Nou, leuk om je poging te horen. Ja, inderdaad, zoals jij zelf uitlegde, past jouw antwoord ook echt naadloos binnen de hints. En dat zijn er inmiddels twee die zijn gegeven. Die hints vind je op qmusic.nl en de Qmusic app. Wij gaan er 100 euro bij doen. Het geluid komt op een waarde van 29.100 euro.
16: Welcome to the one and only, the original.
18: Dit is
19: het Foute Uur.
15: Yes, en zit je klaar voor het lekkerste uurtje van de dag? Een nieuw foutuur. Stem op je favorieten, doe je in de Q-Music app.
16: Q-Music is proud to be fout. Foute uur.
15: En vergeet niet in te klokken, dat doe je ook in de Q-app. Waar luister je naar het foutuur? Misschien klap je net thuis je laptop open. Ja, aan het werk tussen de bloemen of staat de radio aan in de operatiekamer? Ik weet het niet. Waar ben je druk mee? Stuur deze krant op via de Q-Music app.

0: vrijdagochtend lekker richting dat weekend. Of misschien zelfs wel je herfstvakantie natuurlijk. Jordi Hiltink, die klopt in. Goedemorgen Bas. Samen met mijn dochter vanuit de vrachtwagen in Rotterdam. Lekker een dagje samen op pad. Sharon Liewers is erbij nog tot 12 uur huisdieren, declaraties behandelen en dan lekker weekend. Dennis Kuiper, ik klok me in vanuit mijn trammetje. Sam van der Wetering is bij Goedemorgen vanaf de markt in Zwolle. Kaashandel Van Dijk. En Lex Bouwmans vandaag de administratie aan het wegwerken van alle verkochte auto's. Denise, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe ziet jouw vrijdagochtend eruit?
1: Ja, ik ben onderweg naar een veehouder om bij zijn kippen bloed te gaan prikken.
0: Oh, dat hoor je ook niet iedere dag. Waarom dan?
1: Dat is vanuit de overheid om te kijken of die, de kippen gezond zijn, zeg maar. Geen ziektes bij zich dragen.
0: Ja, kip lekker.
1: Ja, inderdaad.
0: En hoeveel kippen moet je dan?
1: Zijn er 60 per stal.
0: Zo.
1: En het zijn in dit geval 2 stallen.
0: Oké. En dat lijkt me best wel lastig, denk ik. Want die kippen zijn ook best wel bewegelijk, of niet?
1: Ja, nou ja, die worden door de veehouder vastgehouden. En ik haal dan bloed, zeg maar, uit de vleugel.
0: Oh ja, precies. Oh, je wordt er weer opgepiept, hoor ik op de achtergrond.
1: Nee, ik zet eigenlijk heel even de auto aan de kant.
0: Ah, wat goed. Nou, ik zal je niet te lang ophouden. Omdat je bent ingeklokt, krijg je de koffiecup. Handige meningbeker voor onderweg.
1: Ja, leuk.
0: Makkelijk voor jou, denk ik, als je veel onderweg bent.
1: Ja, dat klopt.
0: Kom die kant op, doe de groeten aan de kippen. En nog één ding.
1: Een fijne dag.
0: Yes, fijne dag.
2: Fijne dag.
0: Doeg. Het is het foute uur. Ga je zometeen voor Billy Joel, Piano Man of voor Dolly Parton, Jolene. Jij bepaalt het nu in de Q-app. Dit is Aiken. It's

0: Music is proud to be fout.
1: Lekker foute uurtje, weer genieten.
2: Dit is het foute uur.
0: Q Music. Jolie.

0: Can't Stop Raving. Jij bepaalt het nu in de Q-app. Liedje met de meeste stemmen hoor je zo weer.
1: Het is vandaag vrijdag visdag tijdens de Week van Ons Eten. Heb jij vandaag ook vis op het menu? Met de hashtag vrijdag visdag ontdek je waar je vis vandaan komt tijdens de Week van Ons Eten.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Het is vandaag vrijdag visdag tijdens de Week van Ons Eten.
3: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei. Maak je huis mooier.
3: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Soms zul je zeggen...
7: Jij bent mijn rots in de branding.
6: Voor de oppasoma, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
8: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
9: Daar heb je Huub van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
11: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
15: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
16: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
17: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
15: Dat is een Veldzinkadvies.
18: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
17: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzinken.nl.
19: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
20: Ah, relaxed?
19: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
21: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
22: Voor de makers.
23: Praxis.
24: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
25: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
26: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
22: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
26: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
25: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
27: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
1: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
2: Yes!
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
1: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
2: Yes!
5: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
20: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
23: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
28: Het geluid.
29: Het geluid van Q-Music is nu waard 29.100 euro.

0: morgen het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijgen van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Het kan vandaag wel eens extra druk worden op de weg. Daarvoor waarschuwt de ANWB. Komt er dat in het noorden de herfstvakantie begint?
2: Nou, dat betekent vooral drukte op de wegen vanuit het noorden naar het zuiden. Dus dan moet je denken aan de wegen vanuit Utrecht naar Brabant en via Rotterdam naar Brabant.
1: En vandaag gaat het noorden dus met herfstvakantie. Volgende week de rest van het land. 7 maanden. Zo lang moeten veel kinderen wachten als ze op zwemles willen, schrijft Trouw over. De wachtlijsten zijn lang en dat komt onder meer door corona. Wachtlijsten die toen zijn ontstaan, zijn nog steeds niet helemaal opgelost. Dan naar Frankrijk, daar komen snel duizenden extra mensen die voor de klas kunnen staan, heeft de onderwijsminister beloofd. Op veel plekken in het land zijn leraren tekorten. Al langer zijn er daarom scholierenprotesten. Ja, meerdere demonstraties zijn ook uit de hand gelopen. En vuurwerkwinkels gaan dit jaar gewoon open, ook al is er een landelijk vuurwerkverbod, schrijft het AD. Het minst zware vuurwerk, ja, dat is wel toegestaan. Dus proberen ondernemers te overleven door creatief te zijn. Er worden daarom sterretjes, kleine sierfonteinen en vuurschalen verkocht. En ook zijn er confettikanonnen te koop.
0: Veel plezier met je knalert allemaal vandaag. Ja.
1: Het weer nog van Buien Radar, grijs en ook natte dag. Een graadje of 16.
0: Dankjewel Danny, dank je verkeer van Flitsmeister. Met 1 file langer dan een kwartier. Dat is het geval op de A2 Eindhoven Maastricht-Noord. Tussen de brug over de Wessemen en Sint-Joost. Daar wegwerkzaamheden kom je in 3 kilometer, 16 minuten. Controles op de A13 Rijswijk-Rotterdam bij 6,7. De A30 Barneveld-Ede bij 16,2. En de laatste op de A50 Apeldoorn-Zwolle bij 213,0.
3: Bas van Nimwegen.
0: Ja, ga je zo meteen voor ZZ Top met Give Me All Your Love In. Of wordt het Queen? Jij bepaalt het nu in de Q Music app. Dit is Techno Heads.
4: Q Music is proud.

0: blijf leuk deze. I cannot turn off the radio. Nio in het foutuur. Je hoorde So Sick op je vrijdagochtend. Ja.
1: Feest op vrijdag.
2: Ja, leuk.
0: Dat dacht ik. Je merkt het, hè. Om je heen, op kantoor misschien ook. De sfeer is wat losser. Hier zijn de eerste snacks voor de Vrijmibo al de frituur in gegaan. Nou, hoe laat is het? 10 over 10, kan toch? Ja, vrijdag, bijna weekend. Daarom heb ik een feest op vrijdag battle voor je. Aan jou de vraag, welke wil je zo horen in het foutuur? Ga je voor Cool Down Café? En Hey Baby? Of gaan we op de Duitse tour? Ik ben zo fijn, ik ben zo dol. En wordt het Anton? Nou ja, bepaalt het zoals altijd. In het foutuur, stem op je favoriet. Of op keymusic.nl kan dat ook. Liedje met de meeste stemmen hoor.

Anton uit Tirol in het foutuur. Sean Roelofs die stuurt heerlijk aan het werk in het poolcentrum De Pompadour in Breda. Q Music. En Paul Peter zegt, Eloise en ik zijn onderweg naar

0: Jij Wokker, Diede of vind je ze allebei leuk?
1: Nou, het is allebei leuk hoor.
0: Ja? Ja, dat zou ik ook zeggen. Jij gaat natuurlijk gewoon voor het geluid. Dat is veel belangrijker.
2: Het geluid.
0: We gaan spelen voor 29.100 euro, Diede.
1: Ja.
0: Wat denk jij dat het geluid van Q-Music is?
1: Ik denk dat het is het hervullen van een papierdispenser.
0: Het hervullen van een papierdispenser. Oké, kan je jouw antwoord ook linken aan de hint die vanmorgen gegeven is om 8 uur?
1: Nou, het is wel lastig. Ik zat misschien nog te denken als iemand aan het kleien is op de wc, dat hij aan het schijten is. Dus misschien op die manier dat je het aan papier in een openbaar toilet kan linken.
0: Ja, creatief gevonden. Ja, je weet het niet, hè, met die jury van het geluid. Ik snap het hoor.
1: Ja, wie weet.
0: We gaan het voorleggen, het hervullen van een papierdispenser.
2: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
3: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
4: Bij Ducardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Ducardi Juwelier. Gewoon schitterend.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Werkzoeken.nl voor banen die wel dicht bij huis zijn.
7: Yes!
8: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
6: Werkzoeken.nl voor banen waarin je wel door kan groeien.
7: Yes!
6: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen.
9: Big deals bij Keukenconcurrent.
6: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool.

0: Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
10: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
11: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
12: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Het slimste bedrijf.
16: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten?
17: Meld je dan nu aan in de Q-Music-app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit...
18: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
17: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
19: Hey werkgever, Tempo Team weet... medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl. /werkgever.
20: Onzekere energiemarkt?
21: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
20: Ik heb zoveel vragen.
22: Welk energiecontract is het beste?
23: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
24: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
25: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
26: Het is 10:30. Goedemorgen. Q-Music weer van Buienradar. Natte en grijze dag vandaag. Max, het gaat op 16. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 2 files langer dan 10 minuten op de A15 Gorkum-Ridderkerk. Tussen Ridderkerk-Zuid en Ridderkerk-Noord. Er is een ongeluk gebeurd. De verbindingsweg is afgestoten. Kom je in 16 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht. Daar is de afrit afgesloten. 3 kilometer. Vertraging is 18 minuten.
27: Het geluid.
26: Ja, vanmorgen in de ochtendshow bij Hey Mattie is de tweede hint gegeven voor het geluid. Bram, die ging potten bakken. De hele hint die check je op Q-music.nl of de Q-app. Diede, goedemorgen.
28: Hoi.
26: Ja, toen dacht jij, die hint die sluit ook wel aan op mijn antwoord.
28: Ja, ver gezocht, maar ja, dat kan.
26: Ja, kan je dat nog één keer uitleggen met jouw antwoord erbij?
0: Nou, ik denk dat het dus is het hervullen van een papierdispenser in een openbaar toilet. Dus als Bram aan het kleien is, kan dat natuurlijk ook op de wc. Maar dan dat je aan het scheiden bent. Dus op die manier is er een link te leggen.
26: Helemaal duidelijk, Dien. We gaan het voorleggen aan de jury. Hele klare taal.
0: Ja.
26: We spelen voor 29.100 euro. Heb je al bedacht wat je ervan zou doen? Of?
0: Ja, een nieuwe badkamer zou wel leuk zijn.
26: Oh, nou inclusief papierdispenser dan, denk ik.
0: Ja, zeker.
26: En dan
0: ja.
26: Gouden. De jury, laat mij weten, Diede. Dat het niet goed is.
0: Helaas.
26: Hè? Ja, je hebt er wel goed over nagedacht, dat
0: ja,
26: blijkt.
0: Ja, precies.
26: Je krijgt een thuisspel van het geluid opgestuurd.
0: Nou, dat is leuk.
26: En we doen er weer 100 euro bij. Nieuwe waarde is 29.200 euro. Bas.

Ja. Dit is hoe het geklonken heeft. Dat kan niet anders. Bij de website van Paradiso. Een half uurtje geleden. Ja, ik zat net te checken. Hij lag er echt uit, de site. Kaartverkoop voor Suzanne en Freek ging van start. Voor hun show die ze daar gaan doen op 13 november. Voor zo'n 1500 mensen gaan ze alle liedjes van een nieuwe album dat uitkomt daar live spelen. Wordt natuurlijk een unieke show. Dat kan niet anders. Even wat anders dan uitverkochte Gelredome met 40.000 man natuurlijk. Dus ja, je raadt het al. Tickets waren binnen no time weg. Ik heb het net even gecheckt. Alles is weg. Ja, zelfs de lichttechnicus die heeft volgens mij zijn plek af moeten staan. Misschien zoeken ze nog mensen achter de bar. Ik denk dat dat de enige manier is om er nog bij te kunnen zijn. En mocht je ook geen tickets hebben kunnen bemachtigen. Ik heb zo een pijnstiller voor je. Ja, een nieuwste liedje komt eraan. Hoor je zo meteen na Direct. Dit is In My Blood.

0: Kan niet anders dan dat dit binnen gaat komen in de top 40 natuurlijk. Suzanne en Freek, pijnstiller, hoorde je bij Q Music Alarmschijf nog tot vanmiddag. Ja, we gaan terug naar een andere top 40. Top 40 Classic. Terug naar 2003, want in dat jaar begon...
1: Yes, het is ons gelukt om de klas helemaal te verbouwen tot een echte Kids Top 20 studio. En het is bijna vakantie. Hebben jullie zin in de zomer?
2: Ja! Yeah!
1: Maar hebben jullie ook zin in de Kids Top 20?
2: Ja! Yeah!
0: Ja, leuk, de Kids Top 20 tv-programma natuurlijk met Kim Lian van de Meij. Ze ging elke week langs bij een andere school om daar de 20 populairste liedjes volgens de kids te laten horen. En dan werd de gymzaal omgebouwd tot studio. Ja, en dan kwamen er artiesten langs. Vorig jaar december is het trouwens gestopt. Of ja, op TikTok gaat het nu wel verder met een AI-presentatrice. Ja, het is echt waar. Het is toch een beetje jammer, hè? Nou, terug naar die goede oude tijd, 9 oktober 2003. Toen stond Kim Lian zichzelf aan te kondigen in de Kids Top 20. Want ze stond ook in de top 40 met deze. Teenage Superstar. Stond op 6 toen. Keuze 1 vandaag. Of ga je voor de Rasmus? In the Shadows stond op 7.

0: Meteen het laatste nieuws met Danny.
1: Ja, een bijzondere eerbetoon voor Johan Cruijff.
0: En deze komt er ook aan. Just Stay en Jack Stel, Turn the Lights Off, hoor je zo.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen. AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
8: Balen zeg. Koffie?
7: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
13: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
14: De grootste energieslurpers in huis?
15: Wat kost al die kleding nou echt?
16: Wat heb je nog aan zonnestroom?
17: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
13: Nu bij Dirk. Unox soep in blik. 800 milliliter, 2,49.
18: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldsink-advies.
20: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
21: En er is altijd een Veldsink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
19: Dat is een Veldsink-advies.
18: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
21: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldsink.nl.
22: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
23: Daardoor word ik snel geholpen.
22: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
24: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
25: Let's go for more from Extra Max.
24: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
26: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus retteketet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
27: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
28: eboekhouden.nl.
0: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Ga je niet in te smeren.
0: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.

0: 40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee.

0: Bijbel.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: De jackpot van

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
3: 29.200 euro.

0: half uur geweest. Goedemorgen, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Buitenlandminister Berendsen noemt Rusland toch niet meer de vijand. Gisteren deed hij dat nog wel, maar nu zegt hij er dit over.
2: Rusland is de grootste veiligheidsdreiging. Dat is volstrekt helder. In ons beleid verandert er niets. Wij zijn ons aan het weren tegen een grote dreiging. En dat doen we op alle mogelijke manieren.
1: Ja, ook defensieminister Jessel Gus noemde Rusland de vijand. En daar was de Russische ambassade hier niet zo blij mee. Die wilde opheldering over die uitspraken. Op veel plekken wordt het straks file rijden. Daarvoor waarschuwt de ANWB. Komt doordat in het noorden de herfstvakantie begint. Daardoor wordt het vooral vanavond druk. ANWB adviseert dan ook.
3: Ja, als het kan, probeer het uit te stellen tot na de avondspits vanmiddag. Dan is het een stuk rustiger.
1: En vandaag gaat het noorden met herfstvakantie. Volgende week vrijdag is de rest van het land aan de beurt. In Saoedi-Arabië zijn 3 burgers omgekomen bij 2 aanvallen op een vliegveld. Die aanvallen waren gisteren. Onder andere een vliegtuig op de grond is geraakt. Houthi-rebellen uit Jemen zouden achter die aanval zitten. En Patrick Kluivert, Frank en Ronald de Boer en Jari Liepmanen. Ja, het zijn een paar Ajax-legendes. En volgende maand trekken ze hun voetbalschoenen weer aan. Oudspelers van Ajax en FC Barcelona gaan tegen elkaar voetballen, wordt net bekend. Zijn eerbetoon aan Johan Cruijff. Op 15 november maakte hij exact 60 jaar geleden namelijk zijn debuut voor Ajax. Het weer nog van buienradar. Een echte herfstdag vandaag. Grijs, nat, bijna geen zon. 14 tot 18 graden.
0: Dankjewel, Danny. Dan Q-verkeer van Flitsmeister. Begint al wat drukker te worden op de weg. 2 files langer dan 20 minuten op de A4. Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Schipluiden. Defecte vrachtwagen 23 minuten. En de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Den Hoorn en Rijswijk Centrum. Ongeluk daar kom je in 6 kilometer vertraging in 38 minuten. Controles op de A13 Rijswijk-Rotterdam staan ze bij 6,7. De A30 Barneveld-Ede bij 16,2. En de A50 Apeldoorn-Zwolle daar opletten bij 213,0.
4: Music. Bas van Nimwegen.
0: Ja, je hebt nog heel even op te stemmen op jouw favoriet uit 2006 Top 40 Classic. Hoor je zo meteen naar Cat's Eye nu.

0: drie liedjes uit de lijst gepikt en jou de vraag welke je allemaal wilde horen. Kim Lian van der Meij, Teenage Superstar was keuze 1. The Rasmus en In the Shadows. En Kelly Clarkson met Miss Independent. Corine Bunt die zegt natuurlijk Kim Lian. Even terug naar die goede oude tijd met de Kids Top 20. Jeroen die zegt The Rasmus, natuurlijk. Roos Lakerveld, oeh, die is moeilijk. Maar dan toch voor Kim Lian. Fleur Bas, lekker om In the Shadows even mee te zingen. Zometeen die graag voor mij. Dan audio-appje van Quinty.
1: Ja, ik hoef die andere twee al niet meer te horen. Ik wil Teenage Superstar.
2: Miss Independent.
3: The Rasmus, In the Shadow.
4: Doe mij maar Kelly Clarkson.
5: Doe mij maar Kim Lian.
6: Ja, lekker rocken met The Rasmus. Kom maar door.
0: Ja, nou, kijk of die ook doorkomt. 18% of nee, 16% van de stemmen voor Kelly Clarkson. Teenage Superstar, 36% van de stemmen. En gewonnen met 48% van de stemmen. The Rasmus, In the Shadows, is de top 40 classic van vandaag.

Oh, die moet al een hoop korting gehad hebben in haar leven, Stella. Naar haar vader is namelijk de oprichter en eigenaar van Groupon. Ken je wel toch, die website waar je van die deals met korting kan krijgen. Wellness weekend voor twee personen met overnachting voor €200. Of een bowling arrangement met onbeperkt sperrips voor €60. Ook zo'n typische Groupon deal. Of misschien een treinkaartje naar Boston, hè? Ook met korting. Je hoorde er Stella Lefty bij Q. Ja, hopelijk heb je ook leuke weekendplannen. Of misschien zelfs herfstvakantieplannen. Gaat natuurlijk van start voor het noorden van het land. En misschien ga je nog naar Agda en Munich. Ze staan dit weekend in de Ziggo Dome, hè? Gisteravond hebben ze de eerste show gedaan. Vanavond en morgen doen ze er nog twee. Marcel Vlietstra is erbij. Die stuurt, ik ga vanavond naar Agda en Munich. Zoveel zin in. Ja, veel plezier als je ook gaat. Alvast even opwarmen. Het regent zonnestralen bij Q. Maar vooral het eerste.

0: Q. En Buddy. Ella Langley hoor je zo meteen met Houston, Texas.
1: Het geluid.
0: Hey Robin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, ben je een beetje goed in pottenbakken?
2: Ik ben helemaal niet goed in pottenbakken. Ik denk dat ik heel veel kan, maar geen pottenbakker.
0: Ja, dat dachten we ook van Bram Krikke, maar het blijkt zijn slapende talent te zijn. Hè?
2: Ja, misschien moet ik bij hem in de leer.
0: Ja, is dat inderdaad een goed plan. Vanmorgen om 8 uur was dat de tweede hint van de jury voor Het Geluid. Hè? Bram Krikke, die ging in één keer potten bakken. De hele hint die check je op Qmusic.nl en de Q-app. Ja, ja Robin, kon jij ook iets met die hint?
2: Nou, helemaal in het begin, toen werd er tegen Bram gezegd, ga lekker zitten. Bram zegt, ja, ik ga even lekker zitten. Dus daardoor dacht ik een beetje, misschien het te maken heeft met de stoel.
0: Oké, met een stoel. Want jouw antwoord is voor Het Geluid?
2: Het inklappen van een klapstoeltje.

0: tik op ja. Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
4: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
5: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
6: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
7: Daar heb je Huub, van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
7: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
9: De grootste energieslurpers in huis?
10: Wat kost al die kleding nou echt?
11: Wat heb je nog aan zonnestroom?
12: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
13: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on. Maar niet zonder drama.

0: Cars. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
4: Die wil ik en die wil ik en die wil ik en...
1: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
4: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
3: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor word ik snel geholpen.
5: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
8: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
9: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
12: Yes!
13: Is... dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
12: Yes!
14: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
15: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
16: Het eten is klaar, aan tafel.
17: Zo, dat ziet er lekker uit.
18: Ja, een broodje.
19: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
20: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
21: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
22: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
21: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
23: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
24: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
23: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
25: Ah, hier kan het.
23: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
26: Het is 11:30. Goedemorgen, Kim is ik weer van Buienradar. Het is grijs en nat. Ja, echt herfst. Maximaal graad of 16. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 2 files die langer zijn dan 20 minuten. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Schipluiden. Defecte vrachtwagen, kom in een half uur. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht. Daar is de afrit afgesloten. 3 kilometer en 25 minuten vertraging.
27: Het geluid.
26: Ja, Robin, goedemorgen.
28: Goedemorgen.
26: Zo, hoe is het met de spanning?
28: Oh, gaat allemaal goed.
26: Ja?
28: Toch wel.
26: Maar je bent nuchter, hoor ik. Langer komen, zeg jij.
28: Ja, laat maar komen. Eerst zien dan geloven, hè.
26: Zo is het ook. 29.200 euro staat er op het spel. Wat zou je er eigenlijk mee doen?
28: Volgende week krijgen we de sleutel van onze nieuwe woning. Dus dat geld wel weer kwijt.
26: Nou, dat zou inderdaad mooi op zijn plek zijn.
28: Ja,
26: jij denkt dat het geluid van Key Music is. Kan je nog één keer je antwoord herhalen?
28: Het inklappen van een klapstoeltje.
26: De jury, laat mij weten, Robin. Dat het helaas fout is.
28: Geen zozeer broodjes morgen.
26: Geen. Helaas. Ja, dat kan wel, alleen moet je ze zelf betalen, goed?
28: Ja, dat kan ook nog inderdaad.
26: We sturen nog wel het geluid thuisspel naar je op. Komt die kant op.
28: Super.
26: En een fijn weekend alvast.
28: Hey, hetzelfde.
26: Hoi. Hoi. Check vooral de hint. Staat op keymusic.nl. De Q-app die is vanmorgen om 8 uur gegeven. En we doen er weer 100 euro bij. Nieuwe waarde is nu 29.300 euro.
0: Bas van Nimwegen. Yes. Q-Music.

En Eva Max, Expect Your Music en Alone Part 2 op deze vrijdag. Dus 9 oktober vandaag. Ja, mocht je de postbode vandaag tegenkomen, geef me heel even een complimentje. Of die bezorger die straks voor je deur staat met een pakketje. Ja, het is vandaag namelijk Wereldpostdag. Ja, applaus voor alle postbodes sowieso natuurlijk. En dus ook de perfecte dag om wat post door te sturen in Menno Barrevelds brievenbus. Gaan we natuurlijk zo meteen weer doen. Ja, als je nog nooit post hebt gestuurd naar Menno Barrevelds brievenbus, dan is dit toch wel het moment om dat te gaan doen. Typ je bericht alvast in de Q-app, zodat je het zo tijdens het lied van de brievenbus meteen deze kant op kunt sturen. Gaan Marieke en ik alle post voorlezen die binnenkomt. Ook klassiekertje van Toto, Rosanna, hoor je zo meteen. Nou,

0: En Rosanna. Hey Marieke.
1: Hey Bas. Hey, Suzanne Vreken zitten naar je te luisteren.
0: Is dat zo?
1: Ja, die sturen dat Q aanstaat. Ik krijg ook allemaal leuke foto's van Freek met hun zoontje Sef. Ja, het ziet echt erg schattig uit. Ja,
0: net de Paradiso-show uitverkocht, hè?
1: Ja, ongelooflijk. En ze hadden natuurlijk deze week alarmschijf. Ja, het is allemaal echt super. Maar dat is toch leuk om te weten dat ze Q aan hebben?
0: Dat is gezellig bij deze de groetjes.
1: Ja, nou ja, lieverd. Ook van mij natuurlijk.
0: En meezingen dan met de briefbus.
1: Ja, laat dat maar aan Suzanne Freek over.
0: Ik wou zeggen, 3, 2, 1.
1: Menno Barreveld. Brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barreveld, brievenbus, brievenbus.
0: Martijn van der Haar die stuurde: ik ben binnen aan het verven een tuinhekje.
1: Floor die stuurt zin om vanavond naar de musical en Julia te gaan met Rebecca.
0: Leuk. Paulien Smink die zegt: Anke, alvast gefeliciteerd met je verjaardag van morgen.
1: Jack, Sandra, super blij dat je dit weekend weer bij me bent. Liefst van je eigen weirdo Jack.
0: Onderweg naar de zaak, einde van de middag naar het Spiegeltent Festival, zegt Paul Koeveld.
1: Sander Koiker, zo pepernoten bakken. Oh, dat is lekker.
0: Jeffrey, stop eens met Red Bull drinken en trek een andere werkbroek aan, zegt Bodhi.
1: Nick heeft een bericht voor Mark. Hey Mark, doe eens je best met die perstang.
0: Onderweg naar Brussel Airport, lekker een weekje naar Spanje met de kids, vrienden en familie, zegt Manon Schievink.
1: Nathalie die stuurt Mitchell. Finn zegt dat je een gekke Mitchell bent.
0: Hey Stijn, die bestellingen maken zichzelf niet af, hè, zegt Joël Wilder.
1: Joshua, fijne vakantie alvast. Lekker naar Frankrijk. Geniet ervan. Aldus Jesse.
0: Justin Benjamins, ga aan het werk, man. Kom op, het is bijna weekend, zegt Johan van Rees.
1: Over moeders gesproken, Joyce Voermans. Yo, moeder, I love you.
0: Bedankt voor je hulp vandaag, Liv. Papa houdt van je, zegt Jordi Eeltink.
1: Nog een paar uurtjes, Jesse. We gaan genieten, stuurt Joshua.
0: Slaap lekker, Babs. Was leuk in de Efteling, zegt Michael.
1: Robert, geniet van je vakantie, zegt Stijn.
0: En Janika, die zegt nog, het is Nationale Krokettendag vandaag.
1: Is het zo? Het was toch postdag?
0: Ja, ook hè. Het kan, het kunnen allerlei dagen zijn vandaag.
1: Nou, dat blijkt wel, ja.
0: Ik kan kroketten opsturen via de post.
1: Nou, als je het niet doet.
0: Ik heb nog een raadsel van Boris.
2: Welke acteur heeft een hekel aan de wekker?
1: Welke acteur heeft een hekel aan de wekker?
0: Ja.
1: Nee, ik weet het niet.
0: Echt niet?
1: Jij wel?
0: Nou, ik kende hem, maar...
2: Tom Snoes.
0: Hey. Tom.
1: Oh, Sjoerd van Cruise.
0: Ja, nou, leg hem maar even uit, Marieke.
1: God, slecht.

0: het waar? Heb je het gehoord? Oh, is het echt? Heb je het gehoord? Is het waar? Is het waar?
1: Ja, het is waar. You're about to reach the glory, only one step away. Na 15 weken worden Shakira en Burna Boy eindelijk van de troon gestoten. Vanmiddag heeft de top 40 een nieuwe nummer 1. Heeft dan nu de grootste hit van Nederland te pakken. Dat hoor je vanmiddag vanaf 2 uur in een nieuwe Nederlands Top 40.
2: Autotaalglas is partner van de Top 40.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, Autotaalglas.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus, even lunchen, even sparren.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Nu bij Spar. Kies en mix al onze voorverpakte broodjes. 2 voor maar 5 euro. Dus even lunchen, even sparren.
9: Onzekere energiemarkt?
10: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
9: Ik heb zoveel vragen.
11: Welk energiecontract is het beste?
12: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
15: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Velsink-advies.
18: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
19: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies. Dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
17: Dat is een Velsink-advies.
15: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
19: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldsink.nl.
20: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1+1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
23: Hola, ¿dónde está mi casa?
22: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
23: Paella, paella.
22: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
23: Buenas noches.
22: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
24: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
25: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
24: Nu bij Dirk, WCL-kuip. Diverse varianten, 1,89.
26: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
27: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen,
0: Wow!
27: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
1: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
4: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Het geluid van Q-Music is nu waard
7: 29.300 euro.

0: over 12 het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijgen we Nathalie van Zuylenkom.
1: Goedemiddag, er is meer bekend over die veelbesproken schietpartij in Overasselt. Gebeurde begin vorige maand bij de woning van drugscrimineel Jan G. Nu blijkt dat zijn huis waarschijnlijk al een poosje in de gaten werd gehouden door twee mannen. Daarop huurde G op het laatste moment beveiliging in. Twee dagen later kwam een beveiliger van 51 bij de fatale schietpartij om het leven. Buitenlandminister Berendsen noemt Rusland toch niet meer de vijand. Gisteren deed hij dat nog wel, maar nu zegt hij er dit over.
2: Rusland is de grootste veiligheidsdreiging, dat is volstrekt helder. In ons beleid verandert er niets. Wij zijn ons aan het weren tegen een grote dreiging. En dat doen we op alle mogelijke manieren.
1: Ook defensieminister Yezugus noemde Rusland de vijand. Was de Russische ambassade niet zo blij mee, die eiste tekst en uitleg van het kabinet. De Nobelprijs voor de Vrede is uitgereikt. En die gaat ook dit jaar niet naar Donald Trump. Hij gaat naar de oud-VN-mensenrechtenchef Nevi Pillay. Zij krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. En een bijzondere reddingsactie in de Oostenrijkse bergen tot slot. Een man van 21 viel 20 meter naar beneden en raakte zwaar gewond. Reddingswerkers zochten urenlang, maar konden hem in eerste instantie niet vinden. Tot ze het geblaf hoorden van zijn labrador. Die was de hele tijd bij hem gebleven. De man is met een helikopter van de berg gehaald. En nog het weekendweer van Buienradar. Ja, echt een herfstdag vandaag. Grijs en nat bij 14 tot 18 graden. Dit weekend wisselvallig, vooral in het noorden veel buien.
0: Nathalie, dankjewel. Op de weg wat vertragingen waar je langer dan een kwartier over doet. Dat is het geval op de A2 in de richting van Maastricht-Noord. Tussen Kelpen-Oler en Grattum, 4 kilometer, 35 minuten. A12 Utrecht-Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 9 kilometer, 16 minuten. Op de A58 naar Tilburg, vertraging van 20 minuten. Je komt in 10 kilometer tussen Galder en Tilburg-Reeshof. En de A73 naar Maasbracht, tussen Linnen en Maasbracht, 3 kilometer. De afrit is daar ook afgesloten. Het kost je 34 minuten.
3: Let's go! Weekendstart.
0: Ja, je bent er. Vrijdagmiddag 12 uur. Je weekend is begonnen. Daniel die appt, dit weekend twee feestjes, ik kan niet wachten. En Britt stuurt, Marieke, jouw stem is weekend. Vrijdag is mijn vaste vrije dag, dus ik ben al helemaal in de weekend mood. Ik moet zeggen, ik ben zelf ook in de weekend modus. Ik ga dit weekend een pony verzorgen. Ik ben heel benieuwd, ik heb nog nooit een pony verzorgd. We gaan eens eventjes kijken hoe het diertje vergaat na morgenmiddag. En daar kijk ik al maanden naar uit. Ik ga eten bij een restaurant dat afgelopen weken heeft gehoord dat ze hun Michelinster behouden. Nou, dat is dan zoiets dat je plant en denkt, wauw, dat heb ik dan ergens in oktober. En ja, morgen is het dus zover met vrienden. Vorige week vertelde ik dat ik dat weekend naar de Efteling zou gaan met mijn schoonfamilie. Nou, dat was super, dat was echt magisch. Wij zijn ook nog even langs het bankje gelopen waar mijn schoonzus vorig jaar oud is gegaan. Ja, dat is een mooi verhaal. Ik heb dat eens verteld toen in de ochtendshow, maar het is eigenlijk te goed om het te laten liggen. Dus ik ga dat straks zo meteen toch weer aan je vertellen. Eerst, je weekend starten met Marieke's Weekend Start. Ik heb 4 tracks weer voor je in de mix. Calvin Harris en Dua Lipa hoor je. Net als ATB en Sister Sledge. Maar ik begin met Leaky Lee.
3: Marieke's Weekend Start.
4: Hey, Marieke. Het is...

Don't Start, ATB en 9 PM. Ik zie een berichtje binnenkomen van Dennis. Die zegt, hey Marieke, wat heerlijk dat jij in de Efteling was. Ik ga komend weekend. Ja, vorige week vertelde ik dat ik een weekendje naar de Efteling ging. Wij gaan elk jaar in oktober met de schoonfamilie, zijn hele club, 18 man, gaan wij naar de Efteling. Nou, dat is waanzinnig. Dat is echt heerlijk. En dit jaar zijn we even langs een bankje gelopen. En toen hebben we toch nog eventjes een soort moment van stilte beleefd bij het bankje. Waar vorig jaar mijn schoonzus Iris oud was gegaan nadat ik samen met haar in de Python was gegaan. Hoe is dat gegaan? Iris en ik splitsten ons even af van de groep. We hadden even behoefte om met z'n tweeën te praten over onze partners die broers van elkaar zijn. We waren een drie kwartier weg en wij genoten van de snelheid van de achtbaan. En daarna kwamen we terug bij de groep en toen wilden een aantal in Joris en de Draak. Dus nou, ik ging vrolijk mee. Ik kon het best aan. Twee achtbanen achter elkaar. De rest van de familie die bleef wachten bij de uitgang van Joris en de Draak. En inderdaad, na een goede drie kwartier komen we die Joris en de Draak uit. En ik zie het clubje daar staan. Mandarijntjes spellen, boterhammetje in de hand. En achter een stenen bankje ligt Iris. Lang uit lag ze. Gewoon alsof ze opgebaard lag eigenlijk. Ze had over haar heen twee jassen gekregen. Een van mijn schoonvader en eentje van mijn zwager. Onder haar hoofd lag een rugzak waar ook de bolletjes in zaten. En de krentenbollen. En natuurlijk de witte broodjes met ei van mijn Brabantse familie. En zo wit als het ei was ook het gezicht van mijn schoonzus Iris. Dus ik zeg, jongens, wat is er aan de hand? Ja, Iris is gewoon voelt zich niet zo lekker. Dus ik kniel neer bij Iris. Ik zeg, gaat het? En zij schudt nee. En ik zeg tegen mijn schoonfamilie, die dus nogmaals niks deden, is het niet een goed idee als Iris naar huis wordt gebracht? Dus ik kniel bij Iris neer en ik zeg, Iris, wil jij graag naar huis? En zij schudt, ja, ik wil heel graag naar huis. Dus ik zei, nou, dan breng ik je naar huis. En toen heeft gelukkig mijn schoonvader zich opgeworpen. Die zei, ik ga toch in geen enkele attractie. Ik breng mijn schoonzus wel naar huis. Dit jaar is het gelukkig goed gegaan. Iris heeft geen enkele achtbaan gepakt. Heel voorzichtig aangedaan. En ik ben nog steeds blij dat ik vorig jaar heb ingegrepen. Anders denk ik daadwerkelijk dat Iris er nu nog lag.

0: Marieke. Marieke Elsinga.
1: Vertelde je zojuist het verhaal van de Efteling, waar ik vorig weekend was. En dat vorig jaar mijn schoonzus Iris oud is gegaan na een ritje met mij in de Python. Duwde haar precies over het randje. Misschien was ze al niet helemaal fit, maar ze lag eigenlijk een soort van opgebaard achter een bankje. Met als kussen een rugzak met daarin de bolletjes. Nou, dit wordt door mensen herkend. Gerard, die heeft dit met zijn vrouw.
2: Ik herken dat heel goed. Want als ik met mijn vrouwtje naar de Efteling ga, bijvoorbeeld. Nou, ze gaat 10 keer oud. Dat is heel gezellig. Dat moet je gewoon niet willen.
1: Ik heb dit verhaal ook aan vrienden verteld. Dat ook niemand van mijn schoonfamilie in actie kwam om mijn schoonzus naar huis te brengen. Terwijl je kon bijna door de meid heen kijken. En toen zeiden mensen tegen mij, ja, dat is typisch Brabants. Jouw schoonfamilie is Brabants. En het zit er een beetje in het sfeertje van, ja, niet te flauw. Maak je niet druk. Het komt vanzelf wel weer goed. Ik krijg ook een gezellig berichtje van Nonja. En aan de tongval te horen denk ik dat zij ook Brabants is.
3: Oh, heerlijk, Marieke. Wat een gezelligheid hier bij mij op kantoor. Kluit echt het weekend in.

0: 29.300 euro.
1: Het geluid.
0: Dat is wat het geluid op dit moment waard is. Vanmorgen is er bij Hey Mattie een tweede hint gegeven. Heb jij die hint gehoord, Pascal?
2: Ja, wel gehoord.
0: Heb jij jouw antwoord daar nog op aangepast?
2: Nee, geen tijd voor gehad.
0: En was het een passende hint bij wat jij denkt dat het geluid is?
2: Nou, ik vond het lastig.
0: De hint is terug te bekijken en ook die van vorige week op qmusic.nl en in de Q-app. Wat denk jij, Pascal, dat het geluid is?
2: Het vastklikken van de waterfles in een bruiswaterapparaat.
0: Het vastklikken van de waterfles in een bruiswaterapparaat.

0: op ja. Q Music. Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
2: In de keuken alles ready.
3: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
4: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Het eten is klaar. Aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja,
11: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
12: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
13: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
14: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Veldzinkadvies.
15: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
16: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing, helder en onafhankelijk.
14: Dat is een Veldzinkadvies.
17: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
16: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzinken.nl.
18: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
19: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.

0: deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
3: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
4: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus,
6: ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
7: eBoekhouden.nl.
9: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
10: Let's go for more, for Max, for Max.
9: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
14: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
16: 1 minuut over 12:30. Goedemiddag, Q-verkeer met de vertragingen vanaf een kwartiertje. Op de A2 naar Maastricht-Noord, 5 kilometer file tussen Kelpen, Oler en Grattum, 31 minuten. Pechgeval op de A12 richting Oberhausen zorgt voor 8 kilometer tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 20 minuten daar. En de A73 richting Maasbracht, daar is de afrit afgesloten. Tussen Linnen en Maasbracht zorgt het voor 4 kilometer en een klein half uurtje.
17: Het geluid.
16: Speel ik met Pascal. Pascal, die is 21, maakt kans op 29.300 euro... en denkt dat het geluid is het vastklikken van de waterfles in een bruiswaterapparaat. Je zei net, Pascal, ik heb de tweede hint vanmorgen wel gehoord. Daarin ging Bram potten bakken.
18: Ja, klopt.
16: Maar je kon hem niet meer echt linken aan het antwoord dat je al lang in je kop had, hè?
18: Nee, ik heb niet zo tijd voor gehad.
16: Nee, dan geef je je op en opeens word je dan gebeld en dan speel je mee.
18: Ja, dan moet je toch de eerste antwoord maar zeggen.
16: De jury heeft meegeluisterd naar jouw antwoord. Is dit dan het geluid waar we naar op zoek zijn? Helaas niet.
18: Oh, jammer.
16: Ja, dat is jammer. Maak alsnog een goed weekend van, Pascal.
18: Ja, zeker. Fijne uitzending.
16: Dankjewel. 29.400 euro is het wat het nu waard is.
19: Marieke Elsinga.
16: Over een uurtje spelen we weer. Nu de Bauza. Dit is Magnetic.

0: Ik zat vanmorgen naar Hey Mattie te luisteren. Dat was lekker, was in de auto. En dat was precies op het moment dat Vier op een Rij bezig was. Alleen appte ik Mattie daarover.
1: Schat, hoe is het afgelopen met Vier op een Rij? Want ik zit in de auto te luisteren, maar ik heb dus precies het laatste woord gemist, omdat ik bij Mojuska voor de deur sta. Dus laat even weten.
0: Nou, ik heb nooit meer een appje teruggekregen van Mattie. Dus ik heb geen idee hoe Vier op een Rij afgelopen is. En het laatste woord missen is zo bloedirritant. Dus ik heb het nog niet teruggeluisterd. Dat ga ik zo meteen doen, samen met jou. En dan kan ik je ook meteen vertellen wat ik om 8:45 ochtends al bij Mojuska Witsenhausen voor de deur deed. Maar eerst nieuwe muziek van een Zuid-Afrikaan die sinds zijn 14e in Almelo woont. Lekker liedje. Sven Siliers, dit is Somebody New op Q-Music.

0: het is niet ochtend, je hoort wel mijn stem, maar het is vrijdagmiddag. Je bent er, je weekend is begonnen. Vanmorgen speelden Mattie en Bram vier op een rij, zoals je gewend bent, rond 9:15. En ik was aan het luisteren. En ik zat in de auto. Zij speelde met Melissa uit Graven. Ik was op weg naar Mojuska. Ik heb namelijk een tijd geleden mijn voet gebroken en ik heb een rolstoel geleend van Mojuska. En die bracht ik nu terug. Het gaat gelukkig weer goed met mijn voet. En ik had de eerste drie woorden van Vier op een Rij gehoord, maar precies op het moment dat Mojuska de voordeur openzwaait en ik de auto echt uit moet, ja, mis ik dat laatste woord. Ga even bij jezelf na. Wat was jouw eerste associatie geweest bij schuin? Nou, daar zei Melissa en later ook Bram recht. Bij bloed zeiden ze allebei zweet. Dat heb ik nooit gezegd. Spaghetti, pasta. Ja, en toen miste ik dus precies dat vierde en allesbeslissende woord. En nu gaan we met elkaar terugluisteren of Melissa vanmorgen 2.500 euro heeft gewonnen.
1: Het laatste woord, Bram, is varken. Oeh. Dan zeg ik spek.
0: Oh! Is niet goed.
2: Nee.
0: Boerderij is het,
1: dat
0: boerderij?
1: Dat is wel vaak gezegd. Wat is het? Ja, Melissa die zei boerderij.
0: Ja, boerderij. Oeh. Oh, wat jammer. Ze waren zo dichtbij. Ik had roze.

0: vroeg pieken met Marieke.
1: En ook al ga je nooit meer naar de club, is gewoon je zaterdagavond een joggingbroekavond. Je kan wel vroeg pieken met Marieke. Ik ben elke vrijdag op zoek naar jouw ultieme weekendliedje. Waar heb jij het gevoel bij? Dit is mijn weekend en het start nu. Ik ga dat laten horen bij welk liedje dat bij mij is. Dat is The Killers, Mr. Brightside. Vorig jaar in de Q-top 1000 stond hij op 250. En ja, dat is mijn absolute vrijdagmiddagliedje, omdat ik een kantoorbaan had. Laten we zeggen 20 jaar geleden. En altijd op vrijdagmiddag dan gingen de computers uit. Dus niet de laptops dicht. Dat was toen nog niet echt. Maar echt de computers uit om 5 uur op vrijdag. En dan werd dit liedje op de salesafdeling heel hard aangezet. En dan wist je, er wordt niet meer gewerkt. Er wordt alleen maar geborreld. Het weekend is begonnen. Laat het me weten in de Q-app van welk liedje het weekend voor jou echt is begonnen. Draai ik die misschien wel zometeen. En Nathalie, wat zit er in het nieuws van 1 uur?
2: Nou, een nieuwe wending in de zaak rond Krista Pike.
1: En je hoort ook Chris Cross.
3: Hey Mattie.
4: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Je zit inmiddels op 15 blikken per dag. Want het is nog steeds krankzinnig veel. Je komt van 24 af, maar je bent niet van je verslaving af.
3: Nee, klopt. Het is ook heel gevaarlijk om in één keer te stoppen met Red Bull. Want ik kan gewoon een hartstilstand krijgen.
1: Zo.
4: Wow. En als jij nou alles met mij deelt, doen wij dat met jou.
5: Zou je jaloers zijn als je niet in de WhatsApp-gesprekken van je partner mag kijken?
4: Kiki?
6: Ja?
4: Mag ik even kijken?
6: Ja, jawel.
4: Lars, die ken ik niet. Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
7: Hey Mattie!
8: Hey Mattie!
9: Hey Mattie!
0: Elke ochtend bij Q-Music.
10: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
11: Goedemorgen!
10: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
11: Echt waar, joh?
10: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
15: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
18: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
19: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
18: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
19: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
0: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Venus scheersystemen, 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: De kers op jouw middag klinkt als... krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
7: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 3 dagen.
8: Big deals bij Keukenconcurrent.
7: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
14: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil.

0: en weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
4: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
5: Balen zeg. Koffie?
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
6: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: tijd voor het Q Music nieuws van nu.nl. Met Nathalie van Zuilenkom.
1: Goedemiddag, er is meer bekend over die veelbesproken schietpartij in Overasselt. Gebeurde begin vorige maand bij de woning van drugscrimineel Jan G. Nu blijkt dat zijn huis waarschijnlijk al een poosje in de gaten werd gehouden door twee mannen. Daarop huurde G op het laatste moment beveiliging in. 2 dagen later kwam een beveiliger van 51 bij de fatale schietpartij om het leven. Goed nieuws voor automobilisten in Zeeland. De Zeelandbrug tussen Schouwen-Duiverland en Noord-Beverland gaat vanavond weer open. 3 dagen eerder dan gepland. De brug was 6 weken dicht voor onderhoud. Het werk is nog niet helemaal klaar. Schepen mogen er pas vanaf maandag onderdoor. Dan naar Amerika. De rechter in Tennessee heropent het executiedossier van Christa Pike. Zij overleefde vorige week 2 dodelijke injecties. Haar advocaten hadden eerder al gewaarschuwd dat dit mis kon gaan. Pike heeft kleine aderen, waardoor het aanbrengen van een infuus lastig is. De rechter gaat dus opnieuw kijken naar dit bezwaar. De advocaten willen het liefst dat Pikes doodstraf wordt omgezet in levenslang. En het is vandaag de laatste dag dat je je vuurwerk kan inleveren. Afgelopen weken kon dat bij inleverpunten, want vanaf dit jaar geldt natuurlijk het landelijk vuurwerkverbod. Ook deze man kwam langs. Hij stak al een paar jaar geen vuurwerk meer af. Maar daar had hij een andere reden voor, hoort de NOS.
2: Heeltjes, ja, het is allemaal niet zo schokkend. Maar ja, de laatste keer dat ik vuurwerk heb afgestoken, heb ik de beglazing vooraan van mijn buurvrouw stuk gemaakt. Dus toen was het gelijk klaar.
1: Ja, vuurwerkwinkels gaan dit jaar gewoon open. Trouwens schrijft het AD. Het minst zware vuurwerk is namelijk wel toegestaan. Nog het weekend weer van Buienradar. En echt een herfstdag vandaag. Grijs en nat bij 14 tot 18 graden. Dit weekend is het vooral wisselvallig, maar in het noorden zijn de meeste buien.
0: Op de weg dan 3 vertragingen langer dan 20 minuten. Dat is op de A2 door een ongeluk in de richting van Utrecht. Tussen het AMC-ziekenhuis en Vinkeveen. 6 kilometer, daar 36 minuten. Richting Maastricht-Noord kom je in 5 kilometer... tussen Kelpen-Oler en Grattum, 23 minuten. En reken op de A73 op een half uurtje. Dat is in de richting van Maasbracht. Er staat namelijk 5 kilometer tussen Linnen en Maasbracht.
3: Music. Marieke Elsinga.
0: Ah, straks dat lekkere liedje van Harry Styles, American Girls. Na Chris Cross, Amsterdam. Dit is My Oh My.

0: is 8:08. Vrijdagmiddag, je bent er, je weekend is begonnen.
1: Vroeg pieken met Marieke.
0: Vandaag ga ik vroeg pieken met Daphne. Ze is 46 jaar uit Meersen. Haar favoriete weekenddag is de zaterdag. Ze brengt haar weekend het liefst door met de honden. Van een snack zoals een goede pizza of friet is ze niet vies. En haar verstand zou kiezen voor vroeg opstaan in het weekend. Maar ze vindt feestjes eigenlijk ook heel gezellig. Hey, Daphne, normaal gesproken ben je in het weekend dus het allerliefst met de honden. Maar dit weekend ben je met je zus?
2: En de honden.
0: En de honden.
2: Compleet, ja.
0: Heeft jouw zus ook honden?
2: Ja, ze heeft de hond meegenomen. Dus het is lekker druk in volle bak hier.
0: Heb je B&B vol liefde gekeken afgelopen zomer?
2: Nee.
0: Oh, ja, jammer. Ja, ik moet bij het woord honden, moet ik altijd denken aan Caroline. Met de honden. Oh. Maar dat zegt jou dan precies niks?
2: Nee, dat zegt me helemaal niks. Nee.
0: Hey, wat gaat er dit weekend gebeuren met je zus?
2: Zij is nu gaan werken. Wij gaan vanavond lekker pizza eten. En wij gaan na het weekend, dus dat wel, gaan we naar het concert van Gavin DeGraw in Utrecht.
0: Oh, wat een heerlijk vooruitzicht. Ja, Gavin DeGraw, die gay van deze. Oh, Chariot onder andere. Hey, en zijn jullie allebei gek op hem dan?
2: Ja, ik vooral. En zij kende hem eigenlijk niet. Maar ik heb al wat liedjes laten horen en ik wilde niet alleen gaan. Dus zij is uit München hierheen gekomen.
0: Oh, ze woont helemaal niet in Nederland, joh.
2: Ze woont in Duitsland, ja.
0: Hey, we gaan vroeg pieken met Marieke. Dat betekent dat ik al het liedje ga draaien waar jij het ultieme weekendgevoel van krijgt. Is dat dan ook een track van Gavin DeGraw?
2: Nee, dat was voor mij Cheap Thrills van Sia.
0: Oh, dat komt even als een bus van links. Nee, ik dacht we draaien Gavin DeGraw. Maar dat is dus niet zo.
2: Ja, die vind ik ook wel heel goed. Maar het is voor mij niet typisch weekendmuziek.
0: Wat maakt Cheap Thrills jouw ultieme weekendliedje?
2: Dat is echt een liedje dat ik op vrijdagavond wel vaker op Q hoor trouwens. Ze zingen ook Turn Radio On, It's Friday Night. En als ik dat hoor, dan krijg ik direct zin om op stap te gaan.
0: Nou, het kan niet beter. Turn the Radio On, It's Friday Night maak ik dan Friday Afternoon van. En dan zijn we echt super accuraat.
2: Ja, dat klopt.
0: Hey, maak er een heel mooi weekend van, Daphne.
2: Ja, dat zal ik doen. Jij ook.
0: Dankjewel. Hoi, hoi.
2: Goedjes.
1: Vroeg pieken

0: Cheap Thrills op Q-Music. Het was de vroegpieken met Marieke van Daphne.
1: Marieke. Q-Music.
0: Ga even bij jezelf na. Hoe vaak stel jij Google een simpele vraag? Of pak je daar dan ChatGPT voor? Ik stel de simpele vragen eigenlijk altijd aan Google. En chat, die zet ik dan aan het werk voor creatieve dingen. Of om posters te maken. Of, nou, of als ik echt iets wil laten vertalen naar goedlopend Engels. Nou had ik gistermiddag zo'n typische Google-vraag. En die vraag die begon met... Ligt er al? Ligt er al? En toen wilde ik doortypen. Maar toen vulde Google zelf in... wat ik precies wilde vragen. Dus ik tikte in, ligt er al? En Google vulde het perfect aan. Wat denk jij dat er op die puntjes heeft gestaan? Ligt er al? Ga ik je zo vertellen wat er stond. Teddy Swims nu, Mr. Know-it-all.

0: Tirza?
1: Hallo.
0: Hey Tirza. Ik heb net verteld dat ik gisteren iets gegoogeld heb. Ga zo met jou het geluid spelen hoor. Ik wil je niet te lang in spanning laten. Maar gisteren heb ik wat gegoogeld. En toen tikte ik de woorden in. Ligt er al? En toen stond tot mijn verbazing precies wat ik wilde vragen helemaal bovenaan in Google. Ligt er al? Wat denk jij dat ik wilde opzoeken?
1: Ligt er al een zak pepernoten in de supermarkt?
0: Ligt er al een zak pepernoten in de supermarkt? Gaan even kijken of de jury dat... Nee, dat is het anders.
2: Het geluid.
0: Nee, dat is niet wat ik opzocht. Wel overigens wat ik ook veel zie binnenkomen in de Q-app. Nee, het was het niet. Wat het dan wel was, waar blijkbaar heel Nederland op zoekt, dat ga ik zo meteen vertellen. Eerst gaan we erachter komen, ja, ligt er al een zak geld voor jouw deur? Jij denkt namelijk te weten wat het geluid is.
1: Ja.
0: Je mag het nu zeggen. En als het goed is, heb je 29.400 euro.
1: Ja, dat zou toch lekker zijn. Ik denk een zuigheffer loshalen van een tegel.
0: Een zuigheffer loshalen van een tegel. Wat is een zuigheffer?
1: Zo'n soort zuignap wat je met een handgreep vast zet op een tegel. En wat je dus met die hendel los kan halen, waardoor de lucht er als het ware uitgaat en dat je hem loslaat.
0: Ah, zodat je hem uit de voegen kunt trekken. Ben je een tegelzetter?
1: Nee.
0: Oké, maar jij bent wel bekend met dit geluid?
1: Een beetje. We zijn een nieuwbouwhuis, dus we zijn wat in de klus dingen aan het zoeken. Dus vandaar dat ik eraan moest denken.
0: Oké. Jij denkt...

0: Vanmiddag heeft de top 40 een nieuwe nummer 1. Maar wie heeft dan nu de grootste hit van Nederland te pakken? Dat hoor je vanmiddag vanaf 2 uur in een nieuwe Nederlandse top 40.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers. Praxis.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
10: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
9: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
13: Is dit het?
14: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
15: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.

0: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: De jackpot van

0: snel. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
2: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
3: Freo. Let op. Geld lenen kost geld. Hey.

Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: app en start met vinden.
1: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van 2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproducten.

0: Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels. 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram. Ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: 1 over half 2, goedemiddag. Q-verkeer. 4 vertragingen vanaf 20 minuten. Op de A1 naar Amersfoort, daar sta je 8 kilometer tussen Naarden-West en Blaricum. 24 minuten. De A12 van Arnhem richting Oberhausen tussen Velperbroek en Zevenaar. 6 kilometer, 20 minuten. Op de A15 naar Ridderkerk kom je 7 kilometer file tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht. 24 minuten. En de A73 naar Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht. 4 kilometer, net iets minder dan een half uur.
2: Het geluid.
1: Spelen we met Tirza uit Anna Polona, 29.400 euro. En zij denkt dat het is een zuigheffer loshalen van een tegel. Horen we het nou? Ja. Ja, Tirza, ik maakte er even een rommeltje van. Maar we hoorden het geluid een beetje door het muziekje heen. Maar het is natuurlijk niet de allereerste keer dat we het geluid horen. We hebben hem al weken gehoord. En jij denkt het goed te hebben.
3: Ja.
1: Een zuigheffer loshalen van een tegel. Een geluid dat je veel hebt gehoord omdat je huis aan het verbouwen bent. 29.400 euro. Tirza?
3: Ja.
1: Het is helaas niet goed.
3: Helaas, jammer.
1: Ah, dat is jammer. Er gaat 100 euro bij. Geluid is waard 29.500 euro.
2: Marieke Elsinga.
1: Q-Music. Met antwoord op de vraag, ligt er al puntje. Wat vulde Google daaraan toen ik die vraag stelde? Ligt er al? Google wist het precies goed voor me in te vullen. Maar wat zou daar nou gestaan hebben? Je hoort het zo, na Temper City, dit is Self-Aware.

0: Afrojack.
1: Marieke.
2: Q Music.
0: Ik heb gistermiddag een vraag gesteld aan Google. En die vraag die begon met: ligt er al? En Google vulde hem toen vervolgens zelf aan met, tot mijn verbazing, precies dat wat ik wilde googlen. Ik heb je net gevraagd: wat denk jij dat er achter ligt er al heeft gestaan? Nou, echt. Heel de Q-app is in de winterstemming. Robbie die zegt: ligt er al sneeuw in Winterberg? Mark: ligt er al sneeuw in Oostenrijk? Marie-Louise: ligt er al sneeuw in Tirol? Pascal die zegt: ligt er al kerstversiering in de winkel? En Niels die gaat nog: ligt er al marsepein in de winkels? Nee, het is allemaal niet goed. Nee, maar Mark, jij hebt het wel goed.
3: Goedemiddag.
0: Ligt er al, Mark?
3: Nou, ik keek naar buiten, ik was aan het laden en het is zo verschrikkelijk weer.
0: Ja.
3: Het is koud en regen, dus ik dacht: ligt er al boerenkool in de winkel?
0: Ja! Ja, en het antwoord is ook nog eens echt ja, er ligt al boerenkool in de winkel. En dit is precies wat ik gisteren aan Google heb gevraagd en wat blijkbaar heel Nederland vraagt, want dat is wat er stond. Ja, heb je al top. Boerenkool op?
3: Nou, toevallig vorige week.
0: Ah, oh, en hoe smaakte het?
3: En toen had iemand stamppotbuffet geregeld met allemaal verschillende stamppotten en iedereen was helemaal zo blij.
0: Kijk, precies.
3: Dus, was top.
0: Precies wat je nodig hebt. Vorige week vielen de mussen nog van het dak, zo je had het zien op je stamppotbuffet. Ja. Maar ja, lekker man.
3: Inderdaad.
0: Hey Mark, je hebt het hartstikke goed. Ja, stamppot, boerenkool, dat is natuurlijk echt wat iedereen ermee eet. Ik heb hem gisteravond gebruikt, de boerenkool, om een lasagne mee te maken. Dat kan dus ook. En hoe je dat doet, dat moet je maar even googelen.
1: De Q Music Alarmschijf.
4: Hey, wij zijn Suzanne en Freek.
5: En deze week is onze track Pijnstiller de Q Music Alarmschijf. Q

0: Hey, dat is toch ook wat? Dat je een liedje draait en datgene die je draait blijkbaar luistert. Ik krijg net dit appje.
1: Hey Mariek, Suzanne en Freek hier. En wat leuk om je nu op de vrijdagmiddag te horen.
2: Ja, en wat lekker om pijnstiller te horen op Q. Heel bijzonder dat we alarmschijf mogen zijn deze week. Tot snel en een heel fijn weekend.
1: Dikke kus, doei doei.
0: Ja, over een kwartiertje is er weer een gloednieuwe top 40. Ik ben zo benieuwd waar zij binnenkomen. Straks stormen ze in één keer die top 3 binnen.

it all, Lost Frequencies. Op de vrijdagmiddag. Mijn radioprogramma is nu zo'n 4 weken bezig. Feedback is altijd welkom. Ik zie een appje binnenkomen van Ryan. Die zegt, Marieke, ik mis je bulderende lach die ik altijd in de ochtend hoorde. Die hoor ik niet zoveel op de vrijdag. Nou, Ryan, dan heb ik wat voor jou. De website mariekelacht.nl. Als je die site bezoekt, hij is gemaakt door mijn collega's van de ochtendshow, dan hoor je mijn oneindige lach. Even voor duidelijkheid, dit ben ik dus niet nu live. Dit is die website. Fijn weekend, Ryan.

0: Messi. Zometeen veel plezier de top 40 met Domien. En hey, hey, hey.
1: Jillian, gewoon. Jullie gaan naar mij.
2: Blikwitte monster met twee shotjes espresso erin.
1: Hoi, mams.
3: Niet meer doen.
4: Hey, Mattie. Elke ochtend bij Q-Music. De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
6: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
7: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
5: Dat is een Veldzinkadvies.
8: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
9: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
10: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
9: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
8: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
7: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
11: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
12: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
11: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
15: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
17: Alleen nog dit weekend 2 merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter. De vriendelijke jeanspecialist.
18: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
17: Alleen nog dit weekend 2 merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
19: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
20: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
21: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
22: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
23: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
24: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
23: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
25: Ah, hier kan het.
23: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
26: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
27: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
0: Domino's.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Vaarwel, zal die salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn money?
28: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
29: Slecht plan.
28: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
30: Het geluid.
31: Het geluid van Q-Music is nu waard 29.500 euro.

0: uur. Goedemiddag, het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
1: Goedemiddag. Hou je reisplanner vanaf volgende week goed in de gaten. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan staken. Dat doen ze tot de kerst 1 keer per week, maar niet steeds op dezelfde dag. De vakbonden voeren actie omdat overleg over een nieuwe cao is mislukt. De eerste stakingsdag is komende woensdag. In Ter Apel moesten 20 asielzoekers vannacht buiten slapen, in de regen. Er was opnieuw geen plek in het opvangcentrum. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vinden het onmenselijk en ze roepen gemeenten die nu nog niks doen op om in actie te komen. De Nobelprijs voor de Vrede is uitgereikt en die gaat naar de oud-VN-mensenrechtenchef Navy Pillay. En dus ook dit jaar niet naar president Trump, die al jaren de prijs wil. Maar Pillay bedacht een oplossing.
2: If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
1: Hij krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. En Patrick Kluivert, Frank en Ronald de Boer en Jari Littmanen. Ja, het zijn een paar Ajax-legendes en volgende maand trekken ze hun voetbalschoenen weer aan. Oud-spelers van Ajax en Barcelona gaan tegen elkaar spelen. Het is een eerbetoon aan Johan Cruijff. Op 15 november maakte hij exact 60 jaar geleden zijn debuut voor Ajax. Het weekend weer de Noffe buienradar op en top herfst. Het is grijs, het is nat, bijna 14 tot 18 graden. En vanavond nemen die buien toe. Dit weekend verder wisselvallig, vooral in het noorden veel buien.
0: Veel verkeer van Flitsmeister met 39 files en 2 vertragingen langer dan 35 minuten. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend 5 kilometer met 37 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en de Drechttunnel. Daar is de weg dicht vanwege een politieactie. 6 kilometer file. Je vertraging is 38 minuten.
3: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
0: Welkom bij de enige echte. De komende uren hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Objectief en betrouwbaar, samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Dit is jaargang 62, editie 3195.
4: De enige die telt.
0: Yes, goedemiddag en welkom bij de lijst van vrijdag 9 oktober 2026. Administratie van deze week. 11 stijgers, waarvan 7 stippen en 1 superstip. We hebben 23 zakkers, slechts 3 zittenblijvers. 17 extra alarmschijven en 3 nieuwe binnenkomers. Even een korte terugblik naar vorige week. Toen waren dit de 3 grootste rammers van Nederland.
4: Nummer 3.
0: Kulas, Anton en Boef, 100 tranen.
5: Als ik kon huilen, liet ik 100 tranen.
0: 2. Mr. Know-it-all, Teddy Swims.

ik ga het je verklappen. Die zegentocht houdt niet langer stand. We hebben vandaag een nieuwe nummer 1. Mag ik sowieso even zeggen, het wordt vandaag een heerlijke lijst. Het wordt een stoelendans van je welste. Niks blijft meer op zijn plek. Alle kaarten worden vandaag opnieuw geschud. Des te meer ben ik ook benieuwd naar jouw voorspelling voor vandaag. Wat is volgens jou nu de grootste hit van Nederland? Via qmusic.nl/top40 kun je jouw voorspelling doorgeven voor de nummer 1 van deze week. Onder alle goede antwoorden verloot ik later vanmiddag het auto taalglas sterrenpakket met daarin een concert naar keuze voor 2 personen plus vervoer in een mini electric. Voordat we die kaarten echt opnieuw gaan schudden, trekken we er nog even 3 uit de stapel, want deze 3 hits vinden we deze week niet meer terug in de enige echte. Frequency is je na 13 weken uitgeleefd met Live It All.

Justin de Wild gaat helaas niet meer nog even door. Na 24 weken zwaaien we Cheerio uit in de enige echte. Gelukkig werkt de top 40 net als een stamvolle club. Want als je er 3 door de uitgang naar buiten hebt zien gaan, dan mogen er ook weer 3 nieuwe naar binnen. En de eerste nieuwe binnenkomer, die hoor je gelijk na de nummer

is hij weer. De 29e top 40 hit voor onze Noorse dancevriend Kygo. Take Me Back heet zijn nieuwe wapenfeit. Het is een samenwerking met de Amerikaanse countryzanger Max McNown. En dat deze samenwerking eraan zat te komen, dat stond eigenlijk al geschreven in de sterren. Maanden geleden dacht die Max namelijk, hey, het lijkt me eigenlijk best wel tof om een keer samen te werken met Kygo. Dus vroeg hij aan zijn manager, zou je wellicht een mailtje willen sturen naar de manager van Kygo, of hij interesse zou hebben om eens samen een track te maken. Waarop de manager van Max zei, dat is goed, doe ik dan wel even morgen, want ik heb het vandaag nogal druk. De volgende ochtend werd Max wakker met een mailtje in zijn inbox. En wat bleek? Dat was een mailtje van Kygo. Die zei, hey, ik heb hier een demo van een nummer genaamd Take Me Back. Zou Max het leuk vinden om hierop te zingen? Hij mag de tekst helemaal aanpassen als hij wil. Nou, Max McNown schoot natuurlijk overeind. Belde gelijk zijn manager op met de vraag, hey, hoe heb je dit dan zo snel voor elkaar gekregen? Waarop zijn manager zei, ik heb nog helemaal niks gevraagd aan Kygo. Dus puur per toeval wilden Kygo en Max McNown precies tegelijkertijd met elkaar samenwerken. En zo ontstond deze hit, de eerste nieuwe op 9.

Alex Warren blijft staan met Emerald Eyes. Nummer 37 in de top 40 van vrijdag 9 oktober 2026. Ik wil je even meenemen naar iets dat over 8 maanden gaat plaatsvinden. In het weekend van 18, 19 en 20 juni. Jazeker, we moeten eerst nog pepernoten gaan bakken en de kerstboom optuigen. Proosten met een glas champagne om 12 uur. En een kleedje op de rommelmarkt gaan staan in een oranje shirt op 27 april volgend jaar. Maar dan in het weekend van 18, 19 en 20 juni 2027 staan er weer duizenden mensen in het publiek van Pinkpop. Wordt nu al online gespeculeerd over wie daar allemaal op het podium gaan staan. En die geruchtenmachine draait echt over uren. Maar er zijn een paar namen die wel echt heel vaak genoemd worden nu hoor. Onder andere Nothing But Thieves, Ray, Sabrina Carpenter en Alex Warren. En waarom nou? Hij treedt de week voor Pinkpop op in Denemarken en Zweden. En vanaf 20 juni, dus de derde dag van het festival, doet Alex ook een paar openluchtconcerten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Dat is vanaf hier maar een uurtje vliegen. Dus het zou volgens de fans goed kunnen dat hij die vrijdag eerst een korte stop maakt in Landgraaf. Ja, ik vind het heerlijk speculeren en ook al fijn om nu al na te denken over de festivalzomer van 2027. De Nederlandse top 40 gaat verder met nummer 36. Populair, de snelste zakker deze week. -7 voor Italië.

0: en 7 snelste zakker van deze week. Populair op 36.
1: Het geluid.
0: 50 jaar jong uit Appingedam. Siska, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: 29.500 euro is de huidige waarde van het geluid.
2: Ja, cool. Dat is een hele hoop geld.
0: Dat is een heleboel geld. Ja, ben je er klaar voor jou, voor jouw grote moment?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Daar ga je, Siska. Wat is volgens jou het geluid van Q-Music?
2: Ik denk dat het geluid is dat het schieten is van een oorgaatje met een oorbelpistool.
0: Het schieten van een oorgaatje met een oorbelpistool.

0: Tik op ja. Q Music.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
3: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
4: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op

0: voor maar 9 euro. Kijk op Ben.nl.
1: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor 110 euro tijdens de Dennemarket bij Jeans Center.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Ga je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
7: Onzekere energiemarkt?
8: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
7: Ik heb zoveel vragen.
9: Welk energiecontract is het beste?
10: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op Transavia Holidays.

0: meer prijzen raden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
4: Is dit het?
5: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
4: Hey, dit is het.
5: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor word ik snel geholpen.
11: Bij VGZ kun je nu ook wachttijd

0: de voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
1: Goedemiddag, het is 2:30. Dit is de Nederlandse Top 40 bij Q-Music met verkeer van Flitsmeister. 2 vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A7, Horen richting Zaanstad. Tussen Avanhoorn en Purmerend Noord, 6 kilometer met 34 minuten. En de A73, Nijmegen-Maasbracht. Tussen knooppunt Linnen en Maasbracht. Daar is de afrit dicht, 4 kilometer met 33 minuten.
2: Het geluid.
1: Terug naar Siska, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: 50 jaar jong, je hebt net jouw antwoord gegeven.

0: Siska, heb jij de foute antwoorden gecheckt op Qmusic.nl of via de Qmusic app?
1: Ja, ik heb ze gecheckt.
0: Heb je daar niet het antwoord van Danny uit Heerenveen tussen zien staan? Het inschieten van een oorbel?
1: Nee.
0: Het is niet goed.
1: Nee. Jammer.
0: Ja, het antwoord is al gegeven, helaas.
1: Jammer. Maakt niet uit.
0: Dank voor het meespelen, Siska. Ik wens je een prachtig weekend.
1: Ja, hetzelfde gewenst.
0: Dankjewel.
1: Mooi hoi.
0: Nieuwe waarde van het geluid, dat is dan wel weer mooi voor jou, is 29.600 euro om 3:30 de volgende ronde. Wij gaan terug naar de 40 grootste hit van deze week. Bente, Parachute hoor je zometeen na Bruno Mars en On My Soul.
2: Q-Music, de top 40. 35.

Lee en Bass Persuades gaat van 30 naar 33 in haar vijfde week in de top 40. Daarvoor Bentham, haar parachute staat deze week op 34, stijgt juist weer twee plekjes. Bijna tijd voor de tweede nieuwe binnenkomer. Ik kan alvast verklappen, die komt van een top 40 debutant. Na de dame die al 14 noteringen op haar naam heeft staan, gaat ook niet heel lekker met deze hoor. 6 plekken naar beneden alweer. Roxy Dekker komt terecht op nummer 32 per minimum.

kent zijn track Baby Doll al uit Repeat of niet. Ging er echt als een kanon, vloog door de 10 rondes heen. Inmiddels is het zijn internationale doorbraak geworden. Mocht je hem nog niet kennen, even een klein kort voorstelrondje. Jamie komt van origine uit Wales in het Verenigd Koninkrijk. Al woont hij inmiddels al een tijdje in Los Angeles. Toen hij 16 was, stopte hij met school om zich helemaal op de muziek te kunnen storten. In eerste instantie met gematigd succes. Hij deed als tiener auditie voor X Factor. Werd uiteindelijk niet eens uitgezonden. Later probeerde hij het nog een keer bij The Voice UK en daar eindigde hij als derde. Zijn grote doorbraak liet al met al dus even op zich wachten, maar waar een wil is, is een weg. Jamie is niet bij de pakken neer gaan zitten en heeft, zoals veel artiesten tegenwoordig, een podium gevonden via TikTok. Hij begon eerst met het posten van covers, later ook van zijn eigen muziek en het was overduidelijk niet onverdienstelijk. Het is de allereerste top 40 notering voor Jamie Miller. Ja,

Vorige week nieuw, deze week de snelste stijger. 9 plekken wint voor Sommieux Feels Part 2 op 29. Ja, de zon zit vandaag ver achter de wolken verstopt. Gelukkig gaat de lijst wel verder met zonnige muziek. Jugo komt eraan, Moving to the

0: niet naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
3: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Echinavors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Echinavors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja, een broodje.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
12: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
14: Voor de makers.
15: Praxis.
16: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
17: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
18: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
19: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
20: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
21: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
24: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
21: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
25: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Het geluid.
2: Het geluid van Q-Music is nu waard
3: €29.600.

0: goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
1: Goedemiddag. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan staken. Dat doen ze vanaf volgende week tot de kerst. 1 keer per week, maar niet steeds op dezelfde dag. De vakbonden voeren actie omdat overleg over een nieuwe cao is mislukt. De eerste stakingsdag is komende woensdag. In Ter Apel moesten 20 asielzoekers vannacht buiten slapen in de regen. Er was opnieuw geen plek in het aanmeldcentrum. Ook komende nacht moeten asielzoekers buiten slapen, verwacht het Rode Kruis. Dat roept de ruim 100 gemeenten die nog niks doen op om noodopvang te regelen. Het is onrustig in Brussel. Daar zijn rellen uitgebroken tijdens een demonstratie van de vakbonden. Het liep uit de hand toen jongeren zich met die protestactie begonnen te bemoeien, zegt de VRT.
2: Honderden jongeren in zwarte kledij, vaak gemaskerd, bekogelden de politie met houten balken en knalbommen of vuurwerk. Ze staken ook deelstips en fietsen en vuilnisbakken in brand. De politie reageerde dan met traangas en het waterkanon en pakte ook heel wat relschoppers op.
1: Vakbonden demonstreren tegen de bezuinigingsplannen. En een pijnlijke onthulling over een van de laatst levende verzetshelden van ons land. Het gaat om de nu 99-jarige Willem Wilbrink. Hij beweerde zelf altijd dat hij in concentratiekamp Dachau heeft gezeten. Maar er zijn nu ernstige twijfels of dit wel klopt, zegt een speciaal comité bij RTL Nieuws.
3: Het zijn vermeende gebeurtenissen die hij beschrijft, die op geen enkele manier, op wat voor manier ook, te verifiëren zijn. Daar hebben we heel uitgebreid onderzoek naar gedaan. Nou, laat ik het zo zeggen, het is buitengewoon onwaarschijnlijk.
1: Ja, Wilbrink zei laatst ook nog dat hij geëerd was met de titel Held van Polen, maar die eretitel zou helemaal niet bestaan. En nog het weekend weer van Buienradar. Ja, op en top herfst. Het is grijs, het is nat bij 14 tot 18 graden. En vanavond nemen die buien toe. Dit weekend is het verder wisselvallig, vooral in het noorden veel buien.
0: Er werd vandaag gewaarschuwd voor een heel drukke vrijdagmiddagspits. Het valt vooralsnog mee. Meer dan 370 kilometer file, dat wel redelijk normaal voor die tijdstip. 2 vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen 11 kilometer met 31 minuten. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht. Daar is de afrit dicht 5 kilometer, 3 kwartier.
4: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
0: En terug naar de hits.
5: Domien Verschuren.
0: Ja, je hoorde Nathalie net zeggen, op en top herfst, grijs en nat.

0: Carmel, Angel, Ultranatheen, Move into the Sun. Deze week één plekje gezakt naar nummer 28. De top 40. Plaatsje hoger, daar staat Douwe Bob. Vorige week nog te gast in Stefans Pianobar. De plek waarin je elke vrijdagavond vanaf 9 uur internationaal en nationaal talent live muziek hoort maken met mijn lieve vriend, dierbare collega Stefan Bouwman. Die vandaag trouwens een hele bijzondere rol heeft in de top 40. Daarover later meer. Dat niet alleen, ze kletsen vaak ook nog wat bij naast het maken van muziek. Zo vertelde Douwe vorige week over zijn plan om de beste singer-songwriter van Nederland weer nieuw leven in te blazen. Het programma waardoor hij zelf ooit ontdekt is, doorgebroken 14 jaar geleden. Hij is er druk mee bezig om het weer terug op de buis te krijgen samen met Giel Beelen. En ook samen met Stefan Bouwman. Zo bleek dus vorige week ineens.
1: Je gaat ook meedoen met de beste singer-songwriter van Nederland.
2: Ja, ik weet niet of ik dat...
1: Dat mogen we niet zeggen.
2: Weet ik niet. Of dat, het is jouw project samen met Giel, hè?
1: Je bent er toch gewoon bij?
2: Ja, ik vind dat heel leuk.
1: Je bent er toch gewoon bij?
2: In de Dream Team.
1: Ja, ik heb gewoon een Dream Team. Ja, toch?
2: Ja, wat mij betreft wel.
1: Nou dan.
2: Ja, ik geef je nog de mogelijkheid tot een exit.
1: Nee, ik wil geen exit. Ik wil geen exit van jou. We gaan gewoon samen de beste singer-songwriter van Nederland maken.
2: We gaan de beste singer-songwriter van de Lage Landen maken.
1: Van de Lage Landen.
2: Toch? België kunnen we erbij. België gelijk erbij.
1: Dat is een goed idee.
2: Kijk, ik in
1: bam, kijk. Jij bent die slimme man. De brains.
0: Ja, Stefan probeert nog bescheiden te blijven. Probeert nog een klein beetje bescheiden te klein te houden. Maar het klinkt alsof er dus serieuze plannen worden gesmeed. En laten we eerlijk zijn. Als er iemand past bij het programma De Beste Singer-Songwriter van Nederland, dan is het de meest muzikale radio-dj van Nederland. Maar ik ben zo druk. Dus ik zei tegen Douwe, je moet Stefan Bouwman. Nee. Dan moet je Stefan Bouwman hebben natuurlijk. Douwe op, één plekje gestegen. Ex-alarmschrijf, Note Yourself, 27 deze week. I can

0: Jonas Blue en Malieve, Edge of Desire op 25. Daarvoor Busy met Anne, zak twee plekjes naar beneden in de enige echte.
1: Het geluid.
0: We zijn onderweg naar een nieuwe ronde van Het Geluid. Al 197 mensen hebben geprobeerd om het te raden. Nog niemand is het gelukt. Misschien dat het jou wel lukt zometeen. Je kunt je nog snel aanmelden via Qmusic.nl, via de Qmusic app eigenlijk vooral. En daarmee maak je kans op €29.700. Vanmorgen bij Hey Mattie in de ochtendshow bij Mattie en Bram is de tweede hint gegeven.
2: Bram, je staat op dit moment voor onze, ja, we noemen dat hier de bandjesruimte. En daar zegt de jury, kunnen wij de tweede hint vinden voor Het Geluid.
3: Wat leuk, ik zie een mevrouw met een schort. En een, ja, hoe heet het ook alweer? Een klei...
4: Een draaischijf.
3: Een draaischijf, ja. met een homp klei om potten te bakken. We gaan potten bakken, Mat. Mag ik...
4: Ja, je hebt een schortje voor je, kom zitten.
3: Oh, wat goed.
4: Je stroopt je mouwen op, heerlijk. Ja?
3: Ja, zeker.
4: Het bolletje is al gecentreerd. De bedoeling is dat jij een gat gaat maken en er een klein kommetje van gaat vormen.
3: Oké, dit gaat echt hartstikke goed, joh. Nog iets hoger?
4: Klein beetje kan wel.
3: Ja, zo is het eigenlijk wel goed. Ah, jongens, dit gaat veel te goed.
2: Ah, dit is echt waanzinnig, Bram. Er staat gewoon in amper dan 2 minuten... staat er gewoon een prachtig potje daar.
3: Ja, jullie dachten natuurlijk, dit wordt lachen. Die Bram, die boerenlul, die kan er helemaal niks van. Nou, moet je kijken, joh. Wat wil je? Ja. Wat wil je, Mat? Wil je een Chinese vaas? Wat wil je?
0: Ja, ik kan er echt niks van bakken. Eerst die date en dan nu het pottenbakken. Ik zou zeggen, alle billen op Qmusic.nl en in de Qmusic app, dikke aanrader. Daar vind je ook gelijk de eerste hint terug. En vooral alle foute antwoorden die al gegeven zijn. Wie weet spreek ik jou binnen nu en een paar minuten na de nummer 24 van deze week. Min 2 voor Milo, laat het lukken. Dit is alleen jij in de Nederlandse top 40. My bicycle.

0: En dat waren ze. Alex Warren, Emerald Eyes op 37. Jonas Blue en Maliv, Edge of Desire, 25. En Bebe Rexha met Fadeless, New Religion, 23. Dit waren de drie zittenblijvers van vandaag. Dat betekent dat we vanaf hier alleen nog maar beweging gaan meemaken in de Nederlandse top 40 van 9 oktober 2026. Dat er een nieuwe nummer 1 is, dat had ik al verteld. Maar vanaf hier wordt het dus alleen nog maar spannender. Wie pakt de troon over van Shakira en Burna Boy? Dat antwoord krijg je vlak voor 5:30. En tot 5:30 alleen maar beweging in de enige echte.
1: Het geluid.
0: En om het af te toppen gaat Rick 29.600 euro in de wacht slepen. Dat kan niet anders. Rick, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Ik voer het dan alles. 25 jaar, je komt uit Hees. Wat is volgens jou het geluid van Q-Music?
2: Ik denk dat het is het vergrendelen van het slot van een afneembare trekhaak.
0: Het vergrendelen van het slot van een afneembare trekhaak is jouw antwoord.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
3: Makkelijke software.

0: krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boxsprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Soms zul je zeggen, mam, jij bent de beste. Voor degene die je altijd aanmoedigt, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
6: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
7: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog van

0: Ik ben Isa en thuis lag ik elke nacht wakker. Op een oud matras, op de grond. Overdag was ik zo moe dat opletten op school niet lukte. Tot ik een echt bed kreeg van Kinderhulp. En nu kom ik weer uitgerust aan op school.
1: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
2: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
4: Vind je de perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met Vint.
6: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
7: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Daar heb je Huub van Hubo.
12: Hoi.
11: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
14: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor 66 euro. Alle wasfanaten, verzamelen bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
17: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
16: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
18: Alleen nog dit weekend 2 merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
19: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Alleen nog dit weekend 2 merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
20: Goedemiddag, het is 3:30. Dit is de Nederlandse Top 40 bij Q Music. Het begint op de weg nu wel een stuk drukker te worden. Meer dan 520 kilometer file. Verspreid over 69 files. 3 vertragingen langer dan 30 minuten. De A2 richting Den Bosch tussen de Jan Blankenbrug en Culemborg. 10 kilometer met 31 minuten. De A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk Noord en Zwijndrecht. Er is een ongeluk gebeurd. 6 kilometer, 33 minuten. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen de Linnen en Maasbracht. Daar is de afrit nu dicht. De 4 kilometer file. Je vertraging is daar 3 kwartier. Hier.
21: Het geluid.
20: Dag Rick.
22: Hallo.
20: Hallo, 25 jaar jong, uit Hees kom je.
22: Yes.
20: Het geluid is waard 29.600 euro. Jij hebt net jouw antwoord mogen geven. Wil je nog één keer herhalen?
22: Het vergrendelen van het slot van een afneembare trekhaak.
20: Vergrendelen van het slot van een afneembare trekhaak. Rick, hoe kom je daarbij?
22: Gewoon een beetje met de collega's op Proke en toen op dit antwoord is gekomen.
20: Ik heb verder niet de hints gebruikt die de afgelopen week door de jury

0: bij te zijn in de ochtendshow?
1: Ja, ik moet zeggen, het kwam een beetje onverwachts belletje. Dus ik heb er niet heel erg veel verdiept. Dus ik ben met dit antwoord heb mezelf gesetteld.
0: Zo is de computer van het geluid, hè? Random rolt er een naam uit. Dat was jouw naam voor 4:30. En dan moet je opeens een antwoord geven.
1: Ja.
0: Het vergrendelen van het slot van een afneembare trekhaak. De jury heeft meegeluisterd. Het is niet goed.
1: Ja, helaas.
0: Rick, dank voor je dappere poging.
1: Ik wens dat je mee moet doen.
0: Heel graag gedaan. Ik wens je een mooi weekend.
1: Ja, insgelijks.
0: Dag Rick. Yo. En nieuwe waarde van het geluid, dat is lekker. €29.700. En om 4:30 spelen we verder. Terug naar de hits met Rutger van Barneveld.
2: Q-music, de top 40. 22.

0: So Incredible, 21, Ilse de Lange zakt 6 plekjes in de Nederlandse top 40. Hey, als beginnend artiest zou het kunnen dat je ergens op een zolderkamer zit of in een garage bij je ouders thuis. Nou, die vlieger die ging niet op voor Jesse en Ozzy van DJ-duo Another. Zij bouwden samen op 17-jarige leeftijd een eigen studio op een heel bijzondere plek, namelijk in een zeecontainer. Zeg maar, die zeecontainer die stond ergens op het NDSM-terrein in Amsterdam. Toen ze die studio bouwden, toen kenden ze elkaar al een paar jaar van feestjes. Ondernemend als hij organiseerde Jesse die als 13-jarig jochie al zelf. En misschien zit je dan nu in gedachten in de hoek van de kinderdisco die Jesse organiseerde ergens op een camping, waar dan 3 discolampen aan het plafond hangen met glaasjes platgeslagen cola. Schal dit uit de speakers.
1: Zo, we zijn er. Iedereen naar de dansvloer. Want we gaan dansen met Tante Rita!
0: Nee, niks is minder waar.

0: deze week op nummer 19 in de top 40. Ja, het is wel haar eerste nummer dat de lijst weet te halen. Ze is al een hele tijd aan de weg aan het timmeren.
1: Ik ben eigenlijk al heel lang bezig. Zowel ik ben begonnen als songwriter voor anderen. En nu ben ik met mijn eigen project al jaren bezig.
0: Ja, vertelde ze zelf aan mij toen ik haar een poosje geleden aan de lijn had toen ze binnenkwam in de top 40. En dat ze al jaren bezig is, daar is geen woord aan gelogen. 9 jaar geleden schreef ze bijvoorbeeld al mee aan het nummer Sunburn van Drulu. Nam ervoor ook de zang voor haar rekening. Grappig, dit werd een enorme hit in Azië. Eigenlijk hebben ze haar daar als eerste ontdekt. Het is de Nederlandse top 40, vrijdag 9 oktober 2026. Onderweg naar de bekendmaking van de Q Music Alarmschijf. Naar Cameron Whitcomb

0: Vrijdagmiddag 3:50. Betekent bij Q-Music maar één ding. Ik ga de gloednieuwe Q-Music alarmschijf aan je bekendmaken. De track waarvan wij bij Q denken dat hij het ontzettend lekker gaat doen in de top 40. Daarom draaien we een week lang extra vaak als de dikste tip voor de top. Ik ga je meteen iets anders verklappen. Je hebt hem vanmiddag al gehoord. Ja. Alarmschijf is komende week in handen van Jamie Miller. Online gaat Jamie al een tijdje als een jekko. En deze week komt hij de lijst binnen op nummer 31. Begin van nog veel meer moois. Daarom is Baby Doll komende week de alarmschijf.
1: De Q Music. Q Music. Alarmschijf.
2: Jamie Miller. Baby Doll.

Lekker alsnog de alarm schrijft. Ja, wat een geweldig liedje zeg. Nieuw binnengekomen deze week op 31. En komende week de belangrijkste tip voor de top. Want hij gaat nog veel hoger komen in de enige echte. Jamie Miller en Baby Doll. De lijst gaat zometeen verder met Rapido, Bankzitters en Robert van Hemert.

0: witte monster met twee shotjes espresso erin. Hoi mams.
1: Niet meer doen.
2: Hey Mattie, elke ochtend bij Q-Music.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Salderingsregeling, wat moet ik nu met mijn panelen?
7: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
11: e-boekhouden.nl. 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
12: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
13: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
14: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
15: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
16: In de keuken alles ready.
14: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
17: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
19: Let's go for more from Extra Max.
18: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
20: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
21: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
22: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
24: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
22: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
25: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
26: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
25: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
25: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
27: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt?
0: Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch.
27: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
28: Het geluid.
29: Het geluid van Q-Music is nu waard
30: 29.700 euro.

0: is 4 uur. Goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
1: Goedemiddag. Ook premier Jette noemt Rusland de vijand van Nederland. Defensieminister Yasugus zei het gisteren al in de Tweede Kamer.
2: Rusland is niet langer de agressor. Dat eufemisme zult u uit mijn mond niet vaak meer horen. We mogen niet naïef zijn. Rusland is onze vijand.
1: Maar die woorden had ze van tevoren niet overlegd met het kabinet. Toch zegt Jette dat Rusland een dreiging vormt. En met de term de vijand wil het kabinet voorkomen dat ons land die dreiging onderschat. Reizigersclub Rover is niet blij met de acties in het streekvervoer. Buschauffeurs en machinisten staken vanaf volgende week 1 dag per week tot de kerst. Vakbonden FNV en CNV voeren actie omdat overleg over een nieuwe cao is mislukt. Maar Rover wil dat de bonden en de werkgevers weer om de tafel gaan. Drugscrimineel Bobby Jos moet binnen een jaar zijn opgepakt. Dat wil het kabinet, schrijft de Telegraaf. Jos Leidekker, zoals Bobby Jos echt heet, zou in Sierra Leone zitten. Het kabinet wil onder meer dat Ghana, een land in de buurt, gaat helpen hem toch op te pakken. Bijvoorbeeld met het oprollen van zijn drugsnetwerk.
3: Ghana beseft dat zij risico lopen vanwege dit netwerk. Dat Ghana ook gebruikt wordt als doorvoerroute voor de drugsmokkel. Ze hebben daar dus ook meer capaciteit op gezet. En dat heeft dus een aantal weken geleden ook geresulteerd in het onderscheppen van een grote vangst. En ook het arresteren van een aantal mensen, waaronder twee Nederlanders.
1: Zijn minister Van Wil bij de NOS. En sport. Arne Slot heeft weer een nieuwe baan. Hij gaat aan de slag bij Voetbalbond UEFA. Daar gaat hij samen met een team Europese voetbalwedstrijden analyseren. Afgelopen zomer werd Slot ontslagen als trainer bij Liverpool. En daarna was hij kort in het vizier van de KNVB om bondscoach te worden. Maar Slot paste daarvoor. Maar nog het weekend weer van Buienradar. Op en top herfst vandaag. Grijs, nat, 14 tot 18 graden. En vanavond nemen die buien flink toe. Dit weekend verder wisselvallig. Vooral in het noorden is er veel kans op buien.
0: Dan een blik op de weg door Flitsmeister met 93 files en 3 vertragingen langer dan 40 minuten. Op de A2 richting Den Bosch tussen Vianen en Culemborg, 9 kilometer, 3 kwartier. A28 richting Amersfoort tussen Olme en de brug Katerveer 2 door een ongeluk 8 kilometer met ook 3 kwartier. En de A73 is de laatste, de langste, Nijmegen richting Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht. Daar is de afrit dicht, 5 kilometer is je file, 50 minuten is je vertraging.
4: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
0: En terug naar de hits.
5: Domien Verschuren.
0: Ja, nog 15 hits te gaan tot de nieuwe nummer 1 van Nederland. Zij zijn het niet. Nog niet. Bankzitters en Robert van Hemert. Nummer 16.

15 weken, eindelijk een nieuwe nummer 1 in de top 40 deze week. Ja, het zal toch een beetje balen zijn voor Marnoek, Steven en Fabienne. Want zij voorspelden dat het Rapido van de bankzitters en Robert van Hemert zou zijn. Helaas. Ik denk daarentegen dat Robert zelf er wel even blij mee is. Want als Rapido op nummer 1 komt in de top 40, laat hij alle 50 gezichten van de bankzitters op zijn been tatoeëren. Staat zwart op wit, komt hij niet meer onderuit. Robert, je bent nog even safe. 3 plekken dichterbij een grote tatoeage op je kuit, maar het is nog maar nummer 16. Dus vrijdagmiddag onderweg naar 4:15 betekent weer dat we afstevenen op een gloedje nieuwe editie van de Top 40 Rebus. Nou, dan nummer 15 van deze week. 3

0: één grote stoelendans in de top 40 vanmiddag. Slechts 3 hits blijven zitten op hun plek. Dat geldt niet voor Cat's Eye. Animal zakt 1 plaatsje naar beneden. En komt ermee terecht op nummer 14 in de enige echt. Grote wijzer op de 3, kleine wijzer op de 4. Het is bijna 4:15. Hoogtijd voor de nationale vrijdagmiddag gebeurtenis. Welkom bij een gloednieuwe top 40 Rebus. Zo verschillende top 40 hits achter elkaar. Elke hit staat voor een letter. Die letters vormen samen een woord dat te maken heeft met de week die is geweest of het weekend dat gaat komen. Kleine cryptische hint van mij. Als je antwoord fout is, is het eigenlijk nog steeds goed. Iedereen er klaar voor? Here we go.
1: Rebus. De top 40 Rebus.
2: De eerste letter.
0: De eerste letter van de nieuwste hit van Taylor Swift, die je zo hoort op haar lievelingsgetal op nummer 13. De tweede letter van de man die deze week de alarmschijf te pakken heeft met zijn knallen van een hit, Baby Doll. Dat is de vijfde letter van de man die een tattoo van alle bankzitters op zijn been laat zetten als hun hit Rapido op nummer 1 komt in de top 40.
3: Rapido, ik ben op die party mode.
2: De vierde letter.
0: De zesde letter van de hit die inmiddels hoort bij de 40 grootste hits aller tijden.
2: De vijfde letter.
0: De laatste letter van de zang.

0: Top 40 Rebus.
1: Dat was hem weer. Ik het goede antwoord te weten. Stuur het dan nu door via een bericht in de Q-Music app. Uitslag hoor je dus naar de vrouw die deze week op haar lievelingsgetal staat. 8 plekken winst voor Taylor Swift. Patient Zero op 13.

0: Taylor Swift, Patient Zero, nummer 13 deze week. Daarvoor top 40 rebus. 5 muzikale hints die je zouden moeten leiden naar een woord. Waarbij ik nog eens een cryptische hint gaf. Als het antwoord fout is, is het eigenlijk toch goed. Nou, hulde voor onder andere Cynthia, Jeremy en Max. Want zij wisten de juiste letters bij elkaar te sprokkelen. Had je alle letters bij elkaar en juist op een rijtje gezet, dan kwam je uit op P-A-R-T-Y, oftewel party.
1: Q-Music, Foute Party. The big
0: one. Heeft alles te maken met de video die vanmorgen verscheen op alle social kanalen van Q-Music. Q-Music NL. Daarin kwam Mr. Foute Uur, Menno Barreveld, met een wat paniekerige constatering.
2: Jongens, luister. We moeten op zoek naar een nieuwe locatie voor de Foute Party.
0: Ja, afgelopen jaar maakte het natuurlijk een behoorlijk feest van met tienduizenden mensen in het Philipsstadion in Eindhoven. Maar dat Philipsstadion wordt komend jaar verbouwd. Waardoor we niet anders kunnen dan de Foute Party, the big one, ergens anders te vieren. Maar waar dan? Dat is nog de grote vraag. Heb ik uit betrouwbare bronnen begrepen dat je aanstaande maandag om 9 uur meer hoort bij Hey Mattie, de Q-Music ochtendshow. Spannend! Deze man trad afgelopen jaar nog op tijdens de Foute Party, the big one. Samuel Welte zakt 1 plekje met Russo, boom op 12.

0: Jelle, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: 29 jaar, je komt uit Arnhem.
1: Ja, klopt.
0: Jelle, jij mag het vertellen. Wat is volgens jou het geluid van Q-Music?
1: Dat is het afscheuren van een reeds uitgerold rolletje bakpapier.
0: Alright, het afscheuren van een reeds uitgerold rolletje bakpapier.

0: Q-music.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, uit een broodje.
7: Een broodje, hè?
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 3 dagen.
11: Big deals bij Keukenconcurrent.
10: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
13: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
14: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
15: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
17: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
18: doei doei
17: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
19: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist.

0: Lego.
1: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
2: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
1: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
0: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van 90 euro Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier. Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
8: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
9: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
10: Goedemiddag, het is bijna 4:30. Dit is de Nederlandse Top 40 bij Q-Music. We gaan zo meteen verder met Somber, My Body Isn't Ready. Verkeer krijg je van Flitsmeister met 83 files en 2 vertragingen langer dan 40 minuten. A28, Hogeveen richting Amersfoort tussen Nieuw-Leuzen en Zwolle Centrum. 6 kilometer, 50 minuten. En de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht. Is de afrit nog altijd dicht, 5 kilometer, 42 minuten.
11: Het geluid.
10: Even bellen met Jelle, goedemiddag.
12: Hey, goedemiddag.
10: 29.700 euro is de huidige waarde van het geluid. Je hebt jouw antwoord net mogen geven.
12: Ja.
10: Wat is je gevoel?
12: Ja, het is spannend. Ik ben nog even in discussie gegaan met vrouw Lief. Ja. Maar dit is waar we allebei op uitkwamen, okay. Dus ik ga ervoor.
10: Nog één keer, jullie antwoord, Jelle.
12: Dat was het afscheuren van een reeds uitgerold stukje bakpapier.
10: Zeer specifiek, dus daar is over nagedacht. Het afscheuren van een reeds uitgerold rolletje bakpapier. Voor 29.700 euro gaat de jackpot dan naar Arnhem, naar Jelle en zijn vriendin. De jury heeft meegeluisterd, Jelle, naar jullie antwoord.
12: Ja.
10: Het is fout.
12: Dat is jammer.
10: Het is helaas niet het juiste antwoord. Dank voor het meespelen.
12: Ja, geen dank en veel succes gewenst voor de volgende.
10: Dat is heel sympathiek en jullie krijgen het thuisspel van het geluid sowieso thuis gestuurd.
12: Super.
10: Wens je een mooi weekend.
12: Ja, hetzelfde gewenst daar.
10: Nieuwe waarde van het geluid is 29.800 euro en om 17:30 spelen we verder. Nathalie heeft het laatste nieuws.
13: Goedemiddag, het kabinet heeft sorry gezegd tegen Q-koortspatiënten. Bijna 20 jaar geleden was een grote uitbraak waarbij tienduizenden mensen besmet raakten. De overheid is er toen niet voor mensen geweest, zei gezondheidsminister Hermans. Reizigersclub Rover is niet blij met de acties in het streekvervoer. Buschauffeurs en machinisten staken vanaf volgende week 1 dag per week tot de kerst. Vakbonden FNV en CNV voeren actie omdat overleg over een nieuwe cao is mislukt. Maar Rover wil dat de bonden en werkgevers weer om de tafel gaan. Formule 1, ook in Singapore is Max Verstappen in vorm. Ja. Na zijn winst vorige week in Maleisië. Hij heeft nu pole position te pakken voor de sprintrace morgen. De Grand Prix van Singapore is zondagmiddag om 14:00. En dan bizar nieuws uit Italië. Dieven hebben maar liefst 30.000 flessen dure wijn gejat bij een beroemd wijnhuis. De waarde zo'n 5 miljoen euro.
10: Hoppa.
13: Dieven hadden het alarm uitgeschakeld, waardoor de roof pas later werd ontdekt. De politie hoopt met camerabeelden ze alsnog op te pakken.
10: Proost.
14: De top 40.

echt smullen deze week. Ik zei het al vlak na 2 uur. Het is een lijst om je vingers bij af te likken. En ik meen daar ieder woord van. We zijn begonnen aan de top 10 van deze week. Alles wordt door elkaar gegooid. Nummer 10 voor de Bauza, Magnetic. Ze leveren 6 plekken in deze week. Stella Lefty gaat 3 plekken naar beneden. Komt terecht op nummer 9 met Boston. Ja, en wat ook al bekend is, helemaal bovenin gaat het ook veranderen. Want na 15 weken zakt Die Die weg van de nummer 1 positie. En hebben we dus een nieuwe nummer 1 te pakken. Wie dat is, hoor je vlak voor 5:30. Eerst de snelste zakker van deze week. Die is voor de voormalig nummer 1. Shakira en Burna Boy, -7.

Camper City levert 2 plekken in. Self-Aware komt terecht op nummer 7 in deze knotsgekke editie van de Nederlandse Top 40 voor 9 oktober. 1 plekje hoger, nummer 6, Ella Langley. Ze heeft geen carrière switch gemaakt, is niet de politiek ingegaan bijvoorbeeld. Toch kan er vanaf maandag op haar gestemd worden. Niet door Jan en alle man, alleen door de leden van de Amerikaanse Recording Academy. De leden van die academy zitten allemaal in de muziekwereld. Het zijn zangers, zangeressen, songwriters, componisten, producers. Zij mogen vanaf maandag allemaal hun mening geven over iedereen die zich heeft aangemeld om in aanmerking te komen voor een Grammy. Ella is een van die artiesten. Ze zou zich in ieder geval hebben aangemeld in de categorie Beste Nieuwe Artiest. Lijkt me niet gek. En het zou helemaal maf zijn als ze in ieder geval niet in aanmerking komt voor een goede nominatie. Ze gaat als een raket in de top 40 2 plekken wint voor Houston, Texas. Ella Langley, nummer 6 bij Q.

0: Met stip van 9 naar 5 deze week. DJ Goja, Jason Derulo, Melody, ex-alarmschijf Michiko. Nog maar 4. De 4 dikste rammers van deze week. Waaronder een nieuwe nummer 1. Je gaat ze horen allemaal binnen nu en 30 minuten. Waaronder Sienna Spyro. Maar waar zij staat, dat vertel ik je zo.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Onzekere energiemarkt?
3: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
2: Ik heb zoveel vragen.
4: Welk energiecontract is het beste?
5: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Soms zul je zeggen:
8: jij blijft mij inspireren, pap.
7: Voor de eeuwige optimist, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Venus scheersystemen, 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
12: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
13: Honda, the power of dreams.
14: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus,
18: tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
19: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
20: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
21: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
22: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
23: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: Ja, dit is Campinamelk.
0: Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campina-melk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
6: 29.800 euro.

0: 5 uur. Goedemiddag, het Q-Music nieuws van nu.nl. Hier is Nathalie van Zuiderkom.
1: Goedemiddag, het kabinet heeft sorry gezegd tegen Q-koortspatiënten. Bijna 20 jaar geleden was er een grote uitbraak waarbij tienduizenden mensen besmet raakten. De overheid is er toen niet voor mensen geweest, zei gezondheidsminister Hermans.
2: Dat gevoel dat je er alleen voor staat ervaren, en dat spijt me. En daar bied ik mijn excuses voor.
1: Dankjewel. Was bij de NOS. Er is meer bekend over die veelbesproken schietpartij in Overasselt. Dat gebeurde begin vorige maand bij de woning van drugscrimineel Jan G. Nu blijkt dat zijn huis waarschijnlijk al een poosje in de gaten werd gehouden door twee mannen. Daarop huurde G op het laatste moment beveiliging in. 2 dagen later kwam een beveiliger van 51 bij de fatale schietpartij om het leven. Dan naar Amerika. De rechter in Tennessee heropent het executiedossier van Christa Pike. Zij overleefde vorige week 2 dodelijke injecties. Haar advocaten hadden eerder al gewaarschuwd dat dit mis kon gaan. Pike heeft kleine aderen waardoor het aanbrengen van een infuus lastig is. De rechter gaat dus opnieuw kijken naar dit bezwaar. De advocaten willen het liefst dat Pikes doodstraf wordt omgezet in levenslang. Het was vandaag de laatste dag dat je je vuurwerk kon inleveren. De afgelopen weken kon dat bij inleverpunten. Vanaf dit jaar geldt natuurlijk dat landelijke vuurwerkverbod. Ook deze man kwam langs. Hij stak al een paar jaar geen vuurwerk meer af. Maar daar had hij een andere reden voor.
3: Pijltjes, ja, het is allemaal niet zo schokkend. Maar ja, de laatste keer dat ik vuurwerk heb afgestoken, heb ik de beglazing vooraan van mijn buurvrouw stuk gemaakt. Dus toen was het gelijk klaar.
1: Ja, in totaal hebben mensen ruim 7500 kilo weggebracht. Het weekend weer van Buienradar. Vanavond nemen de buien toe en koelt het verder af naar 10 graden. Dit weekend verder wisselvallig. Zon, wolken, regen. In het noorden kans op onweer bij gemiddeld 15 graden.
0: 600 kilometer file op de Nederlandse wegen. Flitsmeister meldt vertragingen langer dan 35 minuten op 2 daarvan. De A28 Hogeveen richting Amersfoort. Tussen Nieuw-Leuzen en Zwolle Centrum. Er staat een vrachtauto met pech. Duurde wel even een uurtje tot 6 uur verwachten ze. 10 kilometer file, 1 uur en 37 minuten vertraging. Flink balen, veel sterkte daar. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Linnen en Maasbracht. Ook daar een auto met pech. 5 kilometer, vertraging 3 kwartier.
4: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
0: En terug naar de hits.
5: Domien Verschuren.
0: Daar gaan we, de apotheose met een hoofdletter A. De hoogste nieuwe binnenkomer heb je nog niet gehoord. En we hebben nieuwe nummer 1. Wat betekent dat?

afgelopen 2 weken stond Teddy Swims nog op nummer 2, zagend aan de poten van de troon van Shakira en Burna Boy. Steeds lukte het hem net niet om de nummer 1 positie te pakken. En juist nu Die Die van Shakira en Burna Boy niet meer op nummer 1 staat, zakt ook Teddy Swims de top 3 mee uit. Weer is het Teddy niet gelukt om die koppositie te veroveren. Dat betekent daarentegen wel dat we een gloednieuwe top 3 hebben, met ook een gloednieuwe nummer 1. Bijna 10 minuten over 5, de vrijdagmiddag van Q Music. Dit is de enige echte Nederlandse top 40. Wie pakt vandaag het goud? Is het 100 tranen van Kulas, Antone en Boef? Zij wisten vorige week in hun 3e week te stijgen naar nummer 3 in de lijst. Stijgen zij deze week 2 plekken door? Of gaat die koppositie naar Sienna Spyro? Haar klapper van een hit, Great Expectation, hebben we vandaag ook nog niet voorbij horen komen. Of gaat de nummer 1 naar letterlijk een gloednieuwe hit? Als oplettende luisteraar heb je namelijk vast en zeker het al doorgehad, er mist vandaag nog 1 nieuwe binnenkomer. En misschien komt die nieuwe binnenkomer wel binnen op nummer 1. Een extreem zeldzaam voorval, maar het zou wel kunnen gebeuren. Welkom bij de bloedstollende finale. Q Music. De top 3 van de Nederlandse top 40 van vrijdag 9 oktober.

Twee weken geleden stond ze nog op nummer 4. Vorige week zakte ze naar plek 7. En deze week maakte ze gewoon weer een comeback. Sienna Spyro stijgt naar nummer 3 in de Nederlandse top 40. En dat betekent dat we de twee grootste hits van Nederland nog hebben te gaan. Eén van die twee tracks is 100 tranen van Kulas, Antone en Boef. En die andere track is een nog gloednieuwe binnenkomer. En die nieuwe binnenkomer... die hoor je zometeen. Na de nummer 2, Kulas, Antone en Boef stijgen één plek. 100 tranen op 2 in de top 40.

0: Los, Antoon en Boef gaan met 100 tranen deze week 1 treden omhoog op het Erepodium en staan met zilver om de nek op nummer 2. Ja, we hebben dus een nieuwe nummer 1. Maar door welke hit is Die Die dan ontroond? Ik ga het je vertellen naar de top 10 in 1 minuut.
1: Nummer 10.
0: De Bauza en Magnetic. Van 6, Stella Lefty en

0: deze week. Ella Langley en Choosing Texas.
1: He's choosing Texas, I can tell.
0: 5. EJ Goja, Jason Derulo en Melody.
1: This all night.
0: 4. Mr. Know-it-all van Teddy Swims of 4.
1: Oh, I wish I was a Mr. Know-it-all.
0: Great Expectation, Sienna Spyro.
1: All I need is the great expectation of you.
0: 2. Kulos, Antoon en Boef, 100 tranen. Donderdag waren Suzanne en Freek te gast in de Q-middagshow voor de première van hun single Pijnstiller. Afgelopen week was het de Q-alarmschijf. En ja, dit is echt bizar. Ze komen deze week niet alleen nieuw binnen, ze doen dat meteen op nummer 1. En nou willen we Suzanne en Freek natuurlijk graag verrassen met dat waanzinnige nieuws. Maar ja, ik zit hier vast in de studio om de top 40 aan je voor te schotelen. En dan kun je ze hierheen halen. Maar ik ken vooral Freek een beetje. Die weet dan precies hoe laat het is. Dus heb ik goede vriend en top 40 collega Stefan Bouwman eerder vanmiddag naar Suzanne en Freek gestuurd om ze daar te verrassen.
2: Ik sta hier bij Casa Suzanne en Freek en ik ga gewoon naar binnen lopen. Dan ga ik, de deur gaat open. Hey, Freek.
3: Hey.
2: Hoe is het?
3: Is dit een interventie?
2: Goed je te zien.
3: Hey, goedemiddag. Wat is dit?
2: Schrik je een beetje?
3: Ja, ik denk, ja.
2: Ja. Kom met een belangrijke boodschap, zoals je ziet.
3: Belangrijke boodschap, maar ja. Ik hou altijd van belangrijke boodschappen.
2: Oh, daar is Suzanne. Hi.
4: Wat
2: zijn
4: jullie nou een keer?
2: Alles goed?
4: Ja, met jullie ook.
2: Ja?
4: Alles goed?
2: Jazeker, kom er even bij. Hoe is het?
3: Ja, gaat goed. Gaat heel goed.
2: Ja?
3: Ja, gaat
2: goed.
3: Jou lekker.
2: Jazeker. Wat waren jullie aan het doen?
3: Stef ligt net in bed.
5: Heb ik echt net in bed gelegd?
3: Ja, dus we waren lekker een beetje chill dagje thuis.
2: Heerlijk.
6: Ja. Ja. Vanmorgen kaartverkoop begonnen. Nu dan de top 40. En ik ben hier om te vertellen dat Pijnstiller nieuw binnenkomt in de top 40.
3: Nou, leuk.
5: Oh, wat leuk.
6: Gefeliciteerd.
5: Nou, dankjewel. Leuk. Thanks, ja, dankjewel.
6: Hoe hoog denk je dat hij binnen is gekomen?
3: Ik ga voor linkerrijtje.
6: Linkerrijtje, ja. Dus 20 of hoger?
3: Ja, anders zou je hier niet zijn.
5: Ik heb echt geen idee. Ik heb helemaal niet nu jij hier bent.
6: Geen idee, maar wel een...
5: Nou, ik denk dan wel hoog, maar ik weet niet, ik durf niks te zeggen.
6: Wel hoog. Jij zei 20 of hoger?
3: Ja.
6: Ik doe hem gewoon getallen en dan zeg ik wel stop.
3: 20.
6: Hoger.
5: 10.
6: Hoger.
5: Zo. Okay. Ja, ik denk...
3: 9.
6: Ja. Hoger.
3: 7.
6: Gaan we het echt... Hoger.
3: Zo.
5: 3.
6: Hoger.
3: Nee, joh. 2.
6: Hoger.
5: Nee.
6: De nummer 1 van Nederland.
3: Oh, wow.
6: Gefeliciteerd!
3: Bizar, dankjewel.
5: Oh,
6: maak
5: ik
6: de belangrijke boodschap
5: dat...
6: maar open. De officiële nummer 1 award.
3: Ja.
6: Voor Pijnstiller.
3: Wauw.
5: Oh, bizar. Te gek, hè?
6: Sick, hè?
3: Bizar, wat cool.
5: Dit is dus onze eerste... Of... Eerst en na als het avond is weer op nummer 1, volgens mij.
6: Jullie
5: toch?
6: Tweede nummer 1, ja. Inderdaad. Ja.
3: Wauw.
5: 8 jaar later of zo.
3: Ja.
5: Oh, wat te gek, joh.
3: Wat vet. Helemaal. Eerste week, gewoon hup.
6: Ik kom niet van minder, hè? Dat snap
3: ik. Ja, wat gaaf.
5: toen ik jou zag staan, dacht ik wel 1 seconde. Nou, nah, dat zat er niet. Maar
6: en dan durf je het toch niet hard op te zeggen.
5: Nee, dat begin ik niet aan. Dat is heel gênant als je dat dan zegt.
6: Ja,
5: nee,
6: is
5: hij
6: waar.
5: Is op 5, maar gefeliciteerd. Maar toch wel heel bijzonder.
3: Ja, cool. Ja. Heel vet.
6: Het is pas het 38ste liedje ooit wat dit is gelukt. Gelijk op nummer 1 binnenkomen. Dit is echt heel bijzonder.
5: Ja.
3: Wow.
5: Wow, wat bizar.
3: Heel bijzonder. Dankjewel. Wow, dankjewel. En dankjewel aan iedereen die het luistert en die het mooi vindt. Dankjewel daarvoor.
5: Ja, toch heel bijzonder. Ja, ik vind toch wel...
3: Ik ben er gewoon een beetje stil van.
5: Ja.
6: Je was ook echt hert in de koplamp toen
5: ik
6: binnenkwam.
5: Ja, ik hoor gewoon mensen praten en hij zei, goh, daar staan die volgens mij mensen.
3: Wauw.
5: Dat is een leuk bezoekje. Zo mag je vaak komen.
3: Ja.
6: Nou, kondigen jullie voor de lol zelf even aan?
3: Ja, hier is de nieuwe nummer 1 in de Nederlandse top 40. Suzanne Freek met Pijnstiller. Hier is de nieuwe nummer 1 in de Nederlandse top 40. Suzanne Freek met Pijnstiller.

0: simpelweg niet omheen. De nieuwe nummer 1 van Nederland. Gebaseerd op streaming, airplay en trends op social media... is na 15 weken die-die voor Suzanne en Freek en Pijnstiller. De alarmschijf van afgelopen week. En de hoogste nieuwe binnenkomer met superstip op 1 deze week. Gefeliciteerd Dineke Ziel. Het autodaalglas sterrenpakket is van jou. Jij voorspelde dat Pijnstiller van Suzanne en Freek... de nieuwe nummer 1 van Nederland zou zijn. En daarmee is het ook de tweede nummer 1 hit voor Suzanne en Freek. In 2018 voerden ze 3 weken al de lijst aan met Als het avond is... Als ze volgende week nog steeds het goud in handen hebben... vertel ik je graag dan in een nieuwe top 40. Want dit was hem, de lijst van vrijdag 9 oktober 2026. Morgenmiddag tussen 3 en 6 hoor je alle 40 hits nog een keer. Heb je nou een deel van de lijst gemist? Check dan de top 40 weekoverzicht podcast. Dat over een paar minuten online op Qmusic.nl... in de Qmusic-app en in je favoriete podcast-app. Daarin krijg je alle hoogtepunten van deze week in rap tempo van me. Zometeen veel plezier met het Foute Uur met Stefan en Judith.
1: Het geluid...
0: Meijers naar Rut uit Kampen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: 26 jaar jong. Het bedrag waar het om gaat is 29.800 euro. De waarde van het geluid. Ben je er klaar voor?
2: Jazeker.
0: Dan ga je. Wat is volgens jou het geluid van Qmusic, Rut?
2: Het eruit halen van een foto uit een Polaroid-camera.
0: Het eruit halen van een foto uit een Polaroid-camera.

0: tik op ja. Q-music. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
4: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even Spar.

0: Lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Wat zeg ik?
1: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Wen er maar aan.
3: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
2: Ouder worden komt vanzelf.
4: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
2: Eraan wennen is een ander verhaal.
4: Je bent in de overgang.
2: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
4: Ik ga als een feniks herreizen.
2: Wen er maar aan. Nu in de bioscoop.
1: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
5: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
6: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
8: Slecht plan.
7: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat

0: welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
4: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van...
5: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
7: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat, 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor 66 euro. Alle wasfanaten, verzamelen bij...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Elektrisch rijden. Stil. Zuinig.
14: Hoi, Sam van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe elektrische auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
15: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
16: 6, goedemiddag, Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langste vertragingen op de A28 Hogeveen-Zwolle... tussen Staphorst en Zwolle-Noord, 10 kilometer. Ruim anderhalf uur vertraging. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht... 5 kilometer, 3 kwartier. Verder zou je nergens langer dan een half uur stil moeten staan. Sterkte.
17: Flitsers al gemeld op de A2, Weert richting Echt... staan ze bij 202.2. De A12 Maarn richting Utrecht oppassen bij 75.0. En de A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59.7.
18: Het geluid.
16: Rut, goedemiddag.
19: Goedemiddag.
16: Hallo, met Judith. Hallo. En Stefan, gelegenheidsduo waar jij zomaar 29.800 euro kan winnen.
19: Dat zou leuk zijn, ja.
16: Dat zou toch heel erg leuk zijn.
19: Ja.
17: Rut, wat denk jij dat het geluid is?
19: Het eruit halen van een foto uit een Polaroid-camera.
16: We gaan luisteren.
17: Rut, hoe ben je op dit antwoord gekomen?
19: Ja, het schoot me te binnen. En met de eerste hint werd er gezegd dat er anders uitzag dan op de foto. En met de tweede hint kon ik niet heel veel, alleen een beetje creativiteit.
16: Ja, wat ging er? Wat was die pottenbakker, was die toch?
17: Ja.
16: Ja, bizar. Ja. Ging alle kanten op. Die Bram die wordt op allemaal rare date gestuurd. Arme jongen.
17: Het geluid wat nu waard is 29.800 euro. Rut, jouw antwoord, het eruit halen van een foto uit een Polaroid-camera. De jury heeft meegeluisterd en zegt dat het helaas fout is.
19: Jammer.
16: Jammer, dat had zo mooi kunnen zijn.
19: Ja.
16: Rut,

0: ondanks dat, heel fijn weekend.
1: Hetzelfde.
0: En dankzij jou is het geluid 100 euro meer waard geworden. De waarde nu dus 29.900 euro.
2: Het weekend weer van Buienradar. Vanavond nemen de buien toe. Koelt het verder af naar 10 graden. Dit weekend verder wisselvallig. Zon, wolken en regen. En in het noorden kans op onweer bij gemiddeld 15 graden.
0: Dan de headlines met Nathalie.
3: Goedemiddag. Ook premier Jette noemt Rusland de vijand van Nederland. Defensieminister Jessogus zei het gisteren al in de Tweede Kamer, maar die woorden had ze van tevoren niet overlegd met het kabinet. Toch zegt Jette dat Rusland een dreiging vormt.
4: Je ziet sabotageacties in de Oostzee en op de Noordzee. Droneincidenten in Europese luchtruim. Een mislukte droneaanval op een Duits vliegveld. En we lopen ook het risico dat we op een gegeven moment ons in Europa een beetje in slaap laten sussen, omdat er zoveel van dit soort acties plaatsvinden dat we het normaal gaan vinden.
3: Nou, met de term de vijand wil het kabinet voorkomen dat ons land die dreiging onderschat. Het voortbestaan van de fietsmerken Batavus, Sparta en Babu lijkt gered. Ze vallen onder de failliete fabrikant Axel, maar die heeft de rechten verkocht aan Dutech. En dat betekent dat er een doorstart komt. Dat is ook goed nieuws voor een deel van het personeel, want dat mag mee naar de nieuwe eigenaar. En 111 uur non-stop voorlezen. Non-stop voorlezen. In de provincie Limburg 111 uur gaan ze die uitdaging graag aan. Dan willen ze in januari een voorleesmarathon houden. Doel is om hiermee het record van Friesland te verbreken, dat vorig jaar het ruim 100 uur volhield. Het is niet dat dan bijvoorbeeld één persoon die taak op zich neemt. Daar moet je wel heel erg veel zin in hebben. Het gaat in blokken en er wordt zowel in het Nederlands als in het Limburgs voorgelezen. En het is ook nog eens een keertje voor een goed doel. Het is om laaggeletterdheid terug te dringen.
0: Weet je wat ik leuk vind? Als je dan een record gaat verbreken, dat je dat goed doet. Dat je dan niet gaat voor 100 uur en 1 minuut. Weet je, zo lullig. Net over die finish. Nee, gewoon bam, 11 uur erbovenop.
2: Ja.
0: Dat vind ik wel heel erg cool.

0: Van en Judith hier. Ja, Nathalie, fijn weekend.
1: Weekend.
2: Doei.
3: Het Foute Uur.
4: Q-music.
0: Ja, je moest ook heel nodig plassen. Dan kan jij in de klas blijven zitten.
1: Nee, ja, ik moet even eerst de ketting zoeken, de plasketting.

0: op Q-Music.
1: Het Foute Uur.
0: Zijn we weer?
2: Nou, we.
0: Ja, oké. Okay.
2: Alsof we elke week samen zitten, doe je.
0: Daar is het weer. Ja. Dat is het dan, toch?
2: Ja.
0: Tom die was een beetje under the weather.
2: Ja, die echt schoor was hij.
0: Ja, die heeft gewoon geen stem meer. Een soort zeehond geworden.
2: Ja.
0: Toch?
2: Klopt, ja, nee, dat klopt. Dus dan wordt het moeilijk praten dan.
0: Ja, dus dat is niet zo handig. Dus daarom Stefan hier.
2: Ja.
0: Samen met Judith.
2: Ja, wel gezellig.
0: Ja, toch?
2: Ja, absoluut.
0: Ja, vrijdagavond, de start van het weekend, hebben we net achter de rug met de top 40. En we gaan gewoon door met de tweede start van het weekend. Het Foute Uur.
2: En zo is het. Allemaal lekkere nummers. En we zijn ook benieuwd naar je weekendplannen. Dus geef ze vooral door met een berichtje in de Q-Music app. Of je kan ook wat inspreken. Of stuur een foto. Kan natuurlijk ook.
0: Kan ook. Filmpje.
2: Filmpje. Selfie.
0: Je BSN-nummer. Alles mag.
2: Alles mag.
0: Pincode. Stuur me door. En natuurlijk ondertussen stemmen op jouw favoriete liedjes uit het Foute Uur. Zometeen kan het worden Fat Joe en Ashanti, What's Love of Nelly, Ride With Me. Maar eerst

0: Een hoop leuke berichtjes binnen, hè? Zoals bijvoorbeeld van Renate.
1: Ja. Yay, weekend!
0: Die heeft er zin in.
2: Ja, Titia die zegt, bedankt voor de sterkte, Steven, want ik sta net in de file van anderhalf uur.
0: Oh nee, is die al een beetje aan het oplossen, dat ding? Nee, hij is alleen maar langer aan het worden.
2: Ja, nou, 28, ja.
0: Maandag ben je thuis. Esmar zegt, hey, gezellig, lekker samen koken zo met het foute uur en Steven en Judith.
2: Marjon die zegt, samen met mijn vader verder bouwen aan mijn blokhut. Het is de oude blokhut van mijn overleden oma die bij mij een nieuw leven krijgt.
0: Oh, wat mooi. Ja, en mooi. Bianca?
3: Mijn weekendplan is mijn dochter met haar vriendinnen naar Walibi Friday Night brengen. Leuk. Dat betekent vroeg weg en heel laat pas ophalen. Dagweekend.
0: Je moet wat over hebben voor die kids. Daar heb ik echt er zoveel voor terug.
2: Ja, onwijs veel. Nou, ik zou het niet weten. Ik heb nog geen kids natuurlijk. Maar Friday Night is heel leuk. Ben je er wel eens heen geweest?
0: Ik ben er één keer geweest, ja. Ik loop dan alleen maar de longen uit mijn lijf te gillen.
2: Dat is niet normaal.
0: Ik vind het doodeng. Ik hou er niet van.
2: Nee?
0: Nee, ik vind het heel leuk, maar ook niet, zeg maar.
2: Ja, ik vind dat ook eng. Toen dacht ik, misschien moet ik eens aan de andere kant gaan staan. Dus ik ben toen 2 jaar scare actor geweest daar.
0: Heb jij daar rondgelopen?
2: Ja, ja, ja.
0: Wat was je?
2: Nou, eerste jaar zat ik in zo'n huis. Dat was de clinic. Toen was ik een weduwe.
0: Oh ja.
2: En in de clinic ga je dan zeg maar een cosmetische, hoe zeg je dat, behandeling krijg je. En dan ga je dood. En dan ga je je eigen uitvaart, kom je dan. En dan kom ik. En dan, nou, daarna werd je verbrand en zo. Ja, het was heel heftig.
0: Klinkt
2: en
0: heel duister, ja.
2: Ja, het was heel duister. En het tweede jaar was buiten als zombie.
0: Oh, dat je echt rondloopt.
2: Ja.
0: Wat vond je leuker?
2: Ik denk buiten. Maar buiten krijg je wel echt, je krijgt echt meppen in je gezicht ook.
0: Ja,
2: wel,
0: dat hè. Maar dat is niet omdat ze een hekel aan je hebben, maar nee, omdat ze zo schrikken.
2: Ja,
0: ja, dat wel.
2: Het is echt een taaie. Maar ja, wel leuk.
0: Je moet eigenlijk gewoon op boksen voordat je daar scare
2: actor
0: wordt.
2: Nou, inderdaad. Eigenlijk wel. Eigenlijk
0: zou je het nog een keer doen?
2: Nee. Het is echt zwaar werk hoor.
0: Ja?
2: Je moet de hele tijd rondlopen en zo. Ja, het is in een soort zombiehouding.
0: Je bent continu bezig.
2: Ja.
0: Weet je wat pas zwaar is?
2: Nou?
0: Je dochter op moeten halen van Friday Nights en dan is zeg maar heel je weekend weg.
3: Dagweekend.
0: Dagweekend. Met nu Children of the Night. Geheel in thema.

0: Children of the Night op Q. We kunnen weer stemmen, hè?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ik zit te kijken welke ervoor loopt.
0: Nou?
1: Nou, je kan stemmen tussen Casey en de... Wat is dat?
0: Ja.
1: Casey en de Sunshine Band.
0: Ja.
1: Give it up.
0: Hey. Ja. Adje voor de sfeer.
1: Of Ghostbusters. Oh. Ja, en deze loopt dus voor.
0: Staat echt flink voor ook.
1: Ja, zeker.
0: Zelfs.
2: Brilliant, gewoon. Jullie gaan naar mij! Ja!
3: Blik witte monster met twee shotjes espresso erin. Hoi mams.
4: Niet meer doen.
5: Hey Mattie, elke ochtend bij Q-Music.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Deze week in de bonus, AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram, 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
9: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.

0: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor word ik snel geholpen.
6: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
9: De grootste energieslurpers in huis?
10: Wat kost al die kleding nou echt?
11: Wat heb je nog aan zonnestroom?
12: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
13: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
15: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
16: Domino's. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
20: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
21: Het geluid.
22: Het geluid van Q-Music is nu waard
23: 29.900 euro.
24: Mooi.

0: 6 uur geweest. Goedenavond, Q-musicnieuws van nu.nl. Marcel van Beest.
1: Goedenavond. Het kabinet trekt 2,5 miljoen euro uit voor Q-koortspatiënten. Bijna 20 jaar geleden was er een grote uitbraak. Tienduizenden mensen raakten besmet. Het kabinet zegt nu sorry dat er toen te weinig is gedaan. Minister Hermans ziet dit als een eerste stap.
2: Ik hoop echt dat met die aanpak die we nu ook samen dus met u willen gaan maken, met die individuele begeleiding, dat we daar lessen uit leren. Omdat voor iedereen die hier tegenaan loopt, beter te maken.
1: Was te horen bij de NOS. Vermoedelijk drugsuithalers gepakt bij de Rotterdamse haven. Een paar mannen van rond de 20 zitten daarvoor vast, weet RTV Rijnmond. Ze hielden zich verdacht op bij een koelcontainer. Daar vond de politie allerlei spullen, vermoedelijk drugs. Twee andere verdachten sloegen op de vlucht en zijn spoorloos. Nieuwe sancties tegen het internationaal strafhof. Eerder zette Amerika al rechters op een sanctielijst. Nu wil president Trump geldtransacties van het hof verbieden. Premier Jette heeft daar geen goed woord voor over.
3: We hebben de afgelopen maanden regelmatig aan president Trump en zijn team duidelijk gemaakt: doe dit niet. Het zijn onnodige stappen die de VS zet. Wij zullen doen wat nodig is om dat strafhof goed te laten functioneren.
1: Het hof zelf zegt gewoon door te gaan met hun werk.
4: Wat was het nou, hands off het hof was het toch?
1: Zoiets.
4: Ja.
1: En Max Verstappen die start op pole position in de sprintrace bij de Grand Prix van Singapore. Bij de kwalificatie reed hij de snelste ronde. Morgen is die sprintrace. De Grand Prix begint zondag om 2:00. En Verstappen start dan vanaf de 6e plaats.
5: Spannend!
1: Dan het weer van Buienradar. Pittige buien en windstoten. Temperatuur daalt vannacht naar 10 graden. En daarmee is echt de herfst ingezet, dacht ik zo. In het weekend zon en stevige buien bij een graad of 15.
4: Marcel, dankjewel voor dat goede nieuws. Het is wel echt kut weer, hè, buiten. Jeetje. Ah.
6: Vreselijk.
4: Maar het hoort erbij. Het hoort erbij. Voor je het weet is het weer zomer. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Dat is ook uien op de weg. 47 files totaal. De langste op de A7, Zaanstad-Hoorn, tussen Zaandam en Weidewormer. 6 kilometer, 3 kwartier. De echte langste, A28, Hogeveen-Amersfoort. Tussen Nieuwleuzen en Zwolle Centrum. 10 kilometer, ruim 1,5 uur vertraging. En nog de A73, Nijmegen-Maasbracht. Tussen Linnen en Maasbracht, 5 kilometer, 3 kwartier. Verder zou je nergens langer dan 1,5 uur stil moeten staan. Wel een beetje schrale troost.
6: Nou, inderdaad. Ja. Echt sterkte inderdaad, iedereen. Toch een beetje chili. Flitsers dan gemeld op onder andere de A2, Weert richting Echt. Daar staan ze bij 202.2. Dan de A12, Maan richting Echt. Nee, sorry, Maan richting Utrecht. Daar staan ze bij 75.0. En de A27, Hilversum richting Almere. Daar staan ze dan weer te flitsen bij 114.8.
4: Ja, gelukkig hebben we heel veel foute hits om je er doorheen te helpen.
6: Zo is het ook. Music.
4: Stefan en Judith. Gelegenheidsduo.
6: Echt gezellig wel met jou.
4: Ja?
6: Nee, oprecht. Nee, okay. Dit is geen sarcasme trouwens. Dit was echt.
4: Even checken, ja toch? Er is weer gestemd. Deze heeft gewonnen. Ray Parker Jr. Ghostbusters. En dat kon bij Cindy ook niet anders zijn.
7: Ja, maar dat moet natuurlijk Ghostbusters worden.

0: solide harmonie in het Foute Uur.
1: Het Foute Uur.
0: Hartelijk vrijdagavond op Kier Music samen met Stefan en Judith. Of Judith en Stefan, zo u wil. Wat vind jij lekker te klinken?
2: Stefan en Judith.
0: Nou, dan houden we die aan bij deze. Dan ben ik niet de eikel die zichzelf vooraan heeft geplaatst. Daarover gesproken, plaatsen. We kregen heel veel berichtjes net over Max Verstappen.
2: Ja.
0: Ik snap het niet per se, maar blijkbaar zei Marcia bij het nieuws dat hij zondag al als zesde start. Maar hij werd zesde in de vrije training. Dus dan start hij morgen blijkbaar op pole position bij de sprintrace. En we weten dus nog niet waar hij zondag staat. Dat is nu het verhaal wat ik...
2: Nou, maar volgens mij begint hij op de eerste, toch?
0: Ja, dat zeg ik.
2: Oh, wel, sorry. Ja, oké. Okay. Ja, dan hebben we het even goed.
0: Ik heb één term onthouden uit dat hele Grand Prix verhaal. Maar goed, bij deze foutje bedankt. En Suzanne aan de telefoon. Hi Suzanne.
3: Goedenavond.
2: Hey Suzanne, er gaat morgen iets spannends gebeuren.
3: Jazeker, wij zijn momenteel onderweg naar Ommen. Want mijn dochter die mag meedansen in een videoclip.
0: Wat cool.
2: Oh, wat tof.
3: Ja, heel tof.
2: Ja, dan ben ik
3: vind
2: toch...
3: het ook heel spannend.
2: Ja, dat snap ik. Waarschijnlijk ook wel een beetje zenuwachtig en alles, toch?
3: Klein beetje, ja.
2: Ja. En dan zijn we natuurlijk gelijk benieuwd, een videoclip van wie?
3: Ja, dat is een vriendin van mij. Dat is ballonartieste Bella Ballon.
0: Bella
3: Ballon, ja, doet ook heel veel kindershows. Dus ja, die is allemaal leuke dingen aan het doen. Waaronder dus opnames van een videoclip voor een van haar zelfgezongen nummers.
0: Ja, wat leuk. Even kijken, ik zit nu op de YouTube. Dus ze heeft allemaal liedjes en dingen en ballonnen die in brand staan.
2: Wat voor rol zie ik.
0: Oh, er is ook echt het is ook een eigen themasong, Bella Ballon. Zo heet het liedje ook. Wacht even, kijk. Dit is wel echt, die gaan kinderen lekker op.
2: Dat denk ik wel.
3: Ja, dat denk ik ook.
2: Hey, maar jouw dochter die gaat morgen dus in de videoclip spelen. En Laura.
3: Jazeker. Ze zit ook naast me.
2: Ze zit ook, kijk. En dus weet ze al een beetje wat ze moet gaan doen?
3: Ja, weet ze al. Maar ik weet niet of jullie haar zelf even willen spreken.
2: Ja,
3: ik kan het natuurlijk nog beter vertellen.
0: Ja.
3: Kom ze aan.
0: Hallo. Oh, sorry, kom ze aan. Ik was te vroeg.
3: Hi.
0: Hallo.
2: Hi, Elora.
0: Superster Elora hebben wij aan de telefoon.
3: Bedankt.
2: Vertel, wat ga je morgen allemaal moeten doen? Weet je dat al?
4: Ik ga in Ommen een videoclip opnemen met het artiest Bella Ballon. Maar dat heeft mijn moeder volgens mij net verteld.
2: Ja.
4: En daar ga ik in dansen met allerlei andere kinderen.
0: Leuk. Heb je ook echt dansjes moeten leren?
4: Ze hebben een filmpje gestuurd van een dansje van die ik moet leren en moet oefenen. En dat zat ik net keihard te oefenen. Dus...
2: Kijk.
0: Keihard ook, hè?
2: Keihard. En denk je dat je wel vanavond kan slapen?
4: Nou, ja. Ik denk het wel. En ook door de spanning... Ik denk dat ik wel die slaap nodig heb.
0: Ja, dat zou heel fijn zijn als je goede nachtrust hebt. Ja,
2: zeker.
0: Want hoe oud ben je? Hadden we dat gevraagd?
4: Ik ben 11 jaar oud.
0: 11 jaar oud, leuk. En wil je uiteindelijk ook dit? Wil je uiteindelijk misschien zelf artiest worden of danseres of iets in die hoek? Of is het gewoon een eenmalig uitstapje?
4: Ik zou graag misschien, ik weet niet. Op dit moment zou ik dat graag willen doen. Maar later kan het altijd nog veranderen. Ik zou graag een artiest worden.
0: Ja.
4: Willen worden, want ik zit namelijk op zangles.
2: Oh.
4: Of ik zou graag een danser worden.
0: Een danser. Oh. Ja. Laat één sluit het ander niet uit. Maar we beloven, Elora, dat we je er niet op vastpinnen. Dus als je over 5 jaar denkt, ik wil het niet meer, dat we dan niet zeggen nee. Maar toen jij 11 was, toen zei jij dat je dat wilde. Dus je mag altijd nog veranderen.
2: Ja, zo is het.
4: Yes.
0: Ja.
2: En gewoon blijven doen wat je leuk vindt, hè?
0: Ja, heel belangrijk.
4: Ja.
2: Ja, heel goed.
0: Heel veel succes morgen. Veel plezier.
4: Heel erg bedankt.
2: Toi, hè?
0: Oh, en wil je voor ons de groetjes aan Bella Ballon doen?
2: Ja.
4: Ja, zeker. Okay.
0: Was Stefan en Judith van Kier Music. Niet ons vergeten als je bekend bent.
2: Ja, inderdaad. Zo.

0: New Music. Hey! We hadden net Elora aan de lijn, een nieuwe ster in de dop.
1: Ja, dat zei ze, 11 jaar.
0: Ja.
1: En ze wilde graag artiest worden, zangeres of danseres.
0: Ja, maar morgen heeft ze al de eerste gig geboekt. Ze mag spelen in de videoclip, dansen in de videoclip van Bella Ballon.
1: Ja.
0: Ja, en toen zeiden wij, maar we gaan je er niet op vastpinnen. Als je over 5 jaar iets anders wil doen...
1: Gewoon, mag je gewoon doen.
0: En toen zei Petra...
2: Oh, ik ben echt heel blij dat jullie ons er niet op vastpinnen als wij carrière switches maken. Wat anders dan, had ik nu toch moeten bekennen... Toen ik 5 was, riep ik, word later fietsenmaker. Want toen plakte ik samen met mijn vader heel vaak samen de fietsbanden binnen ons gezin.
0: Ja, dan wil je dat gewoon worden.
2: Maar dat ben ik niet geworden.
0: Niet geworden.
2: Niet eens voor een jaartje, niet eens een stage. Gewoon totaal niks met het hele fietsenmakerberoep.
0: Wat doe je nu dan?
2: Ik ben blij dat ze er zijn.
0: Ja?
2: En ik ben blij dat ik het daardoor niet altijd zelf hoef te doen.
0: Maar wat doe je nu dan?
2: Maar het kan wel als het zelf moet.
0: Maar wat doe je nu dan?
2: Dan moet ik ook gaan fietsen en daar heb ik echt een hekel aan.
0: Maar wat doe je nu dan, Petra?
2: Die fiets die staat daar prima in de schuur.
0: Nou, ik weet wel wat ze niet is geworden.
1: Ja, maar wat is ze wel geworden?
0: Het blijft een mysterie. We hebben ook een ander mysterie op dit moment op de radio. Het geluid. Janneke, goedenavond inmiddels.
3: Goedenavond.
0: De laatste ronde voor het weekend, voordat we maandag weer gaan spelen. Maar misschien ook wel de laatste voordat het goed geraden wordt.
3: Ja, het zou leuk zijn om goed het weekend in te gaan. Het
0: zou heel leuk zijn.
1: Hey, en Janneke, 29.900 euro. Wat zou je daarmee doen, stel dat het goed zou zijn?
3: Nou, we zijn een beetje aan het kijken naar een nieuwe auto. Dus het zou heel mooi zijn als op deze manier een bijdrage geleverd kan worden. En het hoeft geen nieuwe auto te zijn, maar hier komen we een heel eind mee, denk ik.
0: Een aardig eind, ja, zeker. Janneke, wat denk jij dat het geluid is?
3: Ik denk het opendraaien van een conservenpotje met een 1-2 opendeksel.

0: Tik op ja. Q-music.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
4: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
5: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Soms wil je zeggen...
9: Jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
8: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
7: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
10: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hey.

0: Kokker.nl. Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
3: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
2: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
7: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt. Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
8: e-boekhouden.nl.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: e-boekhouden.nl.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 3 dagen.
11: Big deals bij Keukenconcurrent.
10: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Ah, relaxed?
13: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kanzi-appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kanzi. Power to go.
16: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
15: doei doei
16: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
17: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
18: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
19: Het is inmiddels alweer 6:30 geweest. Goedenavond, Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Met de langste vertraging op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Vianen en Beest, 10 kilometer, 24 minuten. De A12 Utrecht Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 7 kilometer, 20 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht, 5 kilometer, 3 kwartier, verder nergens langer dan een kwartier.
20: Dan flitsers gemeld, oppas bij de A2, Weert richting Echt, daar staan ze bij 202.2. Dan de A12, Maarn richting Utrecht bij 75.0. En ook oppas bij de A27, Hilversum richting Almere bij 114.8.
21: Het geluid.
19: Spelen wij met Janneke. Goedenavond, Janneke.
22: Hallo.
19: Hallo, we hebben net al even kort geklessen best. En we weten dus dat jij eigenlijk een nieuwe auto wil kopen, als je het goed weet te raden.
22: Klopt.
19: Ja. Zou zomaar kunnen.
22: Ja, we gaan het meemaken.
20: 29.900 euro is het geluid nu waard. En wat denk jij dat het antwoord is?
22: Het opendraaien van een conservenpotje met een 1-2 open deksel.
19: We gaan even

0: toch benieuwd. Dus stond jij in de keuken dat je dacht, hey, dit zou het zomaar kunnen zijn?
1: Nee, ik zat vanochtend in de auto en ik hoorde wat voorbij komen over de tweede hint die Bram had moeten uitvoeren. En toen ineens klikte het.
0: Ja.
2: Oh, wacht. Pottenbakken. Ja. Dus je denkt, potje, ja. Ik moet af en toe ook even in jullie hoofd kruipen, hoor. Ja.
1: Ja, en met de eerste hint, op ieder potje past een dekseltje, dacht ik.
2: Oh, damn, Janneke. Oké. Okay. Ja. In één keer echt te geloven in dit antwoord.
1: Nou ja, we gaan het meemaken.
0: Nou, de jury heeft meegeluisterd. En het opendraaien van een conservenpotje met een 1-2 open deksel. En zij vertellen ons dat het helaas fout is.
1: Ah, dat is jammer.
2: Jammer. Ja. En echt heel goed bedacht.
0: Ja, echt toen jij dit zei, dacht ik,
1: dan helaas.
0: Ja.
2: Weet je wat altijd moeilijk is? Als je dan het geluid hoort en je hoort jouw antwoord erbij, Janneke, dan denk je, ja, tuurlijk, dat is het.
1: Ja, dat heb ik heel vaak als ik het hoor op de radio,
2: Nou, hey, alsnog gewoon even doorsparen voor een nieuwe auto. En wie weet, speel je later nog een keer mee. Ja. In ieder geval komt er 100 euro bij het geluid. 30.000 euro is de waarde en maandagochtend spelen we verder. Fijn weekend.
1: Ja, dankjewel. Hetzelfde.
3: Stefan en Judith.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Wat gaan we doen? Het is jouw programma.

0: Ed Sheeran.
1: Dit is Q Music.
2: Ella Langley.
3: He's choosing Texas, I can tell.
1: En dit is Q Music.
2: DJ Goja, Jason Derulo en Melody.
1: En dit is nieuw.
0: Nieuwe muziek. Van oude vrienden, Nothing But Thieves. Heel album uitgebracht. Jij hebt er iets met je vingertje. Wat is
4: het? Ja, ik wilde zeggen, jij hebt zijn laatste interview, toch?
0: Ja, alleen de zanger.
4: Ja, oké. Okay, ja. Nou.
0: Connor die zat in zijn huisje in Londen. En daar hebben we even gewoon bijgekletst over het album. En wat de liedjes voor ze betekenen en zo. Ja, ze waren niet zo lang geleden nog Stevens pianobar. Dus we hadden toen wel al over Evolution. Dus de eerste single kunnen kletsen. En daarna, ja, toen konden ze nog niet veel zeggen. Omdat op de een of andere manier willen artiesten dan dingen altijd geheim houden. Dat ik denk, ja, boeien. Maar goed, dat is hun goed recht.
4: Ja.
0: En nu is alles er. Dus toen vielen in één keer de puzzelstukjes ook op een plek. Want zij zeiden dan bijvoorbeeld, ja, ons favoriete liedje, denk ik, is dan het laatste nummer van het album. Maar dat kunnen we nog niet aan je laten horen. Het tofste liedje vinden we degene die dan zo en bla bla bla bla, oh, bla, bla, ja, bla. Ja, dus dan moet je achteraf een beetje gaan gokken.
4: Ja.
0: Maar dat is gelukt. Dus we hebben, ja, gewoon een beetje bijgekletst.
4: Kijk, en over het nieuwe nummer, nieuwe album. Wat vind je van het nieuwe nummer?
0: Ik vind het tof. Van nummer 5?
4: Ja, nummer 5.
0: Ja, vind ik ook tof. Ik ben gewoon fan van die gasten. Ah, maar ja, die kunnen echt letterlijk gewoon op een blokfluit een liedje spelen en mijn scheten doorheen. Ik koop het. Ja.
4: Oké, okay, nou, dat is goed om te weten.
0: Sommige artiesten kunnen niks fout doen, snap je ook?
4: Nee, dat is wel waar. Daar heb je wel gelijk.

0: Lady Gaga en Paparazzi op Q-Music. Ja, Stefan en Judith hier, omdat Tom een beetje under the weather is, hij zijn stem kwijt.
1: Oh,
0: die arme jongen. Nou, hopelijk doet hij het snel weer.
2: Ja, zo is het.
0: Op morgenmiddag 12 uur wordt hij gewoon verwacht.
2: Met brand inderdaad, ja. Mag het hopen. En daarna ook weer, dus 40. Dus...
0: Ja, precies. Hey, als het gaat om keuzes in gezondheid en fitheid, hebben we bij Frank helemaal niks, zeg maar, te klagen of met hem te bespreken. Maar Frank, we willen het wel even over je fashion choices hebben met je.
3: Vertel.
0: Ik begrijp dat jij een heel interessant shirt aan gaat trekken bij een hele bijzondere activiteit.
3: Dat klopt. Ik loop in een roze shirtje met de foto van mijn dochtertje erop.
0: Ja.
3: In het zonnetje van de Teletubbies. Mijn dochtertje is 6 weken oud. En ik loop voor de 5e keer de half marathon van Eindhoven. En elk jaar heb ik een custom-made shirtje wat door mijn zoon en mijn vrouw gemaakt wordt.
0: Ja.
3: En dit jaar natuurlijk een bijzonder shirtje omdat mijn dochtertje pas net geboren is. Dus ja, nou ja, goed, weet je. Je kan iets zeggen over de smaak daarover, maar het is natuurlijk hartstikke mooi dat ik dat voor haar kan doen.
0: Ze
3: zo.
0: Zit gewoon in het zonnetje van de Teletubby.
2: Ja, ik dacht ook even.
0: Ja, wij kregen net een heel ander verhaal te horen.
2: Ja.
3: Ja.
0: Wij kregen dat het een foto was waar jouw dochtertje van 6 weken aan het poepen was.
3: Nou ja, dat klopt.
0: Ze trekt inderdaad.
3: Oh. Ja, dat klopt. Het gezicht was de trek dus inderdaad tijdens het volpoepen van de luier gemaakt.
2: Nee, ja, wij hadden toch even een andere voorstelling gemaakt.
3: Jullie dachten dat ze gewoon volledig full body zat te poepen. Ja. Nee.
2: Dat dachten wij. Dus wij dachten, interessante keuze. Nee, zoals je het nu vertelt.
3: We hebben hem netjes gehouden dit jaar.
2: Ja,
0: lekker schattig. Ja.
2: Ja, nee. Zo vind ik hem ook hartstikke cute. Nee, maar nu snap ik hem. Oké.
0: Hoe heet ze?
3: Leila June.
0: Mooie naam, mooi. Leila June.
2: Heel mooi. Ja. Echt gefeliciteerd natuurlijk.
3: Dankjewel.
2: Ja. Hey, maar jij gaat wel gewoon zondag even de halve marathon klaren.
3: Ja, als gezegd, het is de 5e keer dat ik hem loop. En ik loop elk jaar met de gedachte, ik ga dit jaar nog 1 keer mijn persoonlijk record breken. Dus dat doe ik dit jaar, probeer ik dat ook weer. Dus ik moet iets sneller dan 1 uur en 47 minuten moet ik binnen zijn.
2: Zo.
0: Oh, Judith heeft verstand van dit soort dingen. Ja. Jij bent helemaal onder de indruk.
2: Ik ben wel onder de indruk, ja. Want dan gaan we nu even de diepte in, hoor. Maar hoeveel loop ik qua tempo dan per kilometer?
3: Dan moet ik op 5 minuten per kilometer lopen.
2: Zo, ja, dat is wel een pittige.
3: En je hebt op de marathon van Eindhoven, heb je op een straat moet je ergens onder het spoor door. En dat is eigenlijk een bottleneck in het hele parcours. De meesten die kakken daarna in, omdat het naar beneden is niet zo moeilijk natuurlijk. Maar terug naar boven. Ja. En die voel je wel daarna.
2: Ja.
0: Dat geloof ik wel. Heb je alles ook al ingeslagen? Heb je tegenwoordig jelletjes en dat soort gekkigheid?
3: Dit is het tweede jaar dat ik met shelletjes werk. Ik heb de voorgaande jaren eigenlijk nooit geen shelletjes gehad. Dat komt er eigenlijk omdat ik, als ik gewoon voor de marathon of de half marathon ga trainen, ik ook nooit geen drinken meeneem of niks. Ik gewoon, zeg maar, mijn spulletjes aantrek en de deur uitloop.
0: Zo,
3: en dan loop ik mijn afstandjes.
0: Ja, zo, vind ik extra knap.
2: Ik ook, ja.
3: Het is tijdens de half marathon staan er, ik weet niet hoeveel kraampjes met water en sportdrank en stukjes banaan.
0: Ja,
3: weet je, en dan pak ik een watertje onderweg en die sportdrankjes, daar krijg je last van. Dus dan die sla ik over. Dus eigenlijk qua drinken doe ik niet veel. En die gelletjes die zijn eigenlijk helemaal niet lekker.
0: Oh.
3: Die zijn echt niet te nassen, die dingen. Dus.
0: Nou, doen we het gewoon zonder gelletjes. En dan gaan we ervoor dat jij jouw PR gaat verbeteren. Ja. Ik wens jou heel erg veel succes.
2: Dankjewel. Laat het weten of het gelukt is.
0: Ja.
3: Doe het zeker.
2: En je kan het, hè?
3: En ik zal de foto van het shirtje erbij zetten.
2: Ja, daar.
0: Shout out.

0: Lost Frequencies en Live It All, Q Music. Zometeen. Oh My Soul, en jij wil iets vertellen.
1: Ja, over een bepaalde droom.
0: Spannend.
2: Hey Mattie.
3: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Je zit inmiddels op 15 blikken per dag. Want het is nog steeds krankzinnig veel. Je komt van 24 af, maar je bent niet van je verslaving af.
2: Nee, klopt. Het is ook heel gevaarlijk om in één keer te stoppen met Red Bull. Want ik kan gewoon een hartstilstand krijgen.
0: Zo.
3: Wow. En als jij nou alles met mij deelt, doen wij dat met jou.
4: Zou je jaloers zijn als je niet in de WhatsApp-gesprekken van je partner mag kijken?
3: Kiki?
1: Ja?
3: Mag ik even kijken?
1: Ja, jawel.
3: Lars, die ken ik niet. Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
2: Hey Mattie!
5: Hey Mattie! Hey
3: Mattie! Elke ochtend bij Q-Music.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
10: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor word ik snel geholpen.
11: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
15: Balen zeg. Koffie?
14: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
15: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl. In de keuken
17: alles ready. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
18: Het eten is klaar, aan tafel.
19: Zo, dat ziet er lekker uit.
20: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
21: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
22: Chris?
23: Ja?
22: Hoef jij niet te werken vandaag?
23: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
22: Dus, heb je nu...
23: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
22: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
21: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
24: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
25: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
26: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
27: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
28: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66.

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
2: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar. Dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee. En boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Ik ben Isa en thuis lag ik elke nacht wakker. Op een oud matras, op de grond. Overdag was ik zo moe dat opletten op school niet lukte. Tot ik een echt bed kreeg van Kinderhulp. En nu kom ik weer uitgerust aan op school.
10: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
11: Het geluid.
12: Het geluid van Q-Music is nu waard
13: 30.000 euro.

0: uur geweest. Goedenavond, Q-Music-nieuws van nu.nl. Marcel van Beest.
1: Goedenavond. Drie nieuwe arrestaties in de zaak over Rasselt. Ruim een maand geleden was daar veel geweld. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. De nieuwe verdachten zijn drie Belgen. Ze zijn in Gent gearresteerd. Een aantal huizen en een loods zijn doorzocht. Eerder werden al tientallen andere verdachten gepakt. Een verdachte is er aangehouden voor seksueel misbruik in Rotterdam. Het is een man van 51 uit die plaats. Hij zou begin juni een vrouw hebben misbruikt bij het Zuiderpark. Vorig jaar zomer werd daar nog een meisje van 12 misbruikt. De man van 55 werd toen kort daarna aangehouden. De FBI heeft weer iemand gepakt voor de hackersgroep Shiny Hunters. Het zou een van de hoofdverdachten zijn van de hack bij de FBI, schrijft een Amerikaanse krant. Gevoelige informatie werd er toen gestolen van duizenden medewerkers. Vorige maand werd nog iemand in Nederland opgepakt van Shiny Hunters. En bijzonder nieuws voor Star Wars-verzamelaars, want de lichtzwaard van superschurk Darth Vader wordt geveild. Ja, wel dikke kans dat je flink de portemonnee moet trekken. Want bij een eerdere veiling bracht het zwaard bijna $4 miljoen op.
0: Oh shit, hij wordt opnieuw verkocht.
2: Ja.
0: Oh wauw, wel cool hoor. Ik vind Star Wars toch wel cool.
2: Ja, ik heb nog nooit gekeken.
0: Nee?
2: Nee, ja.
0: Schamen.
2: Nee, het is echt niet mijn genre.
0: In de hoek.
1: Laten we snel kijken naar het weer van Buienradar. Pittige buien en windstoten. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 10. In het weekend zon en stevige buien bij een graad of 15.
0: Dit is nou echt uitgelezen weer om lekker binnen te zitten en Star Wars te kijken.
1: Zeker.
2: Ja, ik doe hier niet aan mee.
0: Flitsmeis. Oh, ik doe hier niet meer aan mee. Van Louise. Flitsmeis verkeersinformatie bij Q-Music. Respect voor Star Wars. Langs de vertraging op de A50 Arnhem-Os. Tussen Waterberg en Renkum. 3 kilometer en een half uur. Door een ongeluk daar. En de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Linnen en Maasbracht. 3 kilometer en een half uur. Verder nergens langer dan een kwartier.
2: Snelheidcontrole is gemeld op de A2. Weert richting Echt. Daar staan ze bij 202.2. Dan de A12. Maarn richting Utrecht. Oppassen bij 75.0. En de A27 Hilversum richting Almere bij 114.8.
3: Stefan en Judith.
0: Laten we gewoon even. Jij hebt een droom?
2: Ja.
3: Maximum Weekend.
0: Kom even wat geweld
2: heen. Ja, ik wilde zeggen, afgelopen nacht heb ik een droom gehad.
0: Ja.
2: Jij zat erin.
0: Ik zat erin.
2: Vertel het je zo.
0: Oh god.

0: Tim Berg, a.k.a. Avicii Bromance. Vrijdagavond, 7:10. Stefan en Judith op de plek van Tom en Judith.
1: Klopt.
0: En ik maak me een beetje zorgen over wat er gaat komen.
1: Nou, ik maakte me ook even een beetje zorgen deze ochtend. Ik werd namelijk gewoon wakker. En ik pak altijd gelijk mijn eerste mobiel erbij. En toen zag ik een appje. Dat jij dus op de plek van Tom zou zitten vanavond.
0: Ja.
1: En toen ging mijn hart toch even sneller kloppen.
0: Nou, hoezo?
1: Nou, dat was eigenlijk omdat ik afgelopen nacht heb gedroomd over jou.
0: Kan ik nog veilig thuiskomen?
1: Nee. Ja, maar het was een beetje. Ja, het was wel echt een beetje een romantische sfeer.
0: Ik zeg er even bij voor mijn partner: dit is haar droom.
1: Nee, is niet echt. Nee.
0: Je hebt niks gedaan.
1: Nee, je hebt niks gedaan. Nee, we hebben ook niks gedaan hoor in de droom.
0: Oh,
1: okay. Rustig maar. Nee, we waren wel op date.
0: Oh ja.
1: En je had ook je haar kort geknipt.
0: Oké. Okay.
1: Maar verder weet ik er ook niet, eerlijk gezegd, niet heel veel meer van.
0: Ja, is dat echt zo? Of weet je
1: nee, dat. Ja, maar ik kreeg dus dat appje en toen begon mijn hart dus wel snel te kloppen. Want ik dacht echt.
0: Nou, stel, wat is dit?
1: Dat is werd even heet onder mijn voeten, kan ik je vertellen.
0: Wat is dit nou weer?
1: Ja, maar ik heb dit dus ook nog nooit gehad bij jou.
0: Nou ja, hou zo.
1: Ja, nou, je doet echt alsof het verschrikkelijk is. Ik vond het een hartstikke gezellige date verder hoor.
0: Ja, ik was er niet bij, ik weet het niet. Maar jij hebt toch gewoon een vriend en ik toch een vriendin?
1: Ik heb geen vriend, maar.
0: Oh, dat dacht ik.
1: Nee,
0: dat heb ik helemaal verkeerd begrepen.
1: Nee. Nee, maar is het inderdaad wel een beetje de datefase. Dus ik voel me ook een beetje schuldig. Maar in elk geval, maar nu zie ik je natuurlijk. Ja,
0: blijf
1: eens
0: in je datefase met mij.
1: Eigenlijk wel een beetje, ja. Ja, het was wel gezellig.
0: Wat hebben we gedaan dan? Want Bram Krik heeft de laatste tijd allemaal horror dates hier op Q. Die wordt echt, dan moet hij weer potten bakken. En dan loopt er iemand boos weg. Wat deden we?
1: Ja, dat weet ik dus niet meer. Je hebt toch ook vaak dat als je dan wakker wordt, dan weet je nog wel een beetje wat het verhaal was.
0: Oh, ja.
1: Maar de details kan ik je niet vertellen.
0: Je weet alleen dat het hart sneller ging kloppen.
1: Het hart steeg kloppen. Het was echt romantisch. Je haar was kort. Stond je heel goed trouwens. Zou misschien ook nog wel kunnen staan. Maar goed. Ja, als je dan wakker wordt, dan krijg je toch een beetje zenuwklamme handjes en zo. Maar het is allemaal goed nu hoor. En je weet ook wat ze zeggen. Dromen zijn bedrog. Maar als ik naar jou zwakker word, dan droom ik nog. Nou ja, dat eigenlijk. Dus verder kan ik er ook niets meer vertellen. Het is gewoon een beetje gênant, dacht ik. Maar.
0: Ja, klopt.
1: Ja. Dus als ik een beetje zenuwachtig overkom, dan weet je waarom.
0: Ja.
1: Oké, gaan we door, want ik word nu echt zenuwachtig.
0: Hoe heet ook alweer dat hoofd van HR bij ons?
1: Nou. Dit is toch allemaal oké? Dit is toch niet mijn schuld?
0: Is het nou. Is het
1: nee. Nou, laat maar.
0: Heb ik het gedaan?

0: dans ik dan op je music. En riddles. Toch benieuwd, als je dan zo'n droom hebt over een collega en je gaat het dan vertellen op de radio. Wat is dan je endgame? Wat denk je dan?
1: Ja, weet ik niet. Maar ja, ik moest er wel aan denken toen ik met jou show moest maken.
0: Oh ja.
1: Maar heb jij dit nog nooit gehad? Dat je gedroomd hebt over een collega?
0: Nee, ja, niet precies. Ja, mijn partner is een oud collega, dus ja.
1: Oh ja, ja, dat is waar. Ja, dat is wel waar. Maar ja, oké, zeg maar, ja, het kan dan toch een beetje ongemakkelijk worden. En dat werd het ook.
0: Ja, en je wist de details niet meer van de droom?
1: Nee.
0: Roel heeft wel een idee.
2: Judith had dus gedroomd dat jullie een date hadden. En was dat toevallig in de Efteling? De natte droomvlucht?
3: Yeah. De Q-Music. Q-Music. Alarmschijf.
4: Jamie Miller. Baby Doll.

0: Nou, echt hoor. Ik denk dat als je dit in een scootertje meeneemt, dit liedje, dan word je aangehouden omdat je crack vervoert. Niet normaal. Er zit iets in. Het is zo'n verslavend nummer.
1: Ja, je stond al te dansen net.
0: Heerlijk. Babydoll, Jamie Miller, deze week extra vaak te horen als de alarmschijf.

0: in het dan
1: zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
8: Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kanzi-appel in je tas hebt. Uit Nederland, Kanzi. Power to go.
7: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
15: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra

0: denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
12: In de keuken alles ready.
13: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
14: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1+1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Stefan en Judith.
17: Mond leeg eten.
18: Ja,

0: Music, T.I. Pharrell Williams. Hallo. Steven en Judith hier. Tom heeft zijn stem even kwijt.
1: Is even schoor.
0: Dat kan zo wel eens gebeuren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Moet je even je stem sparen.
0: Zeker waar. En dat is ook een spier. Een spier moet je onderhouden. Dus ik ben eindelijk weer naar de sportschool gegaan deze week. Was eventjes niet geweest. Eigenlijk ook omdat ik stemproblemen had. Ja, dat lijkt een hele slechte smoes. Dat is het misschien ook. Maar in ieder geval, ik ben een tijdje niet gegaan. En ik ging weer en deze week overkwam mij iets wat denk ik de meeste mannen zullen herkennen in de sportschool. Wat een bijzonder moment is als het eindelijk gebeurt. De sportschool kent toch wel een soort hiërarchie.
1: Ja.
0: Ik ben dan een beetje die magisch scharminkel wat daar rondloopt. Weet je, en ik ben niet een van de coole gasten, zeg maar. Ik hoor niet bij de harde kern heavy lifters. Maar er zijn dus mensen die ik altijd zie daar. Die zijn altijd dan bezig. Ja, en daar heb je eigenlijk geen contact mee. Ik doe wel een knikje, maar dat knikje komt niet aan of dat wordt genegeerd. Weet je, ik ben gewoon geen cool.
1: Ach, gos, ik ben cool. Dus, ja, ja.
0: Dus ik was bezig met shoulder press. En ik zat daar en ik had gewoon, gewicht erop wat net niet ging. Dus ik zat bij het zesde, zevende keertje omhoog en ik echt zo. En toen moest hij naar beneden. En toen kreeg ik dus een blik van erkenning van een van, ik durf wat te zeggen, de oude rotte aan de sportschool.
1: Ja.
0: Die dus zo naar mij deed, zo van een beetje zo met zijn hand wapperen van warm, hè? Ja, ik ben wel goed bezig zo. En toen zei ik dus van, elke keer een kilootje meer. Hè? En toen zei hij, ja, dat is het principe. Zo gaat het, zo gaat het. En toen dacht ik, yes.
1: You made it.
0: Yes. Ik heb erkenning van een van de patras familias van deze sportschool. Ik ben eindelijk erkend. Ik ben niet meer lucht. Ik ben niet meer een of ander slap vaatdoekje wat een machine in beslag neemt en daar maar zit zodat hij niet zijn schouders op kan pompen. Nee, ik besta. Ik ben een mens. En dat was toch even een... Ja, voelde me heel mannelijk.
1: Lekker gevoel is dat.
0: Ja, hè?
1: Heb je zijn nummer al? Ga je samen trainen binnenkort?
0: Of? We gaan op date? Nee.
1: Kappa nou met die date, hoor.
0: Ja, jij begonnen. Maar ja, nee, maar dat... Ja, ik weet niet of dat voor vrouwen hetzelfde is, maar...
1: Nee, denk het niet. Nee. Nou, ik voel me ook altijd wel een beetje, inderdaad, dan heb je die krachtbatsers, die staan ook voor die spiegel, weet je
0: ja.
1: wel. Durf je dan wel zo'n plekje te zoeken? Dat
0: ja,
1: natuurlijk, dus
0: ik ga er gewoon tussen staan, alleen ja, ik besta niet voor ze.
1: Nou, dat is ook overdreven.
0: Ik zweer het.
1: Maar nu ga je vaker?
0: Ja, ik ga weer braaf. Ja, zeker. Ja.
1: Met hem samen.
0: Ja, als hij er is, gaan we samen inderdaad. Ja. Is toch leuk.
1: Nee,
0: ja.
1: Dit is wel goed, maar ik snap dat je nu eindelijk tot de kern... hoe zeg je dat? Wordt.
0: Ja.
1: Ben ik gewoon, vaste kern.
0: Ben nu een echte sporter.
1: Een echte sporter.
0: Ja.
1: Nou, ik heb dus laatst ook wel echt iets gênants gehad.
0: Iets gênants?
1: Ja, iets gênants wel. Ik heb al eerder verteld, maar ik zat een keer vast met mijn haar in zo'n katrol.
0: Oh mijn god.
1: Mijn been omhoog, haar of hoofd
0: zo'n over. Zo'n high-rocks ding waar je dan aan
1: zit. Nee, dit is echt zo'n kabel waar je dan... Weet je, van die kabelmachines?
0: Ja. Oh, zit je daarin vast?
1: Ja,
0: dat vind ik nog knap ook.
1: Ja, dat is ook is echt een kunst ook om daar vast te zitten. Maar goed, ik dacht misschien is het wel leuk om een rondje met gênante dingen in de sportschool of zo.
0: Oh ja, alleen maar leuk. Ja, of dus erkenning van de Buff Boys.
1: Dat kan ook. Dat kunnen we ook.
0: Laat me weten in de Q-app.

0: momenten in de sportschool. En het spit wordt afgebeten door Owen.
1: Nou, over gênante momenten in de gym. We waren een keer met 4 gasten aan het sporten. En er was dus een jonge dame de benen aan het trainen of de billen aan het trainen. Maar ze was zichzelf ook aan het filmen. En dat hadden wij in eerste instantie niet gezien. Wij stonden met z'n vieren te kijken. Ah. En wij stonden ook voor het beeld. Maar een van de gasten had dat dus al gezien. En die tikte ons aan van, hey, kijk, daar staat de camera. Ja, en iedereen liep eigenlijk als het ware rood aan. Hoe gênant was dat?
0: Ja, er zijn ook gewoon 4 viespeukies, eerlijk.
2: Ja, lekker geuren in de sportschool.
0: En we hebben ook Victoria's Secret. Hallo, goedenavond.
3: Hallo, hallo.
0: Wat is jou overkomen?
3: Nou ja, ik heb wel eens van die leggings gehad. Van Define. En die stop je zo weer tussen je naad. De bedoeling is dat je hem ook echt goed tussen je naad stopt. Doe je dat niet, scheur je uit. En dat heb ik dus gehad.
0: Oh.
3: Ja, dus voor mij is squat of zo, dacht ik dat ik aan het doen was. Ja, dan sta je daar, zeg maar, met je string erbij.
2: Oh, wat erg. Maar hij was dus ook... Ja, hij moet hem misschien even uitleggen qua beeld. Het is gewoon een legging en dat zit dan tussen je billen... zodat even goed de billen worden geaccentueerd.
0: Oh,
3: ja, precies.
0: Push-up BH, maar dan
2: voor
0: je
2: voor billen. Ja,
0: ja oké. Okay,
2: ja, ja, ja, ja.
0: Snap hem.
2: En toen ben je gaan squatten en toen scheurde die precies bij de naad. Tussen je naad.
3: Ja, ja, dus je zag echt mijn hele bil. Ja,
0: ja, wat doe je dan, hè? Je moet wel je setje afmaken.
3: Ja, nou dat. Dat denk ik ook. Ja, weet je, dan denk ik, ja, dat heeft hij me toch goed gezien. Dus wat maakt het nog uit?
0: Ja, dat is wel waar. Ja, dit is goed, even doorgaan. Maar, ja.
3: Het ergste is alleen wel dat ik nog daarna een pizza had besteld. En dat ik die ook nog moest ophalen. Maar ik had gelukkig wel mijn auto nog vast.
0: Oh, okay. Oh, zo. Je had geen andere broek bij je of zo?
3: Nee. Ik kleed me om thuis.
0: Victoria, altijd even iets meenemen, hè?
3: Ja, dat zeggen ze, maar ja. Ik ben daar toch een beetje eigenwijs voor.
0: Nou, ik hoop dat de pizza lekker was in ieder geval.
3: Dat wel, ja, dat wel.
0: Hey, dankjewel voor je appje. Hoi! Hoi. Ja, we hebben ook nou ja, iemand die graag anoniem wil blijven omwille van haar man.
2: Goedenavond.
4: Goedenavond. Ja, dat wil ik iets over mijn man vertellen. Dat, ja. En dan mag ik niet naam noemen.
0: Nee, we hebben geen namen genoemd. Nee, het is volledig anoniem.
4: Ja, precies.
0: Ja.
4: Nou ja, hij was een weekje geleden bezig met lateral raises. Dat is met de dumbbells dat je je armen omzij gooit, zeg maar.
0: Oh, je ouders zo, ja.
4: En hij had wat gewicht omhoog gedaan voor... ja, dat je moet af en toe wat gewicht meepakken.
0: Een kilootje per keer, ik zei. Ja,
4: ja, ja. Ja, ja, ja, ja. En nu zat hij op 16 of 18 kilo per kant. En op het moment dat hij ging omlaag na een paar sets... Ja, hij had een inschattingsfoutje. En er zat iets tussen die dumbbells wat eigenlijk heel gevoelig is bij mannen.
0: Iets?
4: Iets. Mm-hmm. Geslachtsdeel.
0: Oh. Ah, zo erg. En dan gewoon 16, ja. 18 kilo, pap, zo tegen elkaar.
4: Ja.
0: Oh,
4: en toen dacht hij van, shit, hoe ziet dat nou uit? Maar ja, je staat in een sportschool, dus je gaat ook niet kijken.
2: Maar ja, hoe dus zakt hij niet door zijn benen van de pijn?
0: Ja, het is toch ook medisch noodgeval?
4: Nou ja, je moet wel je sterk houden, hè, als een man op dat moment.
0: Ja, is dat ding van metaal of zo? Dat doet toch hartstikke veel pijn?
4: Oh. Ja, ja, oh. Nou ja, dat... De pijn kwam thuis dan uit.
0: Oh, wat een bikkel, hé. Niet normaal.
2: Maar hoe, ja, niet, misschien of niet in detail, maar hoe zag het er een beetje uit? Was het blauw of was het ja...
0: Oh, jij hebt het natuurlijk daarna ook gewoon gezien. Ja.
4: Ja,
2: denk ik wel, toch?
4: Ja, ja, ja, ja. Ik heb het bekeken, maar het was wel wat schaafwondjes, echt rond. Ja.
0: Oké, okay, viel mee.
4: Als je vinger tussen de deur hangt of zo, dan heb je dat ook, zeg maar, het blauwe...
0: Oh. Ja. Ah, daar wil ik ook niet aan denken.
2: Ja. Nee, nee, nee.
4: Nee.
0: Jeetje.
4: Nee.
0: Nou, ik ben blij dat het naar omstandigheden goed gaat. Ik denk dat het geen heel erg spannend weekend was daarna.
2: Nee. Slaapkamer, dat is ook niet jij.
4: Nou, gelukkig hebben wij al 2 kinderen, dus...
0: Oh ja, precies. Ja. Ja. Misschien was het wel bewust.
2: Ja. Excuus.
0: Hey, anoniemtje, dank je wel voor het delen van je verhaal. En groetjes aan je man.
4: Ja, zal ik doen. Fijne avond.
0: Oh mijn god, hey. Voel je snikkel tussen die dingen. Oh.

0: Shawn Mendes en Treat You Better op Q-Music. Hey, Judith.
1: Stefan.
0: Heb jij de koffers bij jou?
1: Kijk eens.
0: Oh, ik zie ze. Ik hoor ze ook.
1: Ja, ze zitten helemaal gevuld weer.
0: Helemaal gevuld?
1: Gevuld met
0: allemaal. Zometeen het grote kofferspel.
1: Ja.
0: Ja. Ook deze van Coldplay, BTS, hoor je zo. My Universe op Q.

0: Jullie gaan naar mij! Ja!
1: Liquide Monster met twee shotjes espresso erin. Hoi mams.
2: Niet meer doen.
3: Hey Mattie, elke ochtend bij Q-Music.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer. Van Jumbo Golfweer.
7: Wen er maar aan.
8: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
9: Ouder worden komt vanzelf.
10: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
9: Eraan wennen is een ander verhaal.
10: Je bent in de overgang.
9: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
10: Ik ga als een phoenix herrijzen.
9: Wen er maar aan. Nu in de bioscoop.
6: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
11: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
14: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
13: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
15: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
16: Onzekere energiemarkt?
17: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
16: Ik heb zoveel vragen.
18: Welk energiecontract is het beste?
19: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

0: pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business. Odido. Dit bericht is voor... Everybody. De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on. Maar niet zonder drama.
9: Oeps, I did.
8: Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
10: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
11: Oh nee, verzekering.
10: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
11: Oh, wil ik wel.
10: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
12: Het geluid.
13: Het geluid van Q-Music is nu waard 30.000 euro. Weet jij al wat het is?
12: Meld je nu aan in de Q-app en speel maandag mee.
14: 8 uur geweest, goedenavond. Q-Music nieuws van nu.nl. Marcel van Beest.
15: Goedenavond. In België is een Nederlander gepakt die op twee agenten wilde inrijden. Die konden op het nippertje wegspringen. Het gebeurde allemaal bij een verkeerscontrole in de buurt van Leuven. Een van de agenten schoot op de banden van de wagen van de Nederlander. De bestelbus stopte en de bestuurder zit vast. De spoorwegpolitie komt niet terug. Staatssecretaris Bertram had de Tweede Kamer beloofd er nog eens naar te kijken. In een brief zegt ze nu dat de nationale politie altijd in noodgevallen kan helpen. De spoorwegpolitie verdween 10 jaar geleden. Alle taken gingen toen naar de nationale politie. 20 geroofde spullen uit Indonesië gaan terug. In de koloniale tijd kwamen ze naar Nederland. Daar zit een diamant bij van een sultan en een handgeschreven Koran. Minister Letchert zegt dat die spullen nooit hier hadden moeten zijn. Dat wordt nu rechtgezet door ze terug te geven. En op de socials gaat een filmpje viral met een muis op een donut in een winkel in Eindhoven. RTL meldt dat de beelden een week oud zijn. Ook andere winkels zouden last hebben van muizen door een verbouwing. Het filmpje is al ruim 16 miljoen keer bekeken.
16: Oh my god, ik ben dus ooit met... Toen waren we stappen in Den Haag. En daar zit een niet nader te noemen fastfoodrestaurant.
15: Ik vermoed welke dat is.
16: Nou, die zit daar dus. En wij gingen daar s'avonds na het stappen dan een hamburgertje halen. Nou, welke zou het zijn? En ik zie dus op een gegeven moment muizen lopen.
11: Oh.
16: Dus ik denk, ik blijf kalm. Ik zeg niks. Ik loop gewoon even naar de balie. Ik vraag naar de manager. Dus ik zeg tegen de manager, ik zeg, joh, heb je even...
11: Ja.
16: Kan ik heel even wat onder vier ogen tegen je zeggen? En heel voorzichtig. En die vent zei, ja, wat is er dan? Ik zei, ja, ik wil niet mensen niet bang maken, zo, maar ik zag dus muizen. Oh ja, dat klopt, we hebben een groot muizenprobleem. Nee. Nou, dus dat wisten ze gewoon.
3: Jeetje,
15: bekend probleem daar dus.
16: Schijnbaar.
15: Ja. Nou, kijken we snel naar het weer van Buienradar. Pittige buien en windstoten. Temperatuur daalt vannacht naar 10 graden. In het weekend zon en stevige buien bij een graad of 15.
16: Marcel, dankjewel. Frits Meijs, de verkeersinformatie bij Q-Music. 1 noemenswaardig op de A9, Amstelveen-Alkmaar. Tussen Badhoevedorp en Haarlem-Zuid. Ongeluk gebeurt, 3 kilometer, een half uur vertraging. Verder nergens langer dan 10 minuten.
3: Snelheidscontroles gemeld op de A2, Weert richting Echter. Staan ze bij 202.2. En de A12, Maarn richting Utrecht bij 75.0.
12: Stefan en Judith.
16: Oh, ik heb dit dus nog nooit op deze manier gespeeld, het grote koffiespel.
3: Leuk, wordt heel leuk.
16: Ja, heb je ze?
3: Ja, ik heb ze hier.
16: Je hebt ze?
3: Ja, ja, ja.
16: Heb je ze?
3: Ja.

0: Salavi, baby.
1: Geen idee wat hij zegt. Maar wat zegt hij het goed? My oh my op Q.
0: Het grote kofferspel.
1: Gaan wij spelen. Judith en Stefan op de plek van Tom. Goedenavond.
2: Goedenavond. Ja, ik heb hier weer 4 koffers in de studio staan. Met daarin fantastische prijzen. Want het is natuurlijk tijd voor het grote kofferspel. Bij elke koffer geef ik zo meteen een cryptische hint. En vervolgens krijg je 5 seconden bedenktijd of je de koffer wil openmaken of niet. Zeg je nee of zeg je überhaupt niks, dan vervalt de prijs. En dan gaan we door naar de volgende. En je kan dus niet meer terug.
1: Nee, kan niet terug.
2: Maar altijd prijs.
1: Altijd prijs?
2: Altijd prijs.
1: Die 4e krijg je, of je het nou leuk vindt of niet.
2: Ja, dat is heel jammer, maar die krijg je gewoon. En het zijn geen lullige prijzen. Wat is het thema van vanavond?
1: Nou, dat wilde ik inderdaad aan jou vragen. Zeg Judith. Zeg Judith. Wat is het thema vanavond van het grote kofferspel?
2: Het zijn binnenblijfprijzen.
1: En dat heeft ongetwijfeld te maken met...
2: het weer, de herfst. Ja, nee, ik dacht, zeg het er maar bij.
1: Wat moet je doen om mee te spelen, Judith?
2: Nou, ik dacht, doe even maar een grapje erop en dan mag jij het even zeggen.
1: Moet ik het doen?
2: Ja, vind ik leuk, want ik kan het niet.
1: Cue Music App, komt ie. Koffer! Oh, hij deed het niet. Waarom deed hij het niet?
2: Opnieuw.
1: Even wachten, Ilse. Je mag zo 2 seconden. Zo incredible. 3, 2, 1. Doet hij het nou wel? Ja. Koffer! In de Cue Music App.
2: Waanzinnig.
1: Koffer!
2: Ja, dat heb je echt goed gedaan.
1: Ja, hè?
2: Ja, vind ik
1: het. Ja, jammer dat het in... Nee, goed. Jammer.

0: Jeremy Wickham en Kingdom of Fear op Q-Music. Het grote kofferspel is daar.
1: Vier gevulde koffers. Met als thema binnenblijfprijzen.
0: Ja, en Linda de Mol heeft er 20. Wij hebben 1 koffermeisje. Nee, hoeveel zijn het er van die koffers? Zijn het er 20 of zo? Dat maakt
1: ook
0: niet uit.
1: Ja, ik weet het ook niet. Je moet het mij niet vragen, hoor.
0: Niet belangrijk van dat mensen weer gek worden in de app omdat ik weer iets zeg wat niet klopt.
1: Ja, nee, precies. Laten we maar gewoon doorgaan inderdaad.
0: We gaan spelen met, vind ik heel leuk, want wat was het thema?
1: Herfst.
0: Ja, en we hebben aan de telefoon...
2: Summer.
0: Ja! Summer! Goedenavond.
1: Echt een leuke naam, vind ik dit.
0: Leuke naam,
2: hè? Nou, dank je.
1: Ja, heel leuk. Heel
0: gezellig. Maar ben jij wel een zomerstype dan?
2: Nou, ik hou van de zomer, maar dat, net zoals nu, dan was het in oktober, was het nog zo warm, dan ben ik er echt wel klaar mee. Dan,
0: oh ja.
1: Okay.
2: Denk ik, dan ben ik alweer een beetje zo naar die feestdagen aan het leven. Dat is heel erg, maar...
1: Zo, jij zit al met je hoofd bij de kerst eigenlijk.
2: Ja, daar ben ik met mijn werk al heel veel mee bezig. En dan denk ik, oh heerlijk, ik kan nu al niet wachten.
1: Want wat voor werk doe je?
2: Ik werk op een recreatiepark.
0: Oh ja, dan moet je de minuutjes al inslaan en dingetjes gekkigheid, de boekingen.
2: De voorbereidingen zijn al bezig, ja.
1: Kijk. Maar goed, eerst de voorbereiding voor het kofferspel. Want 4 koffers, jij mag er eentje uit gaan kiezen. Ik ga per koffer een cryptische hint geven. Krijg je 5 seconden bedenktijd of je hem wil hebben. Zeg je nee of niks in 5 seconden, dan vervalt de prijs. En dan gaan we door naar de volgende.
2: Oké, een minuut.
0: Klaar voor?
2: Ja, zeker.
1: Oké, koffer 1. De cryptische hint die daarbij hoort is... Ach, zak erin,
0: oké. Okay.
2: Nee,
0: dat was heel erg snel.
1: Ik zal hem even openmaken. In koffer 1 zat een mega zitzak.
0: Oeh, wel heel leuk.
1: Ja, wel echt leuk. Ja, maar
2: ja leuk. Ja.
1: Oké, nou, Summer is blij dat we doorgaan. Dus we gaan door naar koffer 2.
2: Ja.
1: De cryptische hint die daarbij hoort is... Hoeveel kan jij erop?
0: Oh, sorry.
2: Nee.
0: Nee. Ook nee, oké. Okay.
1: Ook heel snel.
0: Heel snel.
1: Ja.
0: Summer weet wat ze wil.
1: Heel goed. In koffer 2 zat een professionele poffertjesplaat.
0: Oh, wat leuk!
1: Ja.
2: Oh, dat was wel leuk voor je.
0: Ja, had je zelfs op werk ook kunnen gebruiken.
2: Ja, lekker poffertjes maken voor iedereen.
1: Maar we gaan gewoon door naar koffer nummer 3. En daar is de cryptische hint. Gaat er al een lichtje branden?
2: Oeh, ja.
0: Ja? Ja? Hebben wij een ja?
1: Oeh!
2: Ja, okay.
1: Ja, ik ga je wel eerst even vertellen wat er in koffer 4 zat. Want die hebben dus niet gekozen. Dus zijn we ook niet gekomen.
0: Oh, wacht, ik moest deze nog niet hebben.
1: Nee, maar dat is prima. Mag wel. Ja, mag wel.
0: Zeg maar wat er in koffer 4 zit.
1: Ja, oké, daar zit in een Nintendo Switch.
0: Oh shit.
1: Nou, dan gaan we gelijk door. Want ja.
0: Zo.
1: Maar jij gaat voor koffer 3 en in koffer 3 zit een. LED gezichtsmasker met lichttechnologie. Ja,
0: ik krijg
1: het moeilijk uit.
2: Nou, hey.
1: Nee, ja. Vind je het wat?
2: Ja, nou ja, dan kan je er toch alleen maar een beetje uit gaan zien.
0: Ja, ik hoop het voor je dat het werkt,
2: ja,
0: toch?
2: Dat
0: althans,
2: nou, nee,
0: ik heb je nog nooit gezien. Wacht, dit kwam verkeerd over. In ieder geval.
2: Ja, dank
1: je
2: wel.
1: Je bent prachtig.
0: Een LED gezichtsmasker krijg jij.
1: Ja, joh. Dus een masker met lichttechnologie. Krijg het je mond maar eens uit. Vrijdagavond. Na een hele week.
2: Ja, precies. Ik snap je.
0: Summer, ben je verder vrij?
2: Ik ben nu klaar. Ja, ik sta nu weer voor mijn huis. Toevallig ben ik klaar.
0: Nou, meid, ga naar binnen. Waarom zijn we voor de deur? Wat raar.
2: Ja, ik dacht, ik ga eens even dit afhandelen. Dan ga ik naar binnen.
0: Groetjes.
2: Doei. Hey, dank je.

0: Nieuwe muziek op Q. Lucas en Steve, All I Know. Zometeen boem en een knal. Toch?
1: Absoluut.
0: Ja, oké. Okay.
1: Weet je al? Weet je al wat thema?
0: Nee, dat weet ik nog niet.
1: Nee, moeten we even over nadenken.
0: We moeten even brainstormen.
1: Ja, gaan we even goed over nadenken.
0: Ja, gaan we doen. Denken we nog over iets na. Oké, het zijn Animal, hoor je zo op Q Music.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamel erbij.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
9: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei. Maak je huis mooier.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
10: Deze week in de bonus. AHA Elsterappels in zak voor €1,79. Campina Yoghurt en Kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
12: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AHA-app.
11: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
13: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.

0: de verpakking.
1: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
7: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70 plus

0: korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Verzekeringsgedoe.
3: Ik ook niet.
2: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
4: We kunnen door.
2: Direct door. Allianz Direct.
5: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
6: Stefan en Judith.
7: Hallo. Goedenavond.
8: Hey, we gaan zo meteen boemen en knallen.
7: Heb je een thema? Ja, ik heb

0: Dit is ook echt maar even in jouw lessen, hè, met die fiets, deze.
1: Absoluut. Ja, ja, dit is een beuker.
0: Die doen het altijd goed. Tenminste, op feestjes. Ik weet niet of die ook bij het fietsen altijd goed doet.
1: Zeker weten. Echt een lekker nummer dit.
0: Ja, ik vind wel dat de Boem en de Knal hier overheen moet qua gevoel.
1: Nou, dat vind ik inderdaad een goeie. Even nog een extra goede beuker om het weekend mee in te luiden.
0: Ja, toch? Ja. Ik vind het altijd grappig. Bij Q luiden we het weekend echt vanaf 12 uur 's middags in.
1: En dat gaat door tot zaterdagochtend zo'n beetje, ja, inderdaad.
0: Blijf maar gaan. En ook dit is weer om het weekend in te luiden. Mocht je het nog niet hebben gedaan of het net even hebben gemist omdat je stond te pissen. We gaan het weer doen met een Boem en een Knal. Ja, dan moeten we daar een thema aan hangen, Judith.
1: Ja.
0: En ik zag dus een filmpje op Instagram van ons Menno Barreveld. De man van, nou ja, het Foute Uur, ook bij Q.
1: Ja.
0: Waarin hij dus zegt, we moeten op zoek naar een nieuwe locatie voor de Foute Party. Vanaf maandag 9 uur 's ochtends meer informatie.
1: Bij Hemantie, ja.
0: Ik heb dit even gemist. Was er op de werkvloer. Ik ben hier niet zoveel geweest deze week.
1: Oh,
0: dus ik heb het verhaal ook niet meegekregen. Maar is het dan niet leuk om een Foute Boem en de Knal te doen?
1: Even vast in de stemming te komen.
0: Toch?
1: Ik vind dat een leuke. Laten we een foute beuker doen. Maar toen dacht ik wel, ja, we zitten natuurlijk als gelegenheidsduo.
0: Ja.
1: Kunnen we dan niet een foute beuker, maar dan wel in duo-vorm?
0: Fout duo?
1: Fout duo, ja.
0: Ja? Er zijn er heel veel van.
1: Heel veel. Noemen Nick en Simon.
0: Nick en Simon. Carlo en Irene.
1: Precies.
0: Ja, zijn er meer dan genoeg.
1: Zullen we dat doen?
0: Ja, vind ik goed.
1: Oké, leuk.
0: Ja, wij hoeven niks te doen.
1: Nee, dat klopt.
0: De Q-app gaat ons werk weer voor ons doen.
1: Erg eigenlijk, als je erover nadenkt.
0: Ja, stuur maar factuur. Zometeen Topic, Nico Santos en dus de Boem en de Knal. Eerst Douwe Bob, ex-alarmschijf. Alles behalve de Boem en Knal, wel mooi. I can still

0: Topic en Nico Santos en Body op Q-Music. Welk liedje zo? Dat is nog even de vraag.
1: Een boem en een knal. Lekker om het weekend mee in te luiden.
0: Boem en een knal dus. Ja, en dat kwam een beetje gekomen uit twee dingen die spelen op dit moment.
1: Ja.
0: Ding 1 is Tom zijn stem kwijt.
1: Ja, dus gelegenheidsduo.
0: Steven en Judith.
1: Steven.
0: Ja. En daarom ben jij op zoek naar een duo.
1: Ja.
0: Qua muziek. En toen kwam ik nog met Menno Barreveld, onze de man van het Foute Uur bij Q, die een video heeft geplaatst waarin hij zegt: jongens, we moeten een nieuwe locatie vinden voor de Foute Party. Maandag 9 uur meer bij Hemattie.
1: Ja, dus we dachten, we combineren die twee.
0: Ja, een Foute duo.
1: Dat zijn ze in synchroon.
0: Doe jij even een paar appies.
1: Ja, Steven die zegt de Flemming en Mart Hoogkamer met 100%.
0: Heel leuk. Jeffrey, good to go van Vlammen en Abraxas.
1: Of Donnie en Chantal Jansen met Schoetenbrauw.
0: Dat is echt Fout Anthem geweest, ja, hè? Ja. Kijk omhoog van Nick en Simon van Ido.
1: Carlo en Irene met nog 3 minuten.
0: Nog 3. En Erton, Jekyll en Hyde, de oude jumpstaal. Ook leuk.
1: Ja, daar zit ik nog even te kijken, hoor.
0: Ja, Jacco, The Tweakers, Frozen, Can You Let It Go?
1: Ja, nee, die ken ik niet. Maar zit echt zo,
0: Ja, die is wel heftig, hoor. Die is wel, die is wel aan. Hey, Roen.
1: Hey.
2: Hoi.
0: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hoe is het met jou dan?
2: Goed.
0: Nou, wat fijn. Wat was je allemaal doen dan?
2: Een beetje aan het gamen. En ja, spelletje doen, radio luisteren.
1: Lekker, even zo'n vrijdagavond. Gewoon even niks.
0: Ja. Ja. En welke game dan?
2: Nu Farming Simulator.
0: Farming Simulator? Oh, dat vind ik echt heel leuk. Ja, dan moet je dus letterlijk, dan ben je letterlijk een boer. Oh, dus je gaat gewoon letterlijk gewassen en zo. Je hebt dan heel zo'n maaimachine en dingen, een oogstmachine.
1: Kijk melk, eruit.
0: Ja, dat weet ik niet. Zit dat er ook? En heb je ook koeien?
2: Ja.
0: Ja, heeft hij ook.
2: Koeien, buffels, varkens.
0: Nee, dat ik ben. Ja.
2: Ja.
0: Nou, en jij kwam dus met een liedje op de proppen.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Ja, pardon. Die Bertie.
0: Ja, die is lekker. Wat is dit, doet dit liedje iets met jou? Dat is een beetje een rare vraag misschien. heb je een herinnering aan dit?
2: Ja, gewoon oude herinneringen.
1: Oude herinneringen. En waar, wat voor oude herinneringen? Waar breng je je naar terug?
0: Daarna aan het zoeken.
1: Ja, we zijn even graven.
2: Eigenlijk naar de oude discotheek waar ik altijd kwam.
1: Oh!
0: Welke was dat?
2: Dika en Markelo.
0: De Dika en Markelo, nee, dat meen je. Ja. Oh, wat grappig. Daar hebben zoveel Q-collega's door de jaren heen ook gedraaid.
1: Oh ja?
0: Ja, we hebben hier ook Niels de Koning, die werkt hier achter de schermen. Ja, ja. Die draaide daar ook vroeger altijd in de kelder. Weet je dat, Dika? Oh. Dat was fout hoor, fout beuken.
2: Ja.
1: Ah, vandaar dus. Ja. Kijk nou, dan zit je wel goed met een fout duo. Zit je hier dan wel lekker?
0: Ja, de Dika Markelo is beroemd en berucht, mede dankzij Jeroen. Ik hoor ze vaak jouw naam roepen hier dan, Jeroen. Ja.
2: Nou, blij zijn, niet,
0: blij zijn dat er in die tijd nog geen mobiele telefoons waren. Want anders dan...
2: Juist.
0: Hey, succes nog even met gamen.
2: Ja, dank je.
1: En geniet van, hè?
2: Ja, komt zeker goed.
1: Oké.
0: Boem en een knal!

0: Tot zover.
1: Wat is dit?
0: Ja.
1: De orgeljoken.
0: Nee, ik heb op een gegeven moment Tom en Judith een beetje onder druk gezet. Omdat ze elke keer het Tom en Bram muziekje nog gebruikten. Dus ik heb jullie zijn. Tom en Judith, vast duo. En toen heeft hij dus 20 minuten Klaus Wunderlich muziek gedownload.
2: Klopt. Dat van
0: Kabouter Wesley.
1: Ja. Ja, geweldig. Turbo, turbo.
0: Ja, en dan kiest hij dus elke keer een ander stukje.
3: Ja,
0: volgens mij.
3: Of ik vind het wel leuk.
0: Ja, toch wel gezellig.
1: Heel leuk.
0: Mijn rechteroor vindt het vooral heel leuk. Ik weet niet of je nu in de
3: en
0: auto zit. Dan denk je, ik hoor dat orgel niet. Nee, klopt, die zit bij de passagiersstoel. Die rijdt gezellig mee, dat orgel. Judith, dankjewel voor vanavond.
3: Nee, jij bedankt.
1: Ja. Hoezo zeggen jullie dankjewel?
0: Omdat we gelegenheidsduo waren.
1: Ja, maar volgens mij zijn jullie straks ook gewoon weer te horen, hoor.
0: Oh, ja, oh, verwarrend. Ja,
1: ja, dit is heel verwarrend.
0: Ja, Judith, jij komt. Judith is de gast in Stevens Piano Bar.
1: Ja.
3: Ja, maar niet ik.
1: Nee, dat klopt.
0: Nee, niet jij, maar wel Judith.
1: Maar wel straks Stefan en Judith, Judith in Kane. In Kane.
0: Hey, zometeen Kane. Ook met Stevens Vrijdagavond, mix Stevens Piano Bar, maar echt Kane.
1: Maar jij
0: Kane
1: gaat naar huis.
0: Ja, ik ga naar huis. Dag.
1: Warrend.
4: Hey Mattie.
5: Hey Mattie. Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Je zit inmiddels op 15 blikken per dag. Want het is nog steeds krankzinnig veel. Je komt van 24 af, maar je bent niet van je verslaving af.
4: Nee, klopt. Het is ook heel gevaarlijk om in één keer te stoppen met Red Bull. Want ik kan gewoon een hartstilstand krijgen.
0: Zo.
5: Wow. En als jij nou alles met mij deelt, doen wij dat met jou.
6: Zou je jaloers zijn als je niet in de WhatsApp-gesprekken van je partner mag kijken?
5: Kiki?
7: Ja?
5: Mag ik even kijken?
7: Ja, jawel.
5: Lars, die ken ik niet. Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
8: Hey Mattie!
9: Hey Mattie!
10: Hey Mattie!
5: Elke ochtend bij Q-Music.
11: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
12: Morgen!
11: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
12: Echt waar, joh?
11: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
13: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
14: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
15: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
16: In de keuken alles ready.
17: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
18: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
19: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
0: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
19: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
18: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
22: Hola, ¿dónde está mi casa?
21: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
22: Ga
21: gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
22: Buenas noches.
21: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
23: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
24: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
25: Download de app en start met Vint.
26: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
27: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
28: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
29: Honda, the power of dreams.
30: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
31: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
32: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
33: Voor de makers.
34: Praxis.
35: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
36: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
37: Let's go for more, some extra, Max.
36: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
38: Het geluid.
39: Het geluid van Q-Music is nu waard
40: €30.000.
39: Weet jij al wat het is?
41: Meld je nu aan in de Q-app en speel maandag mee.
40: 9 uur geweest, goedenavond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Marcel van Beest.
42: Goedenavond. Meer dan 100 arrestaties bij de redden in Brussel. De problemen ontstonden bij een demonstratie tegen bezuinigingen. De ravage is enorm, ziet deze verslaggever van de VRT.
43: Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
42: Agenten werden aangevallen met stenen, stokken en vuurwerk. De politie zette erop traangas en waterkanonnen in. Asielzoekers hebben ook in het dorp Ter Apel zelf geslapen. Afgelopen nacht sliepen anderen voor het aanmeldcentrum in de regen. Nu zijn er ook verhalen van mensen in winkelwagentjes en onder stukken karton. De gemeente noemt het een triest dieptepunt en wil hulp van het Rijk. De piloot van Fly Dubai wilde zijn toestel op Tel Aviv laten neerstorten. Het doelwit was het vliegveld, heeft justitie in de Verenigde Arabische Emiraten uitgezocht. De piloot werd overmeesterd door passagiers nadat hij zijn collega te lijf was gegaan. De verdachte zou hebben bekend alleen te hebben gehandeld. En je kunt weer over de Zeelandbrug rijden. Die was de afgelopen weken afgesloten. Scheuren werden gerepareerd en er kwam nieuw asfalt. Dat werk is nu 3 dagen eerder klaar dan gepland. Schepen moeten nog wel even geduld hebben. Die kunnen vanaf maandag weer via de Zeelandbrug varen. Dan het weer van Buienradar. Pittige buien en windstoten. Temperatuur daalt vannacht naar 10 graden. In het weekend zon en stevige buien bij een graad of 15.
0: Marcel, dankjewel. Q-verkeer van Flitsmeister. 2 files op de vrijdagavond. Eentje op de A1 van Hengelo naar Osnabrück. 2 kilometer file tussen de Lutte en Duitsland. Levert je 6 minuten extra reistijd op. En de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen is een ongeluk gebeurd. Zorg voor een kleine file van 1 kilometer. Wel 8 minuten extra reistijd tussen de Poel en Heinkensand. Flitsers A4 Leiden naar Amsterdam staan ze bij hectometerpaal 3.8. De A12 Maar naar Utrecht bij hectometerpaal 75.0. A27 Almere richting Hilversum bij 112.4. En de A67 naar de Belgische grens. Eindhoven naar de Belgische grens bij 18.1. Nou, wij zetten de versnelling daarentegen even in C6. Lekker gasgevend het weekend in met de vrijdagavondmix. 3 remixes op een rijtje. En die 3 remixes hebben ook nog eens iets met elkaar gemeen. Een gedeelde thema. Ben benieuwd of jij weet achterhalen wat dat thema is. Gokken kan met een berichtje via de Q Music app. We beginnen met Adela. Dit is Eend in Allee.

0: En zo is het. Stefans vrijdagavondmix op Q Music. Met 3 remixes op een rijtje. En een gemene deler. Nou, Jacco, wat denk jij dat deze 3 liedjes met elkaar gemeen hebben?
1: Ik denk dat het alle 3 over Amerikaanse steden gaat.
0: Ja, was die heel moeilijk, denk ik, toch?
1: Nee, niet. Toen die 2e aankwam, wist ik hem wel.
0: Stella Lefty met Boston was dat. Daarvoor Ain't in L.A. Dat is natuurlijk Los Angeles van Adele. Ja. En we sloten af met Jay-Z en Alicia Keys met Empire State of Mind.
1: Dat is New York.
0: Ben je wel, ja, exact. Ben je wel eens in Amerika geweest? Ben je wel eens een stad in Amerika bezocht?
1: Nou, ik ben wel bij een paar geweest in Amerika. Het zijn grote steden.
0: En welke ben je geweest?
1: Philadelphia was wel de mooiste waar ik ben geweest. De rest was allemaal mooi.
0: Oh, nou, oké. Dan gaan we even 2 kanten op. Laat ik even beginnen met waarom was de rest mooi?
1: Ja, gewoon, het klopt niet zo.
0: Maar waar zat het dan in? Zeg maar, zat het in de cultuur? Zat het in de mensen?
1: Nee, de sfeer zat er niet echt lekker.
0: De sfeer, oké. En wat maakte Philadelphia dan wel zo mooi?
1: Dat was de geschiedenis. Ik moest er een paar dagen zijn. Ik liep de ronde in museums, allemaal over de burgeroorlog. Het was in veel heel hartstikke interessant.
0: Ja, en wat is de geschiedenis van Philadelphia dan?
1: Dat het, is daar het... is uiteindelijk de Independence Declaration is daar ondertekend.
0: Oh, ja. Goh, heb je dan ook de musical Hamilton wel eens gezien?
1: Nee, die moet ik nog steeds eens kijken.
0: Ja, dat is geweldig. Staat ook op Disney+. No spon, maar echt een kijktipje voor het weekend dan. Dat gaat dus ook over hoe Amerika tot stand is gekomen met de Founding Fathers natuurlijk.
1: Ja.
0: Dan ga ik me weer een keertje inlezen over Philadelphia. Want het enige wat ik over Philadelphia weet is dat het op mijn brood te smeren is als roomkaas.
1: Ook wel lekker.
0: Ja, maar leuk. Hé, Jacco, ik ga het Q-Music prijspakket naar je opsturen omdat je het goed had.
1: Dankjewel.
0: Wens je een heerlijk weekend toe, hè.
1: Hetzelfde, fijne avond.
0: Het is de vrijdagavond bij Q-Music. Zometeen Stefans Pianobar met live muziek van een internationale gast. Wie het is, hoor je naar Samber. Dit is 12 to 12.

0: Deze verveelt gewoon nooit. Somber 12 to 12 bij Q.
1: Stefan's Piano Bar.
0: Piano Bar. Zat hier de hele tijd mee te zingen hier. En ken je van die restaurants waarbij er foto's van bekende mensen aan de muur hangen die er wel eens langs zijn geweest? Nou, als dat ook zou gelden voor de pianobar van mijn lieve vriend en collega Stefan Bouwman, dan zou die helemaal vol hangen met foto's. Ik bedoel, dit jaar alleen al heb je Teddy Swims gehad, Nothing But Thieves, Shanna Spyro, The Script, Helene Fischer, Bibi Rexha, Stella Lefty, Douwe Bob, Somjeu, De Bouws. Nou, ik zou echt nog wel 3 minuten door kunnen gaan met namen noemen. Ja, elke vrijdagavond ontvangt Stefan namelijk nationaal en internationaal talent in Stefans Pianobar. Zingen ze samen moppie, praten ze ook wat bij. Nu is Stefan zelf vanavondjes even vrij. Vandaar dat ik de theedoek over mijn schouder heb hangen. Hallo, ik ben Kane. Maar het geluk wil wel dat Steef gisteren al een internationale gast mocht ontvangen. Dat is een vrouw die al groot is in België, maar nu Nederland ook graag zou willen veroveren. Dit is Judith.
2: Hallo Judith.
3: Hi.
2: Hoe is het met jou?
3: Nou, helemaal goed. Want nou,
2: wat fijn.
3: Ik mag hier gewoon zijn vandaag.
2: Je mag hier gewoon zijn. Ja, ja. Helemaal vanuit net niet Vlaanderen.
3: Ja, inderdaad. Van op de grens.
2: Van op de grens.
3: Ja. Ja,
2: wat voel je meer? Je moet dan toch een beetje kleur bekennen.
3: Ja, dat hangt er echt vanaf waar ik ben. Vandaag voel ik me meer een Nederlander. Maar ja, als ik in België ben, voel ik me meer een Belg. Ik ben eigenlijk nergens thuis. Ik ben een Nederbelg.
2: Oh.
3: Ja, het is echt heel erg.
2: Dus, ja, maar je bent ook echt letterlijk... Je moeder is Nederlands, toch?
3: Ja, mijn moeder komt uit Noord-Brabant. Dus daarom, ja, daarom ben ik zo.
2: En je vader is van Antwerpen dan?
3: Ja, van Merksem, Antwerpen.
2: Merksem, Antwerpen.
3: Ja.
2: Goed, we zijn over van alles en niks aan het doen.
3: Ja.
2: Het is Stefans Pianobar.
3: Ja.
2: Met Judith.
3: Ja.
2: Welkom. We gaan dus muziek maken, dat is het hele idee. Ik speel dat gezellig mee.
3: Ja.
2: Welke wil jij eerst doen? Je eigen song of de cover die je hebt gekozen?
3: Ik heb wel heel veel zin om te beginnen met mijn cover.
2: Ja?
3: Ja.
2: Cool, dan gaan we dat doen. Choose in Texas. Ja, jouw muziek gaat ook richting country-achtig.
3: Ja, ja.
2: Durf ik te zeggen?
3: Ja, ja, ja. In de essentie is het popmuziek natuurlijk met country, folk en een beetje rock invloeden. Het is van alles waar. Maar dus het neigt wel richting country.
0: Dit is Judith, live in Stefans Pianobar. Choose in Texas van Ella Langley.
3: One, two, one, two.

0: text or so I can tell. Zo, de knetters. Judith, wat mooi gezongen. Ja, ze is helaas niet meer in de studio, maar echt ontzettend mooi. Misschien nog wel mooier dan het origineel.
1: Zo, dat zijn nog eens grote woorden van Janine in de Q-Music app. Je hoorde Judith live in Stevens Piano Bar. Met haar cover van Choosing Texas. Van Ella Langley, dat is. Bangelijk optreden, zouden ze zeggen in België ook. Bas is het er ook mee eens.
2: Mooi hoor, deze versie. Beter dan het origineel.
1: Nou, goed nieuws. Dit is niet het enige wat Judith vanavond tegen horen gaat brengen. Zometeen hoor je haar ook live met haar eigen track You Did Not Sign Up For This. Na Chesto, Ritual.

0: Chesto, Jonas Blue, Rita Ora, Ritual bij Q Music. Zometeen nog meer live muziek in Stefans Pianobar met de Vlaamse Judith. En ook Kygo, hoor je binnen een paar minuutjes.
1: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.

0: app en start met vinden.
1: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het. Bij Lucardi.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
6: Let's go for more, some extra, Max.
5: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: En altijd.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Kees Lobbe.
2: Hey. Ik weet wel dat je me hoort. Zometeen live muziek in Stefans Pianobar. Na

0: Legend. En Love Me Now bij Q Music.
1: Stefans Piano Bar.
0: Kijk, de Pintelier in Groningen is leuk. Café Nol in Amsterdam mag er ook wel wezen. Maar er is geen enkele kroeg in Nederland waar zoveel mensen tegelijk kunnen genieten van live muziek als in Stefans Piano Bar. En vanavond wordt die live muziek verzorgd door de Vlaamse zangeres Judith. De hele Q Music app die stroomde net al vol met lovende reacties op haar cover van Tuesday in Texas. Jette die stuurde nog wat een gave cover, echt heel mooi. Mick stuurde nog beter dan het origineel. Daar kwamen veel berichtjes van binnen, nog beter dan het origineel. Ik weet niet of dat veel zegt over Ella Langley of dat dat meer zegt over Judith. Maar dat zijn hele, hele lovende woorden. En Robin die stuurde nog...
2: Oh, ik hoop echt dat deze vrouw een doorbraak maakt in Nederland. Want mama, kan zij goed zingen, zeg. Lekker, man.
0: Nou, goed nieuws, Robin. Judith gaat nog een nummer spelen. Samen met mijn lieve vriend en collega Stefan Bouwman achter de piano. En welk nummer is dat, Stefan?
3: You did not sign up for this.
4: Ja.
3: Je eigen song.
4: Ja.
3: Die gaan wij ook doen.
4: Ja.
3: Het is best wel een zwaar liedje.
4: Ja, nou ja, als je ernaar luistert en je luistert niet naar de tekst, dan voelt het nog wel een beetje ritmisch aan. Nee, maar het is, ja, het is best wel een emotioneel nummer. Het is ook echt wel, denk ik, van heel mijn album het meest eerlijke liedje dat ik ooit geschreven heb. Dus ja, het is wel best wel een heftige song, maar ik vind hem heel mooi. Dus.
3: Ligt al heel lang op de plank dan? Of is het iets waar je even lef voor nodig had?
4: Het was de laatste die ik schreef voor het album. Want ik dacht gewoon van, ik luister heel graag naar artiesten die echt de lelijke waarheid echt durven benoemen. En die echt, ja, geen schaamte kennen daarin of zo. En ik merkte altijd dat ik mezelf best wel nog tegenhield daarin. Want ik dacht van, mensen die je kennen, die gaan dat horen. En die denken van, is alles oké met haar? Maar ja, dat is natuurlijk ook een momentopname. Het gaat vaak ook gewoon goed met mij. Ja, het was toen ik het schreef, ging het echt, was het echt even dat het niet goed ging. En toen dacht ik gewoon, ik ga hier gewoon over schrijven. Zonder eraan te denken van, ik moet oppassen met wat ik zeg of zo. Dit ga ik gewoon echt de waarheid hier gewoon opschrijven van hoe ik me nu voel. En ja, daar is dat uitgekomen. En toen dacht ik, eerst dacht ik wel, dat durf ik niet uit te brengen. Maar toen dacht ik, ga ik wel gewoon doen. Want ja, ik luister zo graag naar zo'n mensen die dat doen. Dus dan wil ik dat ook doen. Snap je? Dus daar.
3: Ben je er klaar voor?
4: Ja.
3: Gaan we dat doen. You did not sign up for this. You did live in Stefans Piano Bar op Q Music.

0: Piano Bar. Het is Judith met You Did Not Sign Up For This. Er komt een leuk berichtje binnen van Daphne in de Q Music App. Die zegt, is het nou You Did Not Sign Up For This of You Did Not Sign Up For This? Nee, het liedje heet dus You Did Not Sign Up For This en de artiest heet Judith. Verder komen er eigenlijk alleen maar leuke en positieve reacties binnen. Suzanne Bouwman stuurt nog, wat een heerlijke stem heeft zij, zeg. Zover ik overigens weet, is dat niet gerelateerd aan Stefan Bouwman. En Janine die stuurt nog...
1: Nou, wij moeten echt in Nederland meer van deze meid horen. Wat een stem, wat een mooi liedje. Echt heerlijk.
0: Nou, hou er in de gaten, zou ik zeggen, Judith. Daarover gesproken, Stefan sprak Judith na afloop nog even. Dan kun je gelijk even horen waar we haar in de gaten kunnen houden.
2: Dankjewel dat je er was.
3: Ja, ik vond het heel leuk. Dankjewel dat ik er mocht zijn.
2: Je hebt op korte termijn een paar shows staan.
3: Ja.
2: Maar wat is de lange termijn?
3: Ik hoop gewoon nog veel meer te groeien. En dat mijn country muziek ook bij veel meer mensen mag komen. Ja, dat hoop ik. We zullen zien. Ik leef van dag tot dag. Weet je wel, ik zie wel hoe het loopt.
2: Dat heb ik ook hoor. Ik weet. Ik weet nog steeds niet wat ik vanavond ga eten.
3: Nee, ja, ik hoop zeker niet.
2: Ja. Judith, dankjewel. Tot snel.
3: Dit is goed. Bye bye.
0: Mocht je nog benieuwd zijn naar alle beelden? Die check je nu via qmusic.nl of de Q-Music app. En die zullen dit weekend ook nog wel verschijnen op de socials. Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours. Daar starten we je weekend mee. Na Shakira, dit is Zoo bij Q. Come on.

0: zou Gillian zijn koffer al hebben gepakt. Het is volgende week namelijk al, hè? Goh, je zou maar lekker het vliegtuig kunnen pakken naar Los Angeles. Het overkwam Gillian omdat Mattie vorige week voor zijn deur stond.
1: Ik ga bellen.
2: Oké.
1: Okay. Oh. Ik heb mijn microfoon in de briefbus gestopt.
2: Ja, dat hoor ik.
1: Goedemiddag.
3: Ik kan niks zeggen, denk ik.
1: Ben jij Gillian?
3: Ja, ik ben Gillian. Ja.
1: Gillian?
3: Je gaat naar Miley Cyrus! Oh, ze is echt... Ik sta helemaal te trillen.
0: Ach, het is Gillian zo gegund. Ja, volgende week vliegt hij dus naar Miley Cyrus in Los Angeles... waar hij haar gaat zien... 18 oktober in de Hollywood Bowl heet dat volgens mij. Zo vet. Ik ben er echt jaloers op. En Miley Cyrus hoor je overigens ook zo meteen. Let's pretend it's not the end of the world. Binnen een paar minuutjes met End of the World. En Mattie hoor je maandag dan weer.
1: Hey, Gillian, gewoon. Jullie gaan naar Miley Cyrus. Yeah.
4: Likwitte monster met twee shotjes espresso erin.
1: Hoi moms.
5: Niet meer doen.
6: Hey Matty, elke ochtend bij Q-Music.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
7: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
10: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei. Maak je huis mooier.
11: Deze is voor jou, supermoeder, die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kanzi-appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kanzi. Power to go.
12: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
13: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat, 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamel erbij.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat.
15: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
16: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
17: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
18: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
17: Nu bij Dirk. Duca gyoza's en snacks. €2,49. Lekker anders.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: M-Line is 25 jaar. En wie jarig is, trakteert nu. Tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
21: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
22: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
23: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
5: Voor de makers.
24: Praxis, even bollen met Select.
25: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
26: Ah, relaxed?
25: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
27: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
28: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
29: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
30: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
31: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
32: Het geluid.
33: Het geluid van Q-Music is nu waard
34: €30.000.

0: 10 uur, goedenavond, het Q Music Nieuws van nu.nl. Krijgen van Marcel van Beest.
1: Goedenavond. Tientallen boetes voor het vasthouden van je mobieltje tijdens het autorijden. Politie controleerde erop vanuit een bus op de A16 en de A58 in Brabant. Ook zetten agenten speciale camera's langs de snelwegen in. Meer dan 200 boetes werden naar de controles geteld. Meer dan 100 arrestaties bij de rellen in Brussel. De problemen ontstonden bij een demonstratie tegen bezuinigingen. De ravage is enorm, ziet deze verslaggever van de VRT.
2: Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
1: Agenten werden aangevallen met stenen, stokken en vuurwerk. De politie zette erop traangas en waterkanonnen in. Een aardbeving voor de kust van Panama. Een van de zwaarste wereldwijd dit jaar, zeggen experts. Op sociale media is te zien dat gebouwen zijn ingestort. Over slachtoffers is nog niets bekend. Ook werd de beving gevoeld in andere landen rond Panama. Waarschuwingen zijn er afgegeven voor een tsunami. En een romantisch onderrondje in een auto in Ridderkerk bij Rotterdam is dat. Het heeft een bijzonder staartje gekregen, meldt Rijnmond. Een agent zag de wagen met beslagen ramen staan. En daarin zaten 2 mensen die deden wat thuis niet mocht, zeiden ze.
3: Oelala.
1: Na een ID-check bleek de man nog een celstraf open te hebben staan. En hij is daarop aangehouden.
3: Oh god.
1: Ja.
3: Lelijk
1: einde voor die man.
3: Ja, ik vind het dus wel een heel goed verhaal. Maar we hadden het hier net heel even over tijdens de reclame. Mm-hmm. Toen vroeg ik, hoe kan je een celstraf open hebben staan? Maar dat is gewoon als je dus niet op kon dagen, of is dat een soort van onder voorwaarden, ben je nog op voeten, maar je hebt dus wel iets illegaals al gedaan.
1: Mm-hmm.
3: En toen vroeg ik de vraag, waar ik een beetje door raar werd aangekeken in de studio. Maar is het illegaal om dus weliswaar in een auto, kijk, dat je het in de duinen doet, dat snap ik, hè, dat niet mag. Maar is het dus illegaal om in de auto seks te hebben op een openbare plek?
1: Ja?
3: Ja, het wordt. Ja, het is dus een ja. Nou, heb ik ook weer wat geleerd.
1: Dat is ook een educatief moment.
3: Ja, vrijdagavond.
1: Het weer van buienradar, pittige buien en windstoten. Temperatuur daalt vannacht naar 10 graden. In het weekend zon en stevige buien bij een graad of 15.
3: Ik vind het ook gewoon zielig dat je dus dan uiteindelijk toch in de cel zit en dat je moet zeggen: wat heb jij dan gedaan? Ja, ik had seks in de auto. Ja, dat zo zielig. Dankjewel Marcel.
4: Alsjeblieft.
3: Q-verkeer van Flitsmeister. Geen vertragingen gemeld. Wel nog wat flitsers op de A4 van Leiden naar Amsterdam bij hectometerpaal 3.8. Op de A27 van Almere naar Hilversum bij hectometerpaal 112.4. En de A67 van Eindhoven naar de Belgische grens bij 18.1. Even goed opletten op je snelheid en of je daar wel seks mag hebben.
5: Music. Game slobben.
3: Ik heb een heerlijke beuker van Another and 54 Ultra voor je klaarstaan. Talk to You ga je vrijdagavond mee inluiden. Nou, bijna afsluiten. Na Miley. Ik wilde zeggen je weekend inluiden. Je vrijdagavond is al bijna klaar, moet ik helaas spreken. Nou goed, ook mijn weekend.

0: Miley Cyrus met je music. An end of the world. Net in het nieuws was te horen dat er een romantisch onderrondje in een auto in Ridderkerk een bijzonder staartje heeft gekregen. Een agent die zag de wagen met beslagen ramen staan. Daarin zaten dan twee mensen die deden wat volgens hunzelf thuis niet mocht. En na een ID-check bleek een van de twee een celstraf nog open te hebben staan. De man dus, die is uiteindelijk aangehouden. Nou, daar had ik de domme vraag op gesteld. Is het dan illegaal om seks te hebben op een openbare plek in een auto? En ik snap dat een seks hebben in het openbaar, dat illegaal is. Hè? Dat begrijp ik. Ik bedoel, je kan het niet zomaar Jan en Alleman in een, noem het eens, een winkel of, of in de duin of op het strand doen. Maar het verbaast me gewoon, is er maar, weet je wel, in de films, laat ik het zo zeggen. In de films, als ze het in een auto doen, is het altijd nog best oké, toch? Als je het in een auto een beetje buiten beeld en zo. Maar goed, dan krijg ik de vraag van Cindy in de Q-Music app.
1: Hoe vaak heb jij het al in de auto op een openbare plek gedaan dan zonder betrapt te worden, Kane?
0: Ja, nul. Maar dat gelooft niemand nu natuurlijk meer.

0: nummer wordt ook gewoon nooit slecht. Hè? Panic at the Disco, High Hopes bij Q-Music. Ik wil heel graag nieuw talent in het zonnetje zetten. En zijn naam is Sven Siliers. Hij woont inmiddels al jaren in Almelo. Maar van origine komt hij uit Zuid-Afrika. En dan stel ik me toch zo voor dat je dat land wel gaat missen, Zuid-Afrika. Dat je je hele jeugd hebt doorgebracht met een beetje surfen, lekker genieten van de zon. En dan kom je hier en dan is het regen, wind, onweer. En toch, als je dan zijn muziek luistert, is het dit. Een en al zonneschijn. Vertelde Sven een paar weken geleden ook nog over toen hij hier te gast was in Stefans Piano Bar bij Q-Music. Ja, die soundwaves die surft hij ook in zijn nieuwe liedje.
1: De natuurlijke manier voor mij om daarmee om te gaan was om muziek te schrijven. En in plaats van om de golven in Zuid-Afrika te gaan surfen, is om de soundwaves en de geluidsgolf te gaan surfen. En dat was gewoon muziek maken en daar kon ik me thuis in voelen.
0: Ja, en dat is te horen. Q. Dit is nieuwe muziek van Sven Siliers bij Q. En het is toepasselijk ook Somebody New.

0: Savry Duo back in music. And played alive. Hey, ik weet niet of jij al genoeg geld hebt voor dit weekend. Maar ik kan me zo voorstellen dat je wel zin hebt in een zakcentje. En het geluk wil dat we zometeen een potje Knok tegen de Klok spelen. Zit ondertussen heel druk te zoeken in het systeem naar het muziekje van Knok tegen de Klok. Maar waarom kan ik nou weer... We hebben een nieuwe muziekjes voor Knok tegen de Klok. Maar ik kan nu niet het muziekje vinden. Waarom kan ik niet het muziekje vinden? Is het deze? Even kijken hoor.
1: Knok.
0: Ja.
1: Tegen de Klok.
0: Zo. Klinkt wel helemaal fris en fruitig nu. Heb jij zin om een zakcentje te winnen zo voor dit weekend? Kan je wel gebruiken, denk ik, als je... Nou, wat kan je eigenlijk doen dit weekend met een zakcentje? Het is nou niet echt terrasweer, zou ik willen zeggen. Nee, je kan lekker uit eten. Je kan op vakantie natuurlijk. Je kan alvast GTA 6 pre-orderen. Maak het zo gek als je wil. Heb jij zin om een zakcentje te winnen? Maar heb je wel stalen ballen en durf je het op te nemen tegen de klok? Stuur dan nu even het woord klok in de Q-Music app. Ik hoef niet eens te zeggen. Ik zie nu al dat er honderden mensen reageren in de Q-Music app. Ik hoef helemaal niks te zeggen. Alleen maar klok. Zo meteen is Klok tegen de Klok. En Topic en Baggy G. Sorry papi hoor, je bent in een paar minuutjes.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
4: In de keuken alles ready.
5: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
6: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
5: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
6: Wow.
7: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
9: Wen er maar aan.
10: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
11: Ouder worden komt vanzelf.
12: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
11: Eraan wennen is een ander verhaal.
12: Je bent in de overgang.
11: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
12: Ik ga als een phoenix herrijzen.
11: Wen er maar aan. Nu in de bioscoop.
8: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
13: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
14: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
15: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
16: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
17: 20 inch wielen. Automaat. Oh, deze is perfect.
18: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken

0: De bijsluiter.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders.
4: Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Kane Slobben.
10: Hi. Klok tegen de klok spelen we naar Cameron Whitcomb.
11: Dit is

0: Becky G, sorry papi.
1: Knok. Tegen de klok.
0: Hey Britt, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond.
0: Je bent hard aan het verbouwen, heb ik vernomen.
2: Ja, klopt.
0: En waar zit het verbouwen in? Is dat de buitenkant, de binnenkant, het hele huis?
2: De binnenkant van het huis.
0: En is dat een specifiek gedeelte? Is het de badkamer? Is het de keuken?
2: Nou, eigenlijk heel de benedenverdieping. En boven her en der ook wel wat kamertjes die verbouwd worden.
0: En hoe komt het? Was het toe aan vernieuwing? Viel alles langzaam maar zeker uit elkaar? Of is het gewoon dat je denkt, ik heb afgelopen weekend VT Wonen zitten kijken en ik dacht, goh, ik wil hier eigenlijk ook even wat anders hebben?
2: Nee, dat niet. Nee, we hebben net een nieuw huis gekocht en het was toch een beetje aan veroudering. Dus we proberen het nu een beetje mooi naar ons eigen smaak te brengen.
0: Hey, gefeliciteerd!
2: Ja, dankjewel.
0: Wat leuk. En dan kan ik me zo voorstellen dat als jij een mooi zakcentje wint met dit spel, dat dat daar naartoe gaat?
2: Ja, inderdaad.
0: Is er dan een specifiek onderdeel waar het geld in dit geval naartoe zou gaan?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik denk gewoon, het is altijd wel mooi meegenomen nu. Maar misschien wellicht dat het ook we een beetje pauze kunnen nemen van het klussen.
0: Als in?
2: Misschien een keertje samen naar de bioscoop. Een beetje tijd voor onszelf.
0: Ja, dat zou wel fijn zijn inderdaad.
2: Ja.
0: Goh, als je dan nog filmtips nodig hebt, dan sta ik helemaal paraat hoor. Ik heb nog genoeg, genoeg filmtips die ik meteen kan uitlenen. Oh. Maar goed, Britt, zullen we dan eerst even een spelletje gaan spelen?
2: Ja, dat is goed.
0: Knok tegen de klok. Je hoort zometeen een reeks geldbedragen in wisselend tempo oplopen. Aan het einde van die reeks gaat de klok af. Maar het is aan jou de taak om, voordat die klok afgaat, stop te roepen. Doe je dat, dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Maar gaat de klok af voordat jij stop hebt gezegd, dan blijf je helaas met lege handen achter.
2: Yes.
0: Maar dan heb je wel nog een nieuw huis, dat scheelt.
2: Dat scheelt.
0: Ben je klaar voor?
2: Ja, ben ik klaar voor.
0: Komt ie aan.
3: 5 euro. 44 euro. 122 euro. 166 euro.
2: Stop.
0: Wow. Goh, dat was snel, voor mijn gevoel.
2: Ja, voor mijn gevoel ook.
0: 166 euro. Nou, het is een lekker zakcentje dat je erbij hebt, Britt.
2: Ja, daarom.
0: En als je dit zou uitbesteden aan een bioscoop, dan kan je toch nog wel een goede...
2: Daar komt...
0: anderhalf keer naar de bioscoop tegenwoordig.
2: Ja.
0: Nee joh, wat lekker, wat leuk.
2: Yes, dankjewel.
0: Ja, als je dus een filmtip nodig hebt, dan moet je maar zeggen. Maar ja...
2: Ja, is er nog iets leuks in de bioscoop?
0: Hè? Zeker. Nou, wat goed dat je het vraagt. Hey, ben je al naar Digger geweest van Tom Cruise?
2: Nee, nog niet.
0: Die zou ik zeker aanraden. Dat is, momenteel wordt het echt een flop beschouwd, omdat er zo weinig mensen heen gaan. Dus je zal ook lekker de zaal voor jezelf hebben, vermoed ik. Maar het is echt een hele leuke film. Zou ik zeker aanraden.
2: Dat is een goeie.
0: Dus de nieuwe film van Tom Cruise, Digger.
2: Ja.
0: Dan blijft nog natuurlijk wel de vraag, hoeveel had er in de klok gezeten, Britt?
2: Ja.
0: Gaan we toch even luisteren.
3: 212 euro.
0: Oeh. Zo?
2: Nou. Daar ben ik toch wel heel blij mee.
0: Ja, dat heb je heel netjes gedaan. 212 euro had het kunnen zijn. Je hebt 166 euro eruit weten te slepen. En een hele mooie filmtip. Ik zeg, het is het begin van een heel geslaagd weekend.
2: Ja, zo is het.
0: Mag ik je heel veel succes nog wensen met het verbouwen, Britt?
2: Ja, komt helemaal goed. Dankjewel.
0: En alvast heel veel plezier bij de bioscoop.
2: Ja, dank je. Dat komt ook wel goed. Heel erg
0: bedankt. Hoi.
2: Hoi, doeg.

0: Hey Sienna.
1: Hallo.
0: Waarom bel je?
1: Nou, ik vond het liedje maar erg lang duren.
0: Ja, ik vroeg me af of iemand het zou merken. Maar jij bent de enige die erover begint in de Q-Music app, Sienna.
1: Oh, serieus?
0: Ik heb hem heel stiekem twee keer achter elkaar gedraaid. Omdat ik het zo'n ongelooflijk goed nummer vind.
1: Nou, mee eens. Alleen ik dacht op een gegeven moment, dit is het laatste refrein. En toen begon hij opnieuw, toen dacht ik ook.
0: Ja, maar nog, ja, ik vind het echt knap. Want je bent echt de enige persoon in de hele Q-Music app die erover is begonnen. Maar Jamie Miller, Baby Doll, alarm schrijft deze week. Jij vindt het ook een wereldse plaat?
1: Zeker.
0: Ken je hem al lang of is het de eerste keer dat je hem hoort?
1: Nee, het is niet de eerste keer dat ik hem hoor. Nee, ik luister heel veel naar jullie, dus ik kom hem vaak terug tegen. Ik zing meestal mee.
0: Ja. Ja, het is wat dat betreft wel momenteel echt de meest geliefde track ook in de Q-Music app hier. Ik heb even een compilatie gemaakt van allemaal mensen die er naar vroegen eerder vanavond.
2: Ga je ook nog Jamie Miller draaien met Baby Doll.
3: Waar blijft Jamie Miller met Baby Doll? Beste liedje van het moment.
4: Zou je alsjeblieft Baby Doll van Jamie Miller willen draaien?
5: Jamie Miller met Baby Doll staat al vanaf het begin van de release in mijn playlist. Hij mag meer gehoord worden in heel Nederland en vooral op Q.
3: Groetjes Emily.
0: Nou, het goede nieuws is, het is dus deze week de alarmschijf, dus je hoort hem deze week extra vaak. En dat heb ik alvast iets wat letterlijk genomen. Fijne avond, Jenna!
1: Fijne avond!

0: Shepherd bij Q-Music en Coming Home. Lieselotte stuurde de Q-Music app. Het is dat ik aan het rijden was, anders had ik ook even gevraagd waarom Babydoll 2 keer achter elkaar werd gedraaid, hoor. Ja, sorry Lieselotte. Gelukkig viel het wel een goede aarde bij veel mensen. Evelien, die stuurde ook nog...
1: Wat ben jij goed? Ik heb lekker meegeblerd in de auto. Dank je wel.
0: Ja, het is echt een waanzinnig nummer. Jamie Miller, Babydoll. Alarm schrijft deze week, dus je hoort hem extra vaak. Maar ik beloof dat ik vanaf nu wel gewoon alleen maar verschillende liedjes draai, hoor. Zo hoor je zo meteen Bruno Mars, On My Soul, binnen een paar minuutjes.
2: Hey Mattie.
3: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Je zit inmiddels op 15 blikken per dag. Want het is nog steeds krankzinnig veel. Je komt van 24 af, maar je bent niet van je verslaving af.
2: Nee, klopt. Het is ook heel gevaarlijk om in één keer te stoppen met Red Bull. Want ik kan gewoon een hartstilstand krijgen.
4: Zo.
3: Wow. En als jij nou alles met mij deelt, doen wij dat met jou.
5: Zou je jaloers zijn als je niet in de WhatsApp-gesprekken van je partner mag kijken?
3: Kiki?
6: Ja?
3: Mag ik even kijken?
6: Ja, jawel.
3: Lars, die ken ik niet. Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
7: Hey Mattie!
8: Hey Mattie! Hey
9: Mattie! Elke ochtend bij Q-Music.
10: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
11: Morgen!
10: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
11: Echt waar, joh?
10: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
12: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer voor minder. Simpel.
14: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
15: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
16: Wen er maar aan.
17: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
18: Ouder worden komt vanzelf.
19: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
18: Eraan wennen is een ander verhaal.
19: Je bent in de overgang.
18: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
19: Ik ga als een feniks herrijzen.
18: Wen er maar aan. Nu in de bioscoop.
15: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
20: Onzekere energiemarkt?
21: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
20: Ik heb zoveel vragen.
22: Welk energiecontract is het beste?
23: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
24: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
25: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
26: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
27: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on. Maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
28: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
29: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
30: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
0: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Niet weer hetzelfde uitje? Kom naar Prestige.

0: Want het is 10:55. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Marcel van Beest.
1: Goedenavond. Opnieuw drukte bij de nachtopvang voor mensen die niet in Ter Apel terecht kunnen. Het Rode Kruis verwacht dat die opvang weer vol komt te zitten. Afgelopen nacht sliepen mensen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel in de regen. Het is niet uitgesloten dat het weer gaat gebeuren. Tientallen boetes voor het vasthouden van je mobieltje tijdens het autorijden. De politie controleerde erop vanuit een bus op de A16 en de A58 in Brabant. Ook zetten agenten speciale camera's langs de snelwegen in. Meer dan 200 boetes werden na de controles geteld. Amerika zet zich schrap voor een orkaan. Het is de eerste in een paar jaar die het vasteland treft. In Florida worden uit voorzorg mensen uit hun huis gehaald. Weerkundigen verwachten 20 centimeter regen. Windsnelheden kunnen oplopen tot 160 km per uur. En winst voor de oranje voetbalvrouwen bij de WK-kwalificatie in en tegen Hongarije. Het werd 8-0. Volgende week is de return. In de Eredivisie versloeg PSV Heerenveen met 2-0... en Heracles Almelo heeft de eerste periodetitel binnengesleept. RKC werd met 3-0 verslagen en Heracles doet nu mee in de play-offs. Dan het weer van buienradar, pittige buien en windstoten. Temperatuur daalt vannacht naar 10 graden. In het weekend zon en stevige buien bij een graad of 15.
0: Marcel, dankjewel. Q-verkeer van Flitsmeister. Geen files gemeld, wel nog een paar flitsers. Op de A4 van Leiden richting Amsterdam staan ze bij hectometerpaal 3.8. De A27 van Almere naar Hilversum bij 112.4. En even let op je snelheid op de A67 van Eindhoven naar de Belgische grens staan ze bij 18.1. Ja, je bent vast bekend met de zomerhit van het jaar, maar ken je ook al de herfsthit van het jaar? Laat ik zo aan je horen, na Bruno Mars.

Lost Frequencies, Ellie Duhay, Ex-Ambassadors en Back to You bij Q-Music. Kijk, je kent vast het principe van zomerhits. Hè? Ik bedoel, dit jaar was dit denk ik wel de zomerhit van het jaar. Shakira en Burna Boy met Die Die heeft 15 weken lang op 1 gestaan in de Nederlandse top 40. Maar ben je ook bekend met het principe van herfsthits? Ik vind herfsthits misschien nog wel lekkerder dan zomerhits. Dat zijn die hits waarbij je dus lekker op de bank zit, onder een dekentje, boek in je linkerhand, kop, nou, chocolademelk of warme thee in je rechterhand, regen tegen de raampies. En ondertussen hoor je dan de klanken van vaak een beetje een ballad, een wat langzamer nummer. Wat een beetje zachtjes op de achtergrond speelt, terwijl je rustig een boek kan lezen. Vorig jaar vond ik dat bijvoorbeeld Olivia Dean. Sowieso, het hele oeuvre van Olivia Dean leent zich eigenlijk uit voor deze situatie. Maar je hebt bijvoorbeeld ook alles van Adele. Sam Smith vind ik hier ook fantastisch voor. Noah Kahan, Somjeu met Tonight is natuurlijk ook geweldig. Ja, en ik durf met zekerheid al te zeggen wat dit jaar de herfsthit wordt van het jaar. Dat is namelijk Shanna Spiro. Is vandaag ook weer geklommen in de top 40 naar plek 3. Het zou mij niet verbazen als dit een nieuwe nummer 1 gaat worden in de top 40. Dit is Great Expectation bij Q.

0: How You Remind Me bij Q Music.
1: Het geluid.
0: Er zijn al 200 antwoorden gegeven. Maar ja, dat ene goede antwoord, dat zit er nog niet tussen. En daarmee is de waarde van het geluid inmiddels opgelopen naar 30.000 euro. Goh, wie zou maar in één keer op je rekening gestort krijgen. Om je een klein handje te helpen heeft de jury van het geluid inmiddels al 2 hints gegeven. Vorige week vrijdag hoorde je al de eerste. Toen werd Bram in de ochtendshow van Hey Mattie op date gestuurd. Met weinig succes trouwens. En vanochtend mocht hij weer op pad.
2: Bram, je staat op dit moment voor onze, ja, we noemen dat hier de bandjesruimte. En daar zegt de jury, kunnen wij de tweede hint vinden voor het geluid.
3: Wat leuk, ik zie een mevrouw met een schort. En een, hoe heet het ook alweer? Een klei.
4: Een draaischijf.
3: Een draaischijf, ja. met een homp klei om potten te bakken. We gaan potten bakken, Mat. Mag ik?
4: Ja, je hebt een schortje voor je, kom zitten.
3: Oh, wat goed.
4: Je stroopt je mouwen op, heerlijk. Ja?
3: Ja, zeker.
4: Het bolletje is al gecentreerd. De bedoeling is dat jij een gat gaat maken. En er een klein kommetje van gaat vormen.
3: Okay.
2: Dit gaat echt hartstikke goed, joh.
3: Nog iets hoger?
4: Een klein beetje kan wel.
3: Ja, zo is het eigenlijk wel goed. Ah, jongens, dit gaat veel te goed.
2: Dit is echt waanzinnig, Bram. Er staat gewoon in amper dan 2 minuten. Staat er gewoon een prachtig potje daar.
3: Ja, jullie dachten natuurlijk, dit wordt lachen. Die Bram, die boerenlul, die kan er helemaal niks van. Nou, moet je kijken, joh. Wat wil je? Ja. Wat wil je, Mat? Wil je een Chinese vaas?
0: Ja, allebei de hints, inclusief beelden, check je op qmusic.nl of in de Qmusic app. En in diezelfde Qmusic app kan je ook gelijk aanmelden. Wie weet win je maandag dan wel gewoon 30.000 euro in een nieuwe ronde van Het Geluid. Dit is Alex Warren, Emerald.

0: Huntrix bij Q-Music. En Golden.
1: Ja, dat denk ik Willem-Alexander.
2: Is het Madonna?
3: Is het Taylor Swift?
4: Rintje Ritsma.
5: Ricky Martin.
6: Kaartje Papi.
7: Ben je Helen Hendrix?
8: Game. Who the fuck is Game?
0: Ja, dit zijn toch de momenten dat ik een klein beetje mijn lieve vriend en collega Stefan Bouwman mis. Structureel op de vrijdagavond, 11:55, beginnen we aan Who the fuck is Kane? Nou, ik ben Kane, dus het voordeel is al dat het spel wel gewoon door kan gaan omdat dit naar mij vernoemd is. Maar Stefan is lekker een avondje vrij, dus je zult het even met mij alleen moeten doen. We spelen Wie ben ik, wie is het? Ik ben in de uitgekropen van een, in dit geval, Nederlandse mannelijke bekendheid. Dat is ook gelijk mijn eerste hint die ik aan je geef. Dus ik zou zeggen, onthoud het goed, schrijf het op. Nederlandse mannelijke bekendheid. En als jij weet te raden zometeen wie ik ben, dan win je een all-in arrangement voor 4 personen bij Palm Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bowlen, onbeperkt gourmetten. En alle drankjes zijn inbegrepen uit het Palm drankenpakket. Nou, dat wil je winnen. Dat wil je winnen. Je kan nu Kane sturen met een berichtje via de Q-Music app. Dat schrijf je C-A-I-N en niet anders. Anders doe je niet mee. Ja, ik verzin de regels niet helaas, maar zo is het wel. Als je dat stuurt, mag je een ja of nee vraag stellen en daarna een gokje wagen. En ja, wie weet win je dan zometeen wel een all-in arrangement. Dus kom maar door met een berichtje via de Q-Music app. C-A-I-N en Maal Smit hoor je ook zometeen binnen een paar minuten.
9: Vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
4: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
9: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: De grootste energieslurpers in huis?
12: Wat kost al die kleding nou echt?
11: Wat heb je nog aan zonnestroom?
13: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
10: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
2: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Wen er maar aan.
15: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
16: Ouder worden komt vanzelf.
17: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
16: Eraan wennen is een ander verhaal.
17: Je bent in de overgang.
16: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
17: Ik ga als een Phoenix herrijzen.
16: Wen er maar aan. Nu in de bioscoop.
18: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De

0: Linkin Park. En Breaking the Habit back your music.
1: Ja, dat denk ik Willem-Alexander.
2: Is het Madonna?
3: Is het Taylor Swift?
4: Rintje Ritsma.
5: Ricky Martin.
6: Kaartje Papi.
7: Ben je Helene Hendricks?
8: Kane! Who the fuck is Kane?
0: Nou, ik ben Kane. Maar ik ben in dit geval even in de huid gekropen van een mannelijke Nederlandse bekendheid. En ik ben benieuwd of jij weet te raden wie ik ben. Mark, goedenavond.
9: Goedenavond.
0: Hoe besteed jij jouw vrijdagavond?
9: Werken.
0: Werkend. En waar werk je, Mark?
9: Ik ben vrachtwagenchauffeur.
0: Kijk eens, dat gaat dag en nacht door natuurlijk.
9: Jazeker.
0: En waar in Nederland of Europa of ergens anders op de wereld kan natuurlijk ook gewoon bevind je je nu?
9: In Brabant.
0: In het altijd mooie Brabant. En wat is de bestemming?
9: Zwolle.
0: Zwolle. Dus dan heb je nog een flink eitje te gaan.
9: Ja.
0: Ga je dan de hele nacht door ook, Mark?
9: Ja, dat gaat de hele nacht door.
0: Om vervolgens wat dan af te leveren in Zwolle?
9: Goederen voor winkels.
0: Kijk eens. Dus dankzij jou zijn de schappen morgen weer gevuld.
9: Yes.
0: Geweldig, Mark. Ik ben je nu al dankbaar. Dan hoop ik dat ik jou ook kan verblijden met een all-in arrangement voor 4 personen bij Palm Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bowlen, onbeperkt gourmetten en alle drankjes en inbegrepen uit het Palm drankenpakket. Maar dan moet je wel eerst zien te raden wie ik ben. En voordat we daar aan toe komen, mag je eerst nog een ja of nee vraag stellen aan me.
9: Ben je een zanger?
0: Ben ik een zanger? Nee, ik ben geen zanger.
8: Who the fuck is Kane?
0: Nou, daar blijven er nog maar weinig mensen over.
9: Jeetje.
0: Ja,
9: Rob Jetten.
0: Rob Jetten, zeg jij? Nee, ik ben helaas niet Rob Jetten.
9: Ah. Helaas.
0: Jammer, Mark, maar wel succes werk ze nog even, hè?
9: Dank je.
0: Hoi, Femke, goedenavond.
10: Hi, goedenavond.
0: Ben jij nou naar ACTA en de Munich geweest?
10: Ja, zeker.
0: Ik ga er dus morgen naartoe, maar was het helemaal waard?
10: Het is echt fantastisch.
0: Geweldig, hè?
10: Echt zo leuk.
0: Femke, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik ben dus naar alle shows geweest sinds ze de reunie hebben gehad. In de Ziggo Dome, in Ahoy, in het Vondelpark en morgen dus weer in de Ziggo Dome. En het verveelt gewoon nooit.
10: Zeker niet, ik ben 100% met je eens.
0: Wat vond je het hoogtepunt, zonder al te veel te spoilen?
10: Nou, zoveel liedjes van het Naar Huis album, dan laten we het dan zo zeggen.
0: Ja, Naar Huis is geweldig al. Maar hebben ze ook, want ze hebben van de week weer een nieuw album uitgebracht. Hebben ze daar nog liedjes van gedaan?
10: Ja, ook dat zeker. Zeker.
0: Kon je die al meezingen of was het echt nog zo nieuw dat je het nog niet helemaal wist?
10: Nee, ik heb te kort geoefend.
0: Te kort geoefend? Nou, ik vind het ook knap dat je überhaupt wel hebt geoefend natuurlijk, Femke.
10: Ja, zeker.
0: Goh, leuk hé. Hey, welke ja of nee vraag wil jij stellen, Femke?
10: Ben je een tv-presentator?
0: Nee, ik ben geen tv-presentator.
8: Who the fuck is Kane?
10: Gordon.
0: Gordon, dan moet het wel Gordon wezen. Nee, helaas, ik ben geen Gordon. Maar wel wel thuis, Femke.
10: Dankjewel.
0: Hoi.
10: Hoi.
0: Hey, Erik.
11: Hallo, hallo.
0: Welke ja-nee-vraag wil jij eraan toevoegen?
11: Ja, dat wordt heel lastig. Ben je een bekende voetballer?
0: Ben ik een bekende voetballer? Nee.
8: Who the fuck is Kane?
11: Dat wordt wel heel lastig.
0: Ja. Nou, geen zanger, geen voetballer, geen tv-presentator. Weet je wat, Erik? Zal ik verklappen wat ik wel ben?
11: Ja,
0: dan ga ik even lief zijn. Ga ik een klein beetje meer vaart in het spel brengen. Want dan...
11: Anders duurt te lang, hè?
0: Ja, een klein beetje terecht. Ik bedoel, ik kom 12 naar huis. Ik ben een radio-dj.
11: Radio-dj. Ben jij Giel Beelen?
0: Giel Beelen?
11: Ja.
0: Daar mag een bel voor klinken. Nee, ik ben niet Giel Beelen. Helaas.
11: Nou, dan ben je toch die andere.
0: Wie is de andere dan?
11: Ja, Gerard Ekdom.
0: Gerard Ekdom, nee, ben ik ook niet. Ja. Nou, je bent de eerste persoon die 2 gokjes hebt mogen doen in dit hele spel, Erik. Gefeliciteerd.
11: Dankjewel.
0: Hey, wel thuis, hè?
11: Hey, fijne avond.
0: Hoi. Q Music. Wil je nou een gokje wagen? Stuur even Kane met een berichtje via de...

0: Rexha, Faithless, New Religion bij Q Music. We zitten midden in Who the Fuck is Kane? En we weten dat ik een Nederlandse mannelijke bekendheid ben. En dat ik een radio-dj ben. Hey Albert.
1: Hi.
0: Hallo. Welke ja-nee-vraag zou jij willen stellen aan mij?
1: Moet ik even goed denken hoor. Nee, daar had ik net de tijd voor. ben je een komiek?
0: Ben ik een komiek? Ja, maar we weten toch al dat ik... Of, naast dat ik een radio-dj ben, bedoel je dan?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ben je grappig?
0: Ben ik... Oh jeetje, nou wordt het wel gelijk... als ik nu mede radio-dj niet grappig ga noemen, is het ook wel zielig. Maar laat ik zeggen, ik sta er niet onbekend dat ik grappig ben. Ik hoop dat je daar wat aan hebt. Who the fuck is Kane?
1: Ja.
0: Ja. Was wel benieuwd, aan wie zat je dan te denken? Wie is dan een radio-dj die ook komiek is?
1: Ben ik veel Bram Krik of zo?
0: Ah ja, tuurlijk. Ja, dat is waar natuurlijk. Nou, dan kan je die wel afstrepen inmiddels. Dat is dus niet het geval. Maar wie denk je dan dat ik wel ben?
1: Ik heb geen idee. Ik ken niet veel radio-dj's eigenlijk.
0: Noem maar één. Ik heb toch wel één.
1: Tim Klein?
0: Tim Klein. Hoezo noem je nou Tim Klein? Albert, Tim Klein is van Radio 58.
1: Ja.
0: Ja. Hoe kan je nou zeggen, ik ken niet veel radio-dj's, dan bel je naar Q-Music en dan noem je Tim Klein van Radio 538.
1: Ja.
0: Goh, Albert, ik ben helaas niet Tim Klein. Maar ik wens je wel een fijne avond, hè.
1: Alright.
0: Hoi. Hey, Merel.
2: Hoi, goedenavond.
0: Kun je alvast verklappen, ik ben niet iemand van 538.
2: Dat... Nee, jeetje, dat zou wel fijn, hè. Dat is wel heel erg.
0: Merel, nee. Welke ja-nee-vraag wil jij stellen?
2: Begin je 's ochtends met werken van maandag tot vrijdag om 6:30? 's Ochtends.
0: Op de radio bedoel je dan, hè?
2: Ja.
0: Op de radio. Nee, dat is niet het geval. Who the fuck
2: is Kane? Shit. Dat wordt lastig. Oké.
0: Ja, dus je kan Mattie Valk in ieder geval afstrepen.
2: Ja, die wilde ik hem laten noemen. Lars Boele.
0: Lars Boele? Jij denkt dat ik Lars Boele ben? Merel!
2: Is goed?
0: Nee, helaas.
2: Oh ja, jammer. Nee, volgende dan.
0: Ja, dat is wel lief. Hey Merel, wat ga je doen vanavond? Ben je onderweg naar huis?
2: Ja, ik ben onderweg naar huis van een feestje. En wat nu leuk. Ga ik naar bed.
0: En wat voor feestje had je?
2: Van een vriendin. Maar ik ging met de auto, want ik had niet gedronken vanavond.
0: Hey, shout-out. Dat is altijd
2: morgen
0: goed.
2: Morgen vroeg op, dus het was even verstandig geweest.
0: Wat moet je doen dan morgen?
2: Een Hyrox training.
0: Goddomme Merel, wat doe je zelf aan?
2: Ja, echt hoor. Inderdaad, vraag ik mezelf ook af.
0: Maar daar betaal je ook voor, hè? Je betaalt ervoor om jezelf helemaal af te maken.
2: Ja, dat slaat echt. Dat bedrag is echt niet normaal.
0: Waarom ga je dat doen, Merel?
2: Ja, uitdaging voor mezelf. Het is gewoon even zo leuk.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nee, dat is waar. Dat is wel een goede manier om...
2: Eenmalig en nooit meer. En misschien vind ik het wel superleuk daarna. Wie weet.
0: Ja, dat zou kunnen. Dat zeg ik heel bedenkelijk.
2: Zou kunnen,
0: ik snap echt niet waarom mensen zich wagen naar Hyrox. Maar ik vind het wel echt complimenten, Merel. Het is een mooie manier om discipline op te bouwen, denk ik.
2: Ja, dat is waar, zeker.
0: Heel veel succes daarmee en leuk dat je even meespeelde, hè.
2: Fijne avond.
0: Dankjewel, hoi. Hey, Jennifer.
3: Hey, goedenavond.
0: Hallo. Welke ja-nee-vraag wil jij toevoegen aan het rijtje?
3: Is de radio-dj muzikaal?
0: Is hij kaal?
3: Nee, muzikaal.
0: Oh, muzikaal. Is hij muzikaal? Nou, daar staat hij niet onbekend in ieder geval. Laat ik dat zo zeggen. Is hij hij heeft wel ritmegevoel. Dat durf ik wel te zeggen, maar hij staat er niet onbekend dat hij echt muzikaal is. Ik hoop dat je daar iets mee kan. Who the fuck is
3: Kane? Ben jij Domien Verschuren?
0: Ben ik Domien Verschuren? Nee. Ik ben ook niet Domien Verschuren, helaas. Maar Jennifer, ik wens je wel een heerlijke avond toe.
3: Dankjewel.
0: Hoi. Denk je nou wel te weten wie ik ben? Stuur dan even Kane met een berichtje in de Q Music app. Wie weet bel ik je zo terug naar Samuel Welten en Russo. Dit is Boom. Eens

0: Michael, goeie avond.
1: Goeie avond, Kane.
0: Welke ja-nee-vragen wil jij stellen aan Who the Fuck is Kane?
1: Presenteert deze radio-dj op zaterdagmiddag de top 40?
0: Oh, wat een goede vraag. Nee, de radio-dj in kwestie presenteert niet op zaterdagmiddag de top 40. Who the Fuck is Kane? Jij zou natuurlijk aan Stefan Bouwman te denken.
1: Ja, precies. Die kan ik afstrepen.
0: Ja, maar wie hou je dan nog over?
1: Ik denk dat jij Kane Slobber bent.
0: Dat zou leuk zijn, hè?
1: Dat zou leuk zijn,
0: goh,
1: ja.
0: Dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Dat we Who the Fuck is Kane spelen en dat ik dan uiteindelijk gewoon mezelf ben. Dat zou ik heel grappig vinden. Maar helaas niet Michael. Maar ik vind het wel echt een heel leuk gokje. Ik ga wel op het lijstje zetten voor gegadigden voor een latere editie van dit spel.
1: Nou, mooi.
0: Dus bel volgende week terug. Wie weet heb je het dan wel goed. Fijn weekend, hè?
1: Fijn weekend.
0: Hoi. Hey, Celine.
2: Hallo.
0: Welke ja-nee-vraag wil jij stellen?
2: Back-to-back. Q-Music.
0: Kijk, dat is al een mooie trechterende vraag. Ja, ik werk wel bij Q-Music. Who the fuck is Kane?
2: Ik denk Menno Barreveld.
0: Jij denkt Menno Barreveld?
2: Ja.
0: Celine. Ik ben Menno Barreveld! Gefeliciteerd!
2: Dankjewel.
0: Het mocht even duren. Er waren inmiddels meer mensen die benieuwd waren naar wie ik ben dan wat het geluid is van dit jaar. Want poldomme, wat komen er veel reacties binnen in de Q-Music app. Celine, weet jij wat jij hebt gewonnen? Wat zeg je?
2: Dat wil ik ook wel winnen.
0: Het geluid. Ja, maar de prijs die je hiermee kan winnen met Who the Fuck is Kane is eigenlijk nog veel leuker dan de prijs die je kan winnen met het geluid.
2: Oké.
0: Weet je wat je hebt gewonnen?
2: Ja, een all-in arrangement. En de rest is te veel tekst.
0: Och, ik vind het wel knap dat je eraan begon. Ja, jij wint een all-in arrangement voor 4 personen bij Palm Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bowlen, onbeperkt gourmetten en alle drankjes zijn inbegrepen uit het Palm Drankenpakket.
2: Superleuk.
0: Heel veel plezier daarmee, Celine.
2: Dank je.
0: En fijn weekend, hè.
2: Hetzelfde.
0: Ik zal straks nog even vertellen waarom ik eigenlijk met Menno Barreveld was vanavond. Na DJ Snake en Justin Bieber. I used to believe

0: DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You Back Your Music. Gefeliciteerd aan Celine. Zij won net Hoe de Fuck Is Kane door te raden dat ik Menno Barreveld ben. En er is een reden waarom ik vanavond Menno Barreveld was. Want vanochtend verscheen er een best wel mysterieuze video op het Instagram en TikTok kanaal van Q Music. Waarin Menno het volgende zei.
1: Jongens, luister. We moeten op zoek naar een nieuwe locatie voor de foute party.
0: Ja, een en al paniek. We moeten op zoek naar een nieuwe locatie voor de foute party. Daarna kwam er in beeld, maandagochtend 9 uur meer bij Hey Matty. Nou, dan weet je het hierbij ook. En zometeen hoor je de Q-nacht. Met Somjeu. En de nieuwste van DJ Goja en Jason Derulo. Ik wilde zeggen Jason Derulo, toen zei ik DJ Goja, maar niemand kent DJ Goja. Ik ken de DJ Goja ook niet, maar Jason Derulo's nieuwste dus.

0: man. Jullie gaan naar mij. Ja!
1: Blikwitte monster met twee shotjes espresso erin. Hoi mams.
2: Niet meer doen.
3: Hey Mattie. Elke ochtend bij Q-Music.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
7: In de keuken alles ready.
8: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
12: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
11: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
13: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
14: Onzekere energiemarkt?
15: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
14: Ik heb zoveel vragen.
16: Welk energiecontract is het beste?
17: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
18: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
19: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
20: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
21: Daardoor word ik snel geholpen.
20: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
22: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
23: Hola, ¿dónde está mi casa?
22: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
23: Paella, paella.
22: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
23: Buenas noches.
22: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
24: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
25: Voor de makers.
26: Praxis.
27: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
28: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
29: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
30: Ik ook niet.
29: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
31: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
29: Direct door. Allianz Direct.
32: Het geluid.
33: Het geluid van Q-Music is nu waard
0: 30.000 euro.

Goeienacht. Een wilde achtervolging in Brabant vanavond. Die begon in de buurt van Den Bosch en eindigde met lekke banden vlakbij Tilburg. In de tussentijd reed de auto met 200 km per uur door het Brabantse land. Om de bestuurder aan te houden is pepperspray gebruikt. Het is niet bekend waarom hij op de vlucht sloeg. Nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel, vindt de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Hij wil dat het kabinet alles doet om ze van tafel te krijgen. Bijvoorbeeld met Europese tegenmaatregelen volgende week op de EU-top. De Amerikaanse sancties gaan over een half jaar in. De omstreden Oranje Mars in Noord-Ierland gaat niet door. De Britse regering heeft het verboden om de rust te bewaren. De Mars is een protestantse tocht door katholiek gebied. In de jaren 90 liep dat uit op rellen. Daarna werd de Oranje Mars verboden, maar een rechter bepaalde pas dat het wel weer mocht. En orkaan Isaias komt waarschijnlijk vannacht aan land in Florida. Het zou de eerste keer zijn in 2 jaar. Het warme water in de Golf van Mexico maakte de orkaan snel sterker. Het water kan volgens het orkaancentrum bijna 3 meter hoog komen en voor overstromingen zorgen. Een concert van de Jonas Brothers in Alabama is afgelast. En dan nog het weer. De stevige buien verdwijnen vannacht en het koelt af naar een graad of 10. Overdag opnieuw buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.

Goeienacht. Rusland gaat diesel leveren aan Amerika en de rest van de wereld, zegt president Trump. Hij heeft erover gesproken met president Poetin. Er komt direct ruim 300.000 ton uit Rusland. Genoeg om ruim 140 Olympische zwembaden mee te vullen. En later nog veel meer. Diesel in Amerika moet er goedkoper door worden. In Mexico zijn 3 mannen schuldig bevonden aan de moord op 2 Australische broers en hun Amerikaanse vriend. Bij een surftrip 2 jaar geleden werden ze verrast door overvallers. Toen ze zich probeerden te verweren, werden ze bruut vermoord. De ouders van de broers waren bij de uitspraak. De straffen worden later pas bekend. Het vliegveld van Panama-stad is weer open na de zware aardbeving in zee. De president van Panama spreekt van een grote ramp. In het zuiden van het land zijn huizen beschadigd en viel de stroom uit. Er zijn ook meerdere naschokken geweest. In het Panama-kanaal, zo'n 200 kilometer verderop, waren er geen problemen. En in Brussel zijn gisteravond meer dan 100 mensen opgepakt bij rellen. Er was een protest van vakbonden, maar er kwamen ook andere mensen op af om de boel te verzieken. Agenten werden bekogeld, terwijl relschoppers zichzelf filmden. Die beelden gingen rond op socials. De politie greep in met traangas en een waterkanon. En dan nog het weer. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en het blijft droog. Overdag buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.